0: Nu er met oud en nieuw geen vuurwerk meer mag worden afgestoken, jaagt de politie actief op het illegale spul. Volgens de Telegraaf zijn er al een aantal grote vangsten gedaan en de politie blijft niet stilzitten in de laatste maanden van het jaar. De vuurwerkcoördinator van de politie belooft dat er nog veel meer wordt onderschept. President Trump heeft gereageerd op de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. Zonder de partij te noemen, zei hij dat de Duitse populistische partij een geweldige avond achter de rug had. In Duitsland en andere landen waren er vooral geschokte reacties. De AfD wil de banden met Rusland herstellen. De raketaanval van Iran op een Amerikaanse basis in Jordanië heeft niks geraakt, zegt Jordanië. Er werden 20 raketten afgevuurd, daarvan zijn er 18 onderschept en de andere 2 zijn neergestort zonder iets te raken. Iran viel de basis aan omdat Amerika 5 Iraanse olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. En na de naamswijzigingen van de Golf van Mexico en Lake Ontario moet nu ook South Park eraan geloven. Dat is door de makers veranderd naar South America om de aanpassingen van president Trump belachelijk te maken. De timing van de stunt is niet heel toevallig gekozen. Volgende week gaat het 29e seizoen van South Park van start. Het radioteam weer door Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Overdag vallen er in het hele land buien. Aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
1: Deze week de radioteam staat.

0: In Elst, vlakbij Veenendaal, is een gasleiding kapot gegaan. Daardoor stroomde gas het riool in en was er een sterke gaslucht te ruiken in meerdere huizen. Mensen moesten uit voorzorg midden in de nacht hun huis uit. De gasleiding is afgesloten, maar het gas moet ook nog weg uit het riool voor de boel weer veilig is. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de voorwaarden van het vuurwerkverbod was een plan om erop te handhaven en daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De Pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. En Amerika en Canada blijven maar kibbelen met elkaar en dat gaan Amerikanen merken. Bepaalde alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten uit Canada worden vanaf eind deze maand verboden. Er komen ook nieuwe importheffingen van 50% op producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes uit Canada. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien. Aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
1: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor Stevie Wonder in de Ziggo Dome. Radio 10.

0: 5 uur.
1: In Nederland rijden vandaag geen bussen, trams, metro's en treinen. Er wordt gestaakt. Daarmee willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel krijgen. De trein tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft als enige wel rijden. En ook deelauto's zijn vandaag veel populairder dan normaal. Verkeer kan niet door het Utrechtse Elst rijden na een grote gaslek. Dat kan ook in de ochtendspits nog een probleem zijn. Er stroomde veel gas het riool in, waardoor meerdere huizen midden in de nacht ontruimd moesten worden. Het gaslek is gedicht, maar pas als ook het rioolgas vrij is, is het weer veilig in Elst. De piloten van het gecrashte vrachtvliegtuig in Miami hadden de landing willen afbreken, is te horen in de opnames van de zwarte doos. De piloten worden later vandaag verhoord. Het toestel schoot zondag na de landing door en ramde meerdere voertuigen. 5 mensen overleefden dat niet. En Nederlanders zijn positiever over ontwikkelingshulp dan de politiek laat blijken, schrijft Trouw. Het wordt minder, maar mensen zien het nut er wel van in. Zeker in de onrustige wereld waarin we leven. Mensen zijn positiever als ze zien wat Nederland zelf aan die hulp heeft. In kamerdebatten komt dat niet altijd terug. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
0: Deze week, de Radio 10 staat op reis.

0: maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier in de studio wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen bereidt Jan Willem de show voor.
1: Dit is toch wel opvallend, zeg, hé, wat er vandaag in de Volkskrant staat.
0: Anne-Lore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van der Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
2: Ah ja, rustig opstarten. Vandaag doen we even niet rustig, hoor. Goedemorgen, het is woensdag 9 september. Nationale feestdag, tenminste, in Alfred-wereld. Het is namelijk de dag waarop ik weer een jaartje ouder word. Komt al, onze floor manager komt al binnen met allemaal mooie ballonnetjes. Happy birthday. Nou, ik voel me nu al superjarig, zeg. Wat leuk ook, alle mensen die nu al melden via de app dat ze erbij zijn. Het worden er elke dag een paar meer. Wat gezellig. Even een paar eruit gegrepen. Hey, goedemorgen, beste Jan Willem, Jeroen, Alfred, Hannelore en team Ochtendshow op Radio 10. Ik ben er vandaag ook weer bij. Vandaag op 9-9. Als je 9 je geluks- en lievelingsgetal is, ondanks de regen, altijd een hele speciale dag, zegt Alex. En Martin die is er ook bij, die zegt, hey Alfred en iedereen die er al is, goedemorgen, weer lekker vroeg op. Ik kon niet slapen, dus maar Radio 10 aangedaan. Maak er een mooie dag aan van. Nicole die moet nog 2 uurtjes, schrijft ze, en dan kan ze lekker naar bed toe. Rustige nacht geweest hier in het verpleeghuis, maar dat mag ook wel eens een keertje. Fijne show. En Gerard Kip, goedemorgen, ik wens jullie allemaal een fijne dag vandaag. En ik ben erbij op weg naar mijn werk in Ede vanuit het gezellige Brabantse Eersel. Groetjes. Van Gerard. Nou goed, als jij je ook wel even wil melden, de Radio 10 staat wagenwijd voor je open.

0: Het is Michael Jackson en Beat It.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ja, er staat hier een enorme schijf in de studio met allemaal jaartallen erop. En dan ga ik zo een sweeper aangeven. En ik zoek een vrijwilliger die daar dan ja, de liedjes die daar uitkomen rollen ja, wil kiezen. Er komen drie suggesties uit de, ja, de hitparade van dat jaar. Van die dag eigenlijk. En jij mag dan de keuzes beoordelen. Als je zin hebt om te kiezen. En eigenlijk veel meer is er niet voor nodig. Je hoeft alleen maar uit te kiezen wat je voorgeschoteld wordt. En daar het leukste liedje uit te kiezen. Geef je dan eventjes op via de Radio 10 app. En wellicht spelen we het zometeen met jou. Dus als jij zin hebt om eventjes te helpen voor Nederland een belangrijke beslissing te maken. Door welk liedje we ja, een beetje moeten afstoffen uit het verleden. Een grote hit. Dan kun je nu een appje sturen via de Radio 10 app. En dan komt dat helemaal goed. Zometeen ook leuk. Sam Hunt, Take Your Time. Die heb ik al een tijdje niet meer gehoord. Hoor je zometeen hier in de ochtendshow op Radio 10. Maar eerst in

0: Was het toch een beetje de eerste hit van de country revival natuurlijk, hè? Sam Hunt, Take Your Time. Wat leuk om die weer eens een keertje te horen. Het is Radio 10 staat op hier bij Radio 10. En we gaan hem weer een slinger geven, hoor.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: En een hele goede morgen, Marieke.
2: Goedemorgen, Alfred, en gefeliciteerd.
0: Dankjewel, dankjewel. Wat leuk dat ik jou weer spreek.
2: Ja,
0: en dat op mijn verjaardag.
2: Nou, ja, dat is mooi, toch?
0: Vriendin van de show, ook deze, maar ook de vorige. Ja, vind je het leuk dat je Daan ondertussen hebt gesproken? Heb je weer een nieuw teamlid ontmoet van ons programma?
2: Ja, precies. Weer een nieuwe naam.
0: Hoe is het, Marieke?
2: Ja, heel goed hoor. Een beetje vroeg wakker.
0: Ja.
2: Dat is een beetje jammer.
0: Wat moet je zo vroeg, vroeg weg of een slapeloze nachten?
2: Ik zei net tegen Daan, de wekker gaat straks pas. Maar ik ben op de een of andere manier de laatste tijd wakker voor de wekker.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja.
0: Maar lang dus, of net?
2: Ja, 5 uur, 4:15.
0: En hoe laat gaat je wekker?
2: Ik weet niet, misschien omdat jullie vroeger starten.
0: Ja, dat je gewoon een beetje onrustig wordt. Dat je denkt, de radio die loopt, ik moet hem aanzetten.
2: Ja. Dat zal zijn. Afschrikkelijk.
0: Nou,
2: nee, ik moet gewoon werken vandaag. Dus
0: nou,
2: ik heb niet bijzondere plannen. Maar,
0: nee, precies. Nou ja, wel fijn dat je erbij bent. En dat jij even een slinger wil geven aan onze dagschijf.
2: Zeker.
0: Tenminste, zal ik hem even een slinger geven, dan mag jij gaan kiezen. Oké, dan komt-ie. Hij komt uit in, nog net eind jaren,
1: 1988.
0: 1988. Oh, ja. Ik weet het nog goed, ik was 10.
2: Was 11.
0: Jij was 11, oké. Okay. Ja. 3 keuzes die toen hoog in de hitparade stonden op deze dag, 1988. En jij mag zeggen welke je wil horen. Als je de eerste niks vindt, laat ik de tweede horen. En we kunnen niet meer terug. En als de laatste als je de laatste hoort, dan gaan we die helemaal draaien. Zo simpel is het eigenlijk.
2: Ja.
0: Dit is je eerste keuze. In Excess, Never Tear Us Apart.
2: Dan komt het eerste dilemma al.
0: Als je het goed vindt, moet je hem gewoon kiezen, hoor. Ja,
2: ik weet het. Dan gaat toch iets door.
0: Ja, je bent toch gewoon nieuwsgierig, hè? Dat is het, hè?
2: Ja, precies.
0: Oké, In Excess, helaas, die gaan we dus niet draaien. Dan misschien wordt het deze.
2: Oh, ja.
0: The Only Way Is Up van Jazz. Nummer 28 vandaag in 1988.
2: Ja, deze heb ik al heel lang niet gehoord. Dit is ook wel heel grappig, of niet?
0: Ik heb hem ook al een tijdje niet meer gehoord,
2: Ik ga deze gewoon doen, want het is heel leuk om die weer eens te horen,
0: Oké. Wil je dan nog wel horen wat de laatste optie was? Dat je misschien gerustgesteld bent dat je goed gekozen hebt? Of dat je gaat balen? Ja, dat weet je ook niet natuurlijk. Maar dit was de laatste optie geweest. Breakfast in Bed van UB40 en Chrissy Hynde.

is op. Goedemorgen, het is woensdag 9 september. Wat een prachtige dag is het. Het is de verjaardag van allerlei bekende mensen. Hugh Grant, Michael Bublé en Afrojack. En ja, misschien ook een klein beetje mijn verjaardag. Dus ja, leuk dat je op mijn verjaardag er gezellig bij bent. Even kijken naar wat feitjes uit het verleden. Want wist je dat in 1609 op deze dag Nederlandse ontdekkingsreizigers aankomen op het eiland Manhattan? Ja, dat heette toen natuurlijk nog niet Manhattan. Later nog geruild voor volgens mij een zak rijst tegen Suriname. Maar goed, hè, we hebben het ooit ontdekt. 1987 werd Gerrit-Jan Heijn ontvoerd. Oh ja, dat weet ik ook nog goed. Wat heftig was dat. En in 1942, dat weet ik dan puur uit de geschiedenisboeken, werd de Noordoostpolder drooggelegd, is die leeggepompt. Ik heb even wat leuke fun facts opgezocht over de Noordoostpolder. Want toen het water eenmaal weg was, veranderde de polderbodem in een soort van archeologische schatkamer. Er doken honderden eeuwenoude scheepswrakken op uit de tijd dat de Zuiderzee nog een drukke handelsroute was. En als je nu door de Noordoostpolder rijdt, kan je die vindplaatsen nog steeds herkennen. Want bij boerderijen staan dan een witte paal met een rood scheepje erop. Dus dan kan je zien dat daar gewoon een heel mooi groot schip is gevonden. Het had ook een beetje een bizar bijeffect, het leegpompen van de polder. Want de omliggende provincies Friesland en Overijssel... Die werden helemaal drooggetrokken. Het trok heel veel grondwater weg. Zorgde zelfs voor verzakking van gebouwen op het oude land. En een groot gedeelte van de infrastructuur van de Noordoostpolder is onder water aangelegd. Voordat het water überhaupt was weggepompt, hadden ingenieurs op de tekentafel al bepaald waar dan de dorpen en de wegen moesten komen. En er werd destijds al onder water gebaggerd om vaarten en grachten op de juiste plek te krijgen. Dat is toch ook wat? Die drooglegging die vond trouwens plaats tijdens de Duitse bezetting. De polderarbeiders die greppels moesten graven, die waren dan vrijgesteld van arbeidseinsatz, dwangarbeid in Duitsland. En daardoor stroomde de polder vol met mannen die wilden ontsnappen aan de Duitsers. En de officiële afkorting NOP, Noordoostpolder, kreeg al snel de geuzennaam Nederlands onderduikersparadijs. Nou, even wat fun factjes over de Noordoostpolder. Nog een fun fact, weet je wie daar vandaan komt? Hij komt zo binnen met de krantjes.

0: Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik wilde het eventjes met jou even inchecken. Want gisteren hoorde ik bij jou een nieuwsberichtje over dat er een milieuorganisatie onderzoek had gedaan. En die vond dat je korter kon en moest douchen.
1: Ja, 3 minuten.
0: 3 minuten?
1: Ja.
0: Hoe lang heb jij vanmorgen gedoucht?
1: Niet.
0: Oh, niet?
1: Nee.
0: Heb je niet gedoucht?
1: Nee, ik had gistermiddag was ik even snel in bad geweest.
0: Oh, lekker.
1: Vind ik veel lekkerder.
0: Ja.
1: Nee, als ik 's ochtends onder die warme douche ga staan, dan kom ik er echt niet onder vandaan.
0: Nee, dat, nou, precies.
1: Dat niet?
0: Nou ja, dat probleem heb ik dus normaal ook. Maar ik gebruik ook altijd, ik combineer altijd het douchen en het tandenpoetsen tegelijk.
1: Oh?
0: Ken je dat?
1: Nee.
0: Nou, dan, ik heb een tandenborstel, een elektrische. Ja. En die gaat gewoon na 5 minuten stopt die. Dus dan weet ik, oké, mijn douchetijd is op. En dan... Alleen vandaag was de batterij na 30 seconden.
1: Hoe kan je jezelf nou wassen met als je ook je tandenborstel vast?
0: Nou, ik kan dat.
1: Ja?
0: Nou, ja, maar en vaak doe ik het dan zeg maar ook nog net nadat mijn tandenborstel leeg is. Maar dan heel snel, zeg maar. Dus dan heb ik nog 30 seconden of zo. Maar, dan
1: maar 5 minuten is nog te lang eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Ja. Nee,
0: maar dat zegt mijn tandarts niet.
1: Nee?
0: Dat 5 minuten, die vindt 5 minuten tandenpoetsen heel goed.
1: Oké, goeie.
0: Oké, maar je hebt dus gewoon niet gedaan. Maar sta jij 's ochtends nooit onder de douche?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben geen ochtenddoucher.
0: Oh,
1: nee,
0: ik kan gewoon niet wakker worden als ik niet gedoucht heb.
1: Heel ingewikkeld 's ochtends douchen.
0: Oh, echt?
1: Ja, het zijn te veel stappen.
0: Maar ik snap het ook wel. Want jij hebt lange haren, dus voordat dat weer helemaal droog en gefeund.
1: Nou, dan moet je een badmuts op en zo. Ik douche sowieso bijna altijd met een badmuts.
0: Echt waar?
1: Ja, of een douchemuts heet het dan officieel.
0: Er gaat een wereld voor me open. Oh, want anders is het te veel gedoe.
1: Ja, joh, dan moet je weer helemaal gaan feunen en zo. En dan kom ik als mevrouw Pluis hier binnen. Nee, dat moet je niet willen.
0: Oké, maar als je wel doucht, 5 minuten red je wel dus.
1: Nou, dat bleek ook gisteren uit het
0: onderzoek. Zit er altijd een soort van engeltje op je schouder die zegt, nou, korter.
1: Dat bleek gisteren ook uit het onderzoek. 3 minuten als je gewoon doucht, 2 minuten als je haar wast, plus 1 minuut, dan mag je erbij optillen als je crèmespoeling doet. En dat doe ik wel altijd.
0: Oh, echt?
1: Ja, dus dan kom ik toch net op
0: 6 minuten. Daar heb ik geen last van.
1: 6 minuten.
0: Ja. En 1/2 uur voor tandenpoetsen.
1: Nou ja, wat jij wil.
0: Nee, oké. Nou, duidelijk. Weten we dat ook weer. It's George Asher in Budapest. Miles.

0: zou Dusty geweest zijn toen ze meezong op deze plaat? Want ik ben toch...
1: Stofje Spring in het veld.
0: Ja, ja. Ik ben toch wel stiekem toch een beetje verliefd op haar als ik het dan zo...
2: Oh.
0: Ja, weet niet. Ze heeft zo'n mooie stem.
2: Ik weet het niet.
0: Ja, een fantastische stem.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik ga dit zo even opzoeken. Ik heb gewoon een vraag voor mezelf. Hoe oud was Dusty Springfield toen ze What Have I Done to Deserve This opnam met de Pet Shop Boys? Goedemorgen, Jeroen.
3: Hallo, Alfred.
0: Wat vond je van de bloemlezing over je geboortegrond?
1: Over de Noordoostpolder. Ik vond het prachtig. Maar dat was heel leuk.
0: Wist je dit ook allemaal, of niet?
1: Nou, het meeste wel, maar niet wat jij vertelde over dat er blijkbaar al voordat het droog viel de baggeraars al bezig waren geweest om alle kanalen en zo aan te leggen. Wat op zich ook logisch klinkt, want dat zijn er natuurlijk ook een soort afwateringsgeulen voor het moment dat het water aan het zakken is.
0: Ja, precies. Maar goed, dat we toen al zo handig waren met baggeren en alles.
4: 47 was ze.
0: Vandaar dat ik denk...
4: Jij denkt wel een leuke vrouw. Ja, snap ik nu wel.
0: Wat heb je dat goed? Wil jij de instant Alfred van de Weetjes worden?
4: Nee,
0: als ik zeg maar afwezig ben dat jij het kan opzoeken.
4: Nee, omdat je jarig bent, denk ik.
0: Ah, dat
4: liep. Ik één keer op.
0: Ja,
3: daarover gesproken, ik heb hier de krantjes en daar lees ik inderdaad in... bij de sterfverjaardagen, Alfred van de Weetjes is jarig.
0: Dat lees je helemaal.
3: Zoals mijn oma zou zeggen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag.
0: Donkoe.
3: Kijk eens even, wij hebben met z'n allen, zijn met de pet rondgegaan, Alfred.
0: Er staat hier een enorme plant naast.
3: Er staat hier een enorme plant naast mij. Ja, die kon ik niet, zeg maar, subtiel de studio binnen sjouwen. Dus toen heb ik op een gegeven moment, ik heb gedacht, laat maar. Ik breng gewoon een binnen.
0: Ja,
3: gewoon omdat je afgelopen zomer zo druk bent geweest om een enorme dakkapel op je huis te bouwen.
0: Klopt.
3: En dat is gelukt.
0: Ja.
3: En daar kreeg ik allemaal uitgebreid fotoverslag van.
0: Ja, sorry.
3: Keer. Nee, dat vond ik heel leuk, want het was heel leuk om te zien. En toen dacht ik, ja, hoe gaan we dat nou aankleden?
0: Dat mist iets.
3: Anne-Lore zei, laten we een rolletje behang kopen. Dus toen dacht ik, nou nee, dat gaan we niet doen. Nee hoor, dat zei Anne-Lore niet.
4: Nee.
3: Nee. Ik dacht, dit werkt altijd goed. En dan denk je nog eens aan ons en dan moet je ook af en toe...
0: En ik moet ook liefde geven natuurlijk aan de plant.
3: Een liefde geven aan de plant. Ik ga heel even kijken of ik...
0: ben daar wel slecht in, moet ik eerlijk zeggen. Maar
3: Spatty Film. Voor de luisteraars die denken, wat voor plant heb je? Nou, dat.
0: Dit is zo'n groene met van die witte pluimen.
3: Van die witte bloemen erop.
0: Ja,
3: ja. Ik vind hem ook altijd heel mooi. Ja. En het is heel dankbaar, want als je hem goed verzorgt, dan wordt hij steeds groter. Nee,
0: maar dit is wel die plant die ook zo heel dramatisch gaat hangen als hij te weinig water krijgt, toch?
3: Nou, dan weet je wat je te doen staat.
0: Ja. Ik heb al zo'n drama queen.
3: Kijk, ik ga hem nu aan.
0: Oh, ja, officieel afhandig.
3: Nou, kijk.
0: Jeetje, wat een unit.
3: Mooi, hè?
0: Ah, dankjewel.
3: Van harte gefeliciteerd.
0: Hij is ook heel
3: lieve Alfred.
0: Hij zou ook niet misstaan hier in de studio.
3: Nee, maar dat is zeker waar. Dan heb je absoluut een punt.
0: Maar ik neem hem wel lekker mee naar huis.
3: Verder, ben je nog weten wat er in de krant
0: stond? Jazeker, ja. Okay.
3: Ik moest wel lachen om een foto op de voorpagina van een heel artikel. Laat ik daar eens mee beginnen. Het Financiële Dagblad. Het is niet vaak de eerste krant die ik lees. Maar die lag hier zo met een heel verhaal van Co Verdaas. Hij is de Delta-commissaris. Blijkbaar de man die dan verantwoordelijk is voor... hoe gaan we zeg maar als heel Nederland om... een beetje in het verlengde van wat je vertelde... over de geschiedenis van de Noordoostpolder.
0: Ja.
3: Met de klimaatverandering en wat dat doet met ook de zeespiegel... en met het grondwater en allemaal dat soort dingen. En nou ja, dan in het Financiële Dagblad natuurlijk met name... in een soort economisch licht bezien.
0: Ja.
3: Dus ja, weet je, er gaan echt dingen op grote schaal veranderen. Waaronder bijvoorbeeld in de Bollenstreek. Die grond die wordt steeds zilter. Dus laten we ervan uitgaan dat we over een jaar of 30... gewoon daar helemaal geen bollen meer kunnen kweken. En hoe bereiden we ons daarop voor? Nou ja, dat. Financiële Dagblad vandaag. En... voor op de Telegraaf een grote foto van onze koning en koningin... die op een veebedrijf zijn. Die hadden gisteren een streekbezoek.
0: Veebedrijf?
3: Nee, vee.
0: Oh, vee.
3: Boeren, vee, vee, koeien, dat.
0: Ja.
3: Maxima in een prachtige outfit natuurlijk met een bosje bloemen in de knuisjes. En ze loopt langs een hele rij koeien waar net wat kuilvoer voor gegooid is. Ze waren op streekbezoek in de gemeente Noorderveld, Tienaarlo en Assen. Dus dat is het bovenste gedeelte van Drenthe. En er was net een kalfje geboren. En toen zei de boer, hoe zullen we het kalfje noemen?
0: Nou.
3: En toen zei Maxima...
0: Amalia.
3: Nee. Toen zei Maxima... Maxima.
0: Oh, echt?
3: Dus het kalfje heet nu Maxima.
0: Ach, nou. Wat leuk. Dus ook voor de minima is daar nu Maxima.
3: Juist.
0: Met de witte motor.
3: Nou, wat leuk. Zal ik eens even koffie voor je halen?
0: Oh, waar
3: heb je zin in?
0: Nou, gewoon een gewone zwarte.
3: Gewone zwarte koffie?
0: Ja.
3: Nou,
0: ja.
3: Het is zo gewoon gebleven.
0: Ja.

0: Het is woensdagochtend 9 september. Fijn dat je erbij bent. Radio 10 staat op met het laatste nieuws en Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
1: Het was al aangekondigd dat openbaar vervoer ligt in het hele land zo goed als plat door een staking. Er rijden in ieder geval geen treinen op 1A. En dat is die tussen Amsterdam CS en Schiphol. Ook blijven de meeste bussen, trams en metro's in de remise staan. De FNV had de staking al aangekondigd vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme. Dat zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de eisen voor een vuurwerkverbod was dat erop gehandhaafd zou worden. En daar is nu al mee begonnen. Er zijn al een paar grote vangsten gedaan en er komt nog veel meer bij, belooft de politie. En nadat president Trump de Golf van Mexico Lake Ontario heeft hernoemd, moet nu ook de animatieserie South Park eraan geloven. De makers hebben de naam veranderd in South America om de aanpassingen van Trump belachelijk te maken. De timing van de stunt is bewust gekozen. Volgende week begint namelijk het nieuwe seizoen van South Park. En dan het radioteam weer. Nu nog droog, maar later vandaag vallen er in het hele land buien aan de kust met kans op onweer. Het is onstuimig vandaag bij 17 tot 19 graden.
0: Maar dat is ook een onstuimig op de weg. Valt het mee?
2: Nee, dat valt nog mee. Het is ook altijd op dit soort dagen, als er zo groots gestaakt wordt in het openbaar vervoer, een beetje afwachten van wat gaat dat voor gevolgen
0: hebben. Ja, hou je hart vast.
2: Op de weg. Terwijl de ervaring ook wel leert dat meestal, het is natuurlijk ruim van tevoren aangekondigd, dat de meeste mensen er ook wel rekening mee houden. Nou, nu in elk geval nog geen problemen. Wel nog steeds die A28 afgesloten in beide richtingen bij Nijkerk, wat gisteren natuurlijk ook al aan de hand was. En omrijden via de N302, de weg van Kootwijk naar Harderwijk, dat gaat ook niet, want die is bij Harderwijk afgesloten. Omdat daar een ongeluk gebeurd is en de boel wordt daar nu geborgen.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
5: De vriendelijke specialist DA.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stam.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1+1 gratis. En alle Jan ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
8: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor...

0: september, die begon met Something Happens in Parachute. Wel grappig dat de mensen hem al kenden voordat hij werd uitgebracht. Ze speelden hem bij een radiozender in Ierland.
1: Ja.
0: Dat was bij een of andere live evenement.
1: Okay.
0: En het publiek ging al los bij het intro. En dat snap ik ook wel. Het is natuurlijk een iconische intro bij dat nummer.
2: Met die piano.
0: Ja, joh, dat je... Dus, nou ja, hier begon het. Die mensen gingen helemaal los en toen dachten ze van... Nou, dit zal pas alles kunnen worden. Nou ja, dat hebben ze geweten. Het was gewoon de eerste plaat na zessen in onze show.
1: Ja.
0: In 2026 hadden ze toen ook niet kunnen vermoeden. Over Something Happens gesproken. Goedemorgen, ochtendploeg.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Zijn jullie al klaar voor de Champions League? Nou, niet zo enthousiast allemaal.
2: Heel veel zin in.
0: Krekels. Ik heb me gezegd, ja, vanavond speelt Feyenoord, hè?
1: Ach.
0: Ja, joh, in het legendarische Camp Nou tegen Barcelona. Dat wordt een klapper.
1: Ja.
0: En dan morgen is PSV aan de beurt. Die nemen het op tegen Shakhtar Donetsk. Nou, dit dan, misschien om de kinderen blij te maken. Roxy Dekker.
3: Ja.
0: Ja, hè?
3: Ja.
0: Ga je kaartje kopen?
3: Ik denk het wel. Nou, ik denk dat ze dat zelf doen, de kids.
0: Oh, ja, wat moet je daar verder
3: mee? Ja, toch.
2: Die regelen gewoon dat zelf. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind, ik vind het heel leuk hoe ambitieus zij is. Op een hele leuke, vrolijke manier of zo. Dat ik denk, ik gun het je dat het ook gewoon dat het je lukt.
0: Ja, is dat een hele eenvoudige rekensom, hè? Als ik 4 keer Ziggo Dome kan uitverkopen... dan kan de Johan Cruijff Arena ook wel.
2: Dat
0: is in principe
2: dat makes sense.
0: Nou ja, precies. 4 keer Ziggo Dome, dan zit je er wel, hè?
1: Ja.
0: Zaterdag 24 april, dan staat ze daar. Straks is om 10 uur de kaartverkoop voor het concert van Roxy Dekker. En er gaat straks weer een nieuwe reis in de koffer.
1: Oh.
0: Ja, gisteren is hij eruit gegaan, de reis naar Kreta.
1: Celine uit Roeschen bij Nijmegen. Jij wint de reis van de dag. Gefeliciteerd! Ja.
0: Hij ging er bij grijs uit tussen 4 en 5. Nou, straks gaat er een nieuwe reis in een van de 10 koffers. Over een half uurtje vertellen we waar de bestemming vandaag ligt.
2: De A28 bij Nijkerk, die is vandaag ook nog dicht. Gisteren ging het daar in de Tweede Kamer ook al over die afsluiting vanwege die brug, dat viaduct, hoe u wilt, dat is slechter aan toe is. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur, die vertelde wanneer die brug weer open moet gaan.
4: En er wordt non-stop, dat betekent dag en nacht, 24 uur per dag, doorgewerkt totdat het af is, zodat uiterlijk, en dat verwacht ik deze donderdagavond om 8 uur en zo mogelijk eerder, de brug weer open kan en het verkeer weer over de A28 kan doorrijden.
2: Wij voelen heus wel de urgentie van dit probleem,
0: maar het is toch ook wel mooi dat hij nog even het begrip non-stop uitlegt.
2: 24 uur per dag.
0: In principe betekent dat altijd. Ja.
2: Morgenavond 8 uur dus uiterlijk. Dus dat zal vandaag ook weer voor files gaan zorgen... omdat er veel verkeer aan het omrijden is. Deze man die stond gisteren lang in de file. En die zat er even goed doorheen.
5: Hoe ik ook rij, ik ben altijd de Sjaak. Ik denk dat ik met een uur of 2 misschien op mijn werk ben.
6: Middag weer de andere kant terug.
5: Ja, ook nog, ja. Ja. Maar ik kan doorrijden, dus ik ga gauw door.
7: Dankjewel.
0: Ja, en vandaag gaat het gebeuren. Ja, het duurt nog eventjes natuurlijk. Het is eigenlijk komende nacht. Onze tennis trots.
8: De man die het doet. De trots van Veenendaal. Is er nog wat over hem te melden?
0: Ja, Botik van de Zandschulp. Die staat gewoon bij de laatste 8 in de US Open. Het wordt een pittige wedstrijd, want hij speelt tegen Alexander Zverev. Dat is de nummer 2 van de wereld. Maar ik zei het gisteren al, hè, daar wordt hij in principe alleen maar beter van, Botik. Hoe beter de tegenstander...
2: En hoe beter Botik.
0: Zo is het. Hij heeft nog nooit tegen Zverev gespeeld. Dus in principe kunnen we niet zeggen... resultaten uit het verleden bieden garantie voor de toekomst. Maar hij zit vol vertrouwen.
9: Ik zit goed in mijn vel. De druk zal bij hem liggen. En ik heb al eerder laten zien in dat stadion... dat wanneer ik de underdog ben... dat ik een hele goede wedstrijd kan afleggen.
0: Zie, hij zegt het zelf ook al. Hè.
2: Drugs?
0: Nee, druk.
2: Oh, druk.
0: Nee, de druk ligt weg.
2: Oh.
0: Ja, nou, het zou lekker zijn als de drugs ook bij Zverev
2: ligt.
0: Dan heeft Botik al snel gewonnen.
2: Ja.
0: En dan haalt hij de dopingtest niet. Ja, het is de dag van de staking.
2: Ja, je hebt het vast meegekregen, want het is natuurlijk vrij... ruim van tevoren allemaal aangekondigd geweest. Vandaag rijdt er in het hele land geen openbaar vervoer. Er werd 24 uur lang gestaakt.
0: Non-stop.
2: Een stuk door.
0: Dus het is wachten op de eerste gestrande reizigers. Die de boodschap toch niet hadden meegekregen.

0: Misschien lig je nog lekker onder de wol en kom je er net uit je Sweet Dreams. Nee, onderweg wordt het al steeds drukker.
1: Ja, ja, ja.
0: Het valt dus eigenlijk wel mee. Nou,
2: ja, de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen het Prins Klausplein bij Den Haag en Zoeterwoude nu 10 minuten extra. Dat is eigenlijk het enige.
0: Het is bijna 6:50.
3: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Ja, ik kijk toch even naar jou, Anne-Lore.
4: Ja.
0: Wat zou jij aanvragen?
4: Oeh.
0: Als een lekker liedje om deze dag mee op te staan.
4: Ik heb wel zin in iets van Madonna.
0: En dan Holiday of Isla Bonita of misschien de donkere kant van Madonna. Frozen of Like a Prayer.
4: Dress You Up.
0: Dress You Up?
4: Dress You Up. Ja, zo weinig en die vind ik zo leuk. En dan denk ik, iedereen is zich nu lekker aan het aankleden. Dress You Up with My Love.
0: Nou, dat is lekker opstaan. Maar het mag ook iets anders zijn. Als je bijvoorbeeld denkt aan een liedje met gitaren. Of misschien de Alfred van der Weetjes, sterregisseur van dit programma. Die alles weet zolang je het maar kan opzoeken. Feliciteren met een fijn liedje. Die houdt van Eurodance bijvoorbeeld.
2: Ja, Alfred is jarig.
0: Dus Paul Elstak op zijn verjaardag zou die heel erg leuk vinden. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan? Laat het ons weten via de Radio 10 app.

0: Miles Smit en Niall Horan. Barbara, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Hey, dit is een lekker vooruitzicht.
1: Ja, oh, zo lekker.
0: Maar je hebt zondag vlucht ik met een vriendin een paar dagen naar Griekenland. Ben je er zo erg aan toe dat het al voelt als vluchten?
1: Nee hoor, nee. Maar ik wil er gewoon even heen. Het is een eiland waar ik eigenlijk al 30 jaar kom. En daar zoek ik me thuis, heb je kennissen, weet je wel. Dan kom je wel op de koffie of niet, weet je.
0: Weet je tweede thuis geworden. En welk eiland is het?
1: Het heet Andros. Het is een vrij onbekend eiland, maar het ligt in de lijn van Tinos Mykonos.
0: Ah, dus jij zei tegen jou, lieve Dave, jongen, ik wil even wat Andros. Ik ben er vandoor.
1: Ja, nou, ik had het eigenlijk zelf besloten.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja, maar ik weet dat van Dave omdat je dat appt, hè, want ik ga naar Griekenland zonder mijn lieve Dave appje. Ja. En soms is het goed om een paar dagen zonder elkaar weg te zijn, want dat maakt het daarna weer extra bijzonder.
1: Ja, klopt, vind ik eigenlijk wel, ja.
0: Het is de kunst van het weglaten af en toe, hè? Dat je,
2: zoals Claudia de Breij ooit zei, ik mis je zo graag.
1: Ja, dat is het, denk ik. Ja.
2: Ook zo'n mooie tekst altijd.
1: Klopt.
0: Maar is dit liedje dan ook voor hem, voor jou, Dave?
1: Nee, soms zelf.
0: Het is gewoon echt voor jezelf. Ja, nee, soms heb je dat ook gewoon. Ja.
2: Zo ben jij dan ook.
1: Ik moet nog even wat aan jullie zeggen, want ik heb vorige week stond Gijs hier in mijn huis met een airfryer. En daar wil ik je ontzettend voor bedanken.
0: Doet hij het goed?
1: Ja, dat is een fantastisch ding. Ik heb nog nooit zo'n mooi ding gehad.
0: Nou, dat is toch even mooi. Ik zal het doorgeven aan Gijs.
1: Door.
0: Graag gedaan, hè. Welke wil jij horen?
1: Ja, Escape, hè. Pina Colada song.
0: Ah, vanwege het vluchten. Oh, maar dan niet op date gaan, hè? Zoals in het liedje.
1: Nee.
0: Ja, dan als het net zo gaat als in dit verhaal, dan kom je uiteindelijk Dave tegen op Griekenland. Dan denk je dat je op date bent.
1: Ja, misschien komt hij ook stiekem.
0: Dat zou toch grappig zijn dat je dan als advertentie ziet van, oh, he likes Pina Colada, ik ook.

0: fris te houden. Even in je eentje met je vriendin naar Griekenland. Of op blind date met je partner zonder dat je het weet. Dat is toch ook een grappig verhaal.
1: Dat is leuk.
0: De Pina Colada song. Escape, ja. Jordan Rupert Holmes. Aangevraagd door Barbara. Zometeen het nieuws van 6:30. Wat zit erin, Anne-Lore?
2: Kijk uit voor eierkoeken.
3: De vakantie is voorbij. Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Ja, je hoort het goed. Het is Kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Egypte, 5 sterren all inclusive. Al vanaf €599. Ka-ching! Corendon.
9: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Teruglevert kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
18: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn.

0: Een wisselvallige dag vandaag. Vanochtend laat de zon zich hier en daar nog zien. Later stevige buien, kans op onweer en heel veel wind bij 18 graden. Gaat het onderweg, Jeroen?
1: Nou, het is nog niet zo heel erg druk hoor, onderweg. Op de weg althans, de A28 is nog steeds dicht. De omrijders via Flevoland die zorgen al voor wat file daar. En houden rekening mee dat er vandaag geen openbaar vervoer rijdt. Ik zeg het nog maar eventjes een keertje. Behalve de treinen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Geen bussen en treinen verder. Nou ja, doe er je voordeel mee. Ja,
0: fijne reizen. Gelukkig Ja. Loopt het hier wel als een trein. Het is inmiddels 2 minuten over 6:30. Hannelore Zwitserloot, die is aangeschoven voor het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, iets met gras en voeten, maar ik meld het ook maar weer
1: gras
2: even.
1: Gras en voeten?
2: Ja. Er rijden vandaag de hele dag geen treinen, bussen, metro's en ook de
1: trams. Maar waarom
2: niet.
1: Is dat, Hannelore?
2: Nou, ze gaan bezuinigen. Het kabinet wil dat op de sociale zekerheid. Hoe dat precies zit, moet ik nog even uitzoeken. Maar ze zijn boos. En ze zeggen in deze economische tijd dat ook die sociale zekerheid steeds meer afbrokkelt. Dat kan niet.
0: En nu zijn er al een aantal dingen door het kabinet teruggedraaid. Dus die zijn de stakers al een beetje tegemoet gekomen. Ja. Sommige mensen zeggen, ja, het is ook een beetje om de vakbonden weer even een nieuw leven in te blazen. Hè, want daar lopen de ledenaantallen terug. Dus die willen ook even van zich laten horen. En daarom gaan ze er stevig in. Maar er wordt nog wel wat geëist hier en daar.
2: Ik las ook net dat normaal gesproken, als je dan kan aantonen dat je alternatief vervoer moet regelen, terwijl je zo'n duur treinabonnement hebt, kreeg je een vergoeding tot maximaal €25. Die vergoeding is toevallig deze week geschrapt.
1: Oh.
2: Dus die krijg je ook niet meer. Dus je wordt ook niet meer gecompenseerd.
1: En wie zou voor die vergoeding op moeten draaien dan? Wie betaalt die?
2: Nou ja, dat was normaal gesproken de NS die dat deed. Op het moment dat je bijvoorbeeld een taxi moet nemen. Omdat je kan
1: omdat de vakbonden beslissen dat de NS moet staken.
2: Ja. Ja.
1: Dan moet de NS het wel voor opdraaien.
2: Nee, die regeling was er wel altijd. En die is er nu dus niet meer.
0: Het is ook niet meer te betalen natuurlijk als het hele land
1: plat natuurlijk niet.
0: Nou ja, lekker thuiswerken als het lukt met de radio aan. En anders verplicht vrij dagje is ook niet erg.
2: Ander nieuws dan. Buitenlandse artsen komen in Nederland nauwelijks aan het werk. Het schrijft Trouw. Vooral het krijgen van de juiste vergunningen is vaak lastig. Dat lukt maar 1 op de 5 artsen. Terwijl er een groot personeelstekort is in de zorg. En sinds begin deze maand het vuurwerkverbod inging, worden de grenzen met België en Duitsland extra in de gaten gehouden. We starten vroeg met handhaven en zijn met meer mensen dan ooit, zegt de politie tegen de Telegraaf. En dan de eierkoeken. Ja, dan moet je vooruitkijken. Want in de eierkoeken met rozijnen van de Dirk kan metaal zitten. En het gaat specifiek om de verpakkingen met 4 stuks met een houdbaarheidsdatum van 14 september 2026. Eet ze niet, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit, maar breng ze gewoon terug naar de winkel, is het advies.
0: Zit metaal in, joh.
2: Metaal.
0: Dan moet ze gewoon 1 lettertje bijplakken, dan worden het ijzeren koeken.
1: Radio. Ik moet hier even over nadenken.
0: Dat maakt ook helemaal niks uit, dat is allemaal vroeg natuurlijk. Dank jullie wel weer.
1: Ijzeren koeken, ja, nu snap ik het.

0: Goedemorgen, dit is Radio 10. Zometeen hoor je welke reis je vandaag kan winnen in de reiswekker. En dat zijn bestemmingen, die liggen er niet om, hè?
1: Nee, joh, hartstikke leuk. Het was gisteren een mooie reis naar Kreta. Hoe fantastisch is dat?
0: Ja, dus ik ben heel benieuwd wat het vandaag wordt. Ja. Je hebt de envelop al voor je liggen.
1: Ik heb hem al voor me liggen, maar ik zeg lekker nog niks.
0: Dat snap ik. En dat is, zo hebben we dat ook met je afgesproken.
1: Zeker.
0: Dit was One Republic in Counting Stars. Nou ja, ik ben gestopt met tellen, want het is gewoon niet bij te houden. Zoveel sterren zijn er al voorbij gekomen. Maar er kunnen altijd een aantal stars bij de Forever Young collectie. We zijn bezig met het aanleggen van een soort muziekmuseum. Liedjes van 40 jaar en ouder. Die de tand destijds hebben doorstaan. Die in principe gewoon niet ouder worden. De Forever Young collectie. Wij doen dat met de hele ochtendploeg. Morgen is Alfred van de Weetjes aan de beurt. En jij hoort natuurlijk ook bij onze ochtendploeg. Dus vrijdag is het aan jou. Als luistervriend of vriendin. Als je denkt, nou jongens, ik weet ook nog wel even een leuke. Voor de Forever Young collectie. Laat het ons even weten via de app. Vandaag mag Hannelore er eentje toevoegen. Ik ben heel benieuwd.
2: Ja, eentje in de categorie haarborstelmuziek. Weet je nog dat je als kind dat je muziek draaide op je kamertje en dan zong je fonetisch mee met al die Engelse liedjes? Geen idee waar het over ging, maar het klonk zo lekker. Keihard meezingen.
0: Ik had al met luchtgitaar. Ik deed het dan niet met een haarborstel, maar met luchtgitaar. Ja. Bon Jovi en dat soort.
1: Wat was dan je luchtgitaar? Er was niet echt een gitaar. Niet een tennisracket of zo.
0: Nee, die had ik niet bij de hand. Dus dat deed ik gewoon zo. Ja, dan voor de spiegel wat jij dan met de borstel had.
2: Ja, mijn haarborstel was mijn microfoon. Ja. En dit was echt een van mijn lievelingsartiesten. Ik had van mijn zakgeld zelfs het hele album gekocht. Samantha Fox.
1: Oh, echt? Dus,
2: mocht je nu in je badkamer staan, je ziet je haarborstel liggen, pak hem erbij en zing lekker mee.
0: Hoe oud was je toen?
2: 11, denk ik, of 10 of zo.
0: En wat vonden jou?

0: een liedje voor een ijskonijn dit oplevert, dan vinden wij dat helemaal prima. Your call is ice for now. Wij worden er wel warm van.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Net als Samantha Fox trouwens. Maar die had niet veel van nodig, hè, wat dat betreft, om het warm van te krijgen.
2: Ik vind het een hele leuke keuze, Annelore. Ik had deze echt niet zien uitkomen.
3: Nee, maar in een kinderlijke onschuld. Ik was enorm fan.
2: Nee, maar dit is toch hartstikke leuk.
0: Ja. Samantha Fox was natuurlijk van beroep naaktmodel.
3: Ja.
0: En toen zochten ze van de platenmaatschappij. En ja, dat heb ik ook van horen zeggen. Oh. Zo weet je. Toen was op een gegeven moment waar ze op zoek, de platenmaatschappij, naar iemand die dit nummer zou kunnen zingen. En toen dachten ze van, ja, we zoeken eigenlijk een soort Engelse Madonna. En toen heeft ze auditie gedaan. In haar beleving heeft ze het gewonnen van 199 andere auditanten. En nou ja, zo is het allemaal begonnen. Met haar eerste singeltje, Touch Me. Wat jou betreft, Forever Young. En daarom staat hij in de collectie. Ik krijg helemaal zomerse vibes, Jeroen.
2: Van deze muziek?
0: Nou ja, zeker ja.
2: Want wij gaan de envelop openmaken. Ik heb hier van de jury een envelop gekregen waarin de bestemming voor de reiswekker van vandaag verscholen zit. Het is altijd een plechtig moment hier in de ochtendshow. Zal ik hem openmaken?
0: Ja, door.
1: Bestemming van de dag.
2: Daar gaat hij, de gouden envelop. Met daarin een kaartje en daarop staat... Oh, het volgende. Je kan vandaag een vakantie winnen voor 2 personen naar... Egypte. Deze prijs is de waarde van €3500 en wordt verzorgd door Corendon.
0: En die gaat in een van de 10 koffertjes hier.
2: Die gaat in een van die 10 koffertjes. En dan is het eigenlijk aan jou, als je nu zit te luisteren, om te bedenken welke koffer dat is. Als je dan zometeen in de uitzending bent en je haalt de goede koffer eruit, zit je zomaar met je kont in Egypte.
0: Ja, gewoon heel even je naam appen. Ja. En misschien ook al welke koffer jij denkt dat die zit. Want het is goed om nu alvast een koffer te bedenken. Tenminste, dat is dan, dat je de hele dag vast kan houden aan je strategie. Als je nu denkt van, ah, je zit in koffer 1. Als dan de hele dag, nou ja, mensen koffertjes openen, dan is het leuk. Want dan heb je ook een soort van gewonnen als iemand voor 1 kiest en er zit erin.
2: Ja.
0: En als iemand een andere koffer kiest, dan maak je zelf automatisch meer kans als je, nou ja, bij de volgende reiswekker je naam hebt.
2: Ja.
0: Dus houd het in de gaten. Hoor je de reiswekker? En dat is vanzelf duidelijk. Als die langskomt, dan weet je echt, oh, dit is de reiswekker. Dan app je je naam en de koffer die je graag zou willen kiezen. En dan ga je misschien naar Egypte. En dan ga je van Colossus naar een plek waarvan je zegt...

0: Shackles. Zometeen het nieuws van 7 uur. Hannelore, wat zit erin?
1: De jacht is geopend op vuurwerkboeven.
2: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 per se gratis. Bezaal bakproducten en Kuipen. Ook 1 per se gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuurlen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller-milk, the moo you can't resist.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
11: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
12: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
11: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
13: Goedemorgen, het is woensdagochtend 9 september. Fijn dat je opstaat met Radio 10. Dit is het laatste nieuws. Van 7 uur wordt bijgepraat door Hannah Loren. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Er rijden de hele dag geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een protest tegen de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. In juni waren er ook acties, maar zonder gewenst resultaat. Dus, zegt vakbond FNV...
15: Als dat niet helpt, dan moeten we wellicht zwaardere middelen in stelling brengen. En dat is een 24-uur staking. Dat gaan we dus vandaag doen.
14: En na de OV-staking komt er binnenkort ook nog één aan in de bouw. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod per 1 augustus... houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra in de gaten. De Nationaal Vuurwerkcoördinator zegt in de Telegraaf... dat er vroeg wordt begonnen met handhaven. We zijn met meer mensen dan ooit en we weten waar we op moeten letten, zegt hij. En dat gaat succes hebben. En het aantal moties dat in de Tweede Kamer wordt ingediend... blijft maar stijgen, dat heeft één vandaag uitgezocht. En dat terwijl Kamerleden zich hadden voorgenomen te minderen... omdat het zo ook steeds meer tijd kost om erover te stemmen. In bijna 20 jaar tijd is het aantal ingediende moties meer dan verdubbeld. En dan Radio 10 weer, er vallen buien... en langs de kust kunnen die fel zijn met veel regen en ook onweer. Het wordt dus onstuimig, maar tussendoor krijgen we ook wat zon... en het wordt een graad of 18.
13: En de vraag is, hoe is het onderweg, Jeroen? Merk je al iets van die staking?
16: Goedemorgen. Ja, nee, ja, de OV-staking waar Hannelore het over had... die vandaag gaande is, daar merken we eigenlijk onderweg helemaal niks van. Mensen hebben het blijkbaar allemaal goed in de oren geknoopt... en andere manier van vervoer dan wel thuiswerk gekozen. Wel nog steeds de A28 bij Nijkerk afgesloten, dat viaduct... dat instabiel is geworden. De omrijders daar zorgen voor wat extra verkeer in Flevoland en op de Veluwe. En op de A8 aan de noordkant van Zaandam richting Amsterdam sta je in de file bij het knooppunt Zaandam. Is daar een ongeluk gebeurd? Zijn twee auto's op elkaar geknald. De rechterrijstrook is dicht. Je vertraging vanaf Assendelft nu een half uur.
13: Het is tijd voor een leuke verrassing.
17: De Dobbelsteen.
13: Plek voor 6 liedjes op de Dobbelsteen en die bepaalt welke de uitzending haalt. En ja, jij mag ons verrassen. Of bijvoorbeeld Alfred van de Weetjes, die jarig is vandaag.
18: Vanuit
13: de en die houdt heel erg toevallig van een beetje jaren 90 euro. Oh, dus als je denkt van,
16: stevige gitaar.
13: Stevige gitaar. Oh, dat was een goed. Ja, Alfred houdt van stevige gitaar. Dus nou, ik wil iets van Guns N' Roses. Sweet Child of Mine. Speciaal voor Alfred. Daar zou hij dat vindt hij hartstikke leuk.
16: Of iets van de Stones.
13: Iets van de Stones ook.
16: Was hier je style.
19: Of toch iets met Eurodance.
16: Of toch iets met Eurodance. Nakatoom.
13: Alles mag op de Dobbelsteen. Als jij er maar zin in hebt, laat het ons weten.
17: De Dobbelsteen.
13: Jouw suggestie meer dan welkom via de app.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Hands van Voordeel.
20: Aldi.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
20: Aldi.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
5: Het gaat online dus helemaal los.
4: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 6:15 bij Net 5.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

laten we ervoor gaan. Laten we ook van deze woensdag een Glory Day maken. Bruce de Bos Springsteen zorgt voor de soundtrack. Glory Days. Goedemorgen, vrienden en vriendinnen. Vandaag een wisselvallige dag. Vanochtend, dan laat de zon zich hier en daar nog wel even zien. Zeg hallo alsjeblieft, doe hem de groeten. Want daarna krijgen we stevige buien met de klap onweer.

0: de ploeg.
1: Hallo, Jan.
2: Goedemorgen.
0: Ja, misschien denk je vandaag, als het dan onweert en regent. Oh, ik heb zo'n zin in de zon.
1: Ja,
0: dan hebben wij goed nieuws. Je wordt net een envelop opengemaakt. We reizen naar Egypte vandaag, hè?
1: Nou, dat is allemaal niet misselijk, natuurlijk.
0: Oh, ja. Met de Radio 10 staat op reiswerker. Maak je vandaag kans op een reis naar Egypte ter waarde van 3500 euro. En het goede nieuws is: alle 10 de koffers zitten er nog in.
1: Ja! Dus je hebt nog helemaal vrije keuze. Ja, dus aan de andere kant ook wel weer, ik bedoel. Dus je kans is natuurlijk ook wel weer kleiner.
0: Ja, je mag als eerste kiezen, maar je hebt in principe minder kans. Maar ja, je zal het maar gelijk hebben, toch?
1: Nee, zeker, zeker.
0: Dus bedenk even in welke koffer die zit. En zodra je de reiswekker hoort, dan heb je je naam. En dan mag je misschien als eerste een koffertje openen. Dan zit je straks in Egypte. Heb je het gehoord gisteren van Stevie Wonder?
1: Ik hoorde het, ja, dat is fantastisch, hè.
0: Houden jullie van Stevie Wonder? Of van de weetjes wel, hè? Ik ben solo.
2: Ja, hoe kan je daar niet van houden?
0: Nou ja, er zullen vast mensen zijn die denken: Stevie Wonder, doe mij maar niet.
1: Wat een irritante stem.
0: Ja, ik zie hem helemaal niet zitten. Stevie Wonder, die komt dat kan toch, dat mensen hem niet zien zitten. Songs in the Key of Life, dat is het legendarische album.
1: Ja?
0: Van Stevie Wonder natuurlijk, een dubbelaar met ontzettend veel minuten luisterplezier.
1: Hoe oud is dat al? Dat is ook
0: 50 jaar.
1: 50 jaar.
0: Een halve eeuw, joh.
1: Oh,
0: en dat gaat hij vieren op 28 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. En wij hebben kaarten hier bij Radio 10. Als je nou een liedje van Stevie Wonder hoort...
1: Oh, dat hoor ik nu.
0: Oh, nee, maar deze telt er niet.
1: Oh, deze telt
0: heel
1: niet.
0: Even het werk. Zet hem gauw af ook, voordat je ook gaat appen. Als je een nummer van Stevie Wonder hoort, van Songs in the Key of Life... dan heb je tickets en dan maak je dus kans op de tickets van 10 voor Stevie Wonder.
1: Vandaag is de uitvaart van koning Harald in Noorwegen. Die overleed op 28 augustus. En vandaag staat heel Noorwegen in het teken van die uitvaart... die om 1 uur vanmiddag plaatsvindt in de kathedraal van Oslo. Een heleboel hoogwaardigheidsbekleders uit de hele wereld zijn daarbij. Waaronder onze koning Willem-Alexander, koningin Maxima... prinses Beatrix en prinses Amalia. Dat is ook niet zo heel gek, want ze zijn altijd heel goed,
0: goed bevriend
1: geweest.
0: Hè?
1: Ja, ik herinner me een scène, volgens mij was dat... van de zomer op de Olympische Spelen of zo... dat koning Harald daarna zat vorig jaar... zat te kijken naar een wedstrijd... en prinses Maxima die kwam daar langs... en die pakte hem ook zo beet zoals je een... zeg maar zo iemand zo'n oude omes beet pakt... zo van, hallo, hoe is het met jou dan?
0: Een warme band.
1: Ja, dus dat zal vandaag... en zeker natuurlijk in de Scandinavische landen... het grote verhaal van de dag zijn.
0: Kathedraal van Oslo?
1: Kathedraal van Oslo, 1 uur vanmiddag.
0: En het is woensdag, dat kan maar één ding betekenen.
3: De Mystery Guest.
0: Wij gaan het volgende uur bellen met een mystery guest. We krijgen 5 liedjes. En aan de hand van die 5 liedjes moeten wij dan de identiteit van de mystery guest zien te ontrafelen. Hopelijk met jouw hulp aan de andere kant van de radio. Eerste liedje dat eruit rolt. Dit is wel grappig.

0: de proppen.
1: Leonardo.
2: Leonardo DiCaprio.
0: Leonardo, dat zou toch leuk zijn? Nee, wij zijn te oud voor Leonardo DiCaprio. Goed, we krijgen over een uurtje de vier andere liedjes. Ja, en dan gaat het grote
1: raden. Als je een idee hebt.
0: Ja, dan ben je meer dan welkom natuurlijk.
2: Het afkicken gaat bijna beginnen voor als je fan bent van B&B Vol Liefde. Vanavond is de laatste aflevering op televisie. En dan daarna, vanaf 10 uur vanavond, is de reunie al te zien op Videoland. Hoe gaat het allemaal aflopen? Wie zijn er nog bij elkaar? Wie zijn er misschien ondertussen bij elkaar gekomen? Hoe is het allemaal gegaan? En die reunie die wordt dan morgenavond uitgezonden op tv.
0: Ja, als je dan toch vanavond denkt van ik wil vroeg naar bed, want ik wil morgen vroeg toch even weer wakker zijn voor die ochtendshow. Dan kun je het morgen gewoon op tv kijken.
2: Ja, kan je morgen maar kijken. Dan moet je wel even wat langer geduld hebben. En we beloven plechtig dat we niks gaan verklappen.
0: Nou, ja, ik wil toch even iets zeggen over de uitzending van gisteravond. Want het was zo leuk. Hebben jullie hem gezien, Devon?
3: Ja, al veel eerder op Videoland. Devon,
0: je weet ook hoe het afloopt in het voetbal.
3: Echt de liefste deelnemer.
0: Wat een ontzettend lieve gozer. Nou ja, hij mag kaviaar eten en champagne drinken bij Timothy op Ibiza. Timothy die ziet het helemaal zitten met Michael.
2: Ja.
0: En Devon is daar ook. Michael.
2: Ja.
0: Oh, ik noem hem altijd Michael.
2: Nou
0: goed, ik ken hem verder ook niet persoonlijk.
2: Nee, ook niet.
0: Ja, Michael. Maar goed, jij bent er voor eens over, dus je zal het wel weten.
2: Hallo.
0: Michael. Nou goed, en het mooie is die Devon, die is in principe natuurlijk concurrent van Michael. Maar dan kijkt hij naar die twee en dan denkt hij, ja, maar dit is zo mooi en ik gun ze de liefde van harte.
4: En om dan ook te aanschouwen dat twee mensen elkaar wel vinden, ja, dat raakt me wel heel erg. Ik vind het zo mooi om dat te zien en ik word er eigenlijk heel erg gelukkig van.
2: Ach, lieve schat toch.
0: En dit heeft heel veel mensen geraakt, weet je, door dat gunnende in het karakter van deze man. Ik denk dat hij heel snel de liefde gaat vinden, denk je ook niet?
2: Dat wens je hem natuurlijk van harte
0: dat
2: toe.
0: Sowieso. Ik denk dat hij de harten van heel veel mensen heeft gestolen. Nou, vanavond dus de laatste aflevering op televisie. En dan weten hoe het afloopt.
2: Ja.
0: Ja, ik kijk jou aan, maar jij gaat niks zeggen.
2: Ik ga niks zeggen, nee.
0: Hoe stond de weg?
2: Nou, het is de OV-staking vandaag, hè. De hele dag geen treinen en bussen. Dat zorgt nog niet voor heel veel problemen op de weg. Dus dat is dan mooi meegenomen. Wel een probleem op de A8 bij Zaanstad richting Amsterdam. Voor het knooppunt Zaandam zijn twee auto's op elkaar gebotst. Je vertraging is daar nu een half uur.
5: Opstarten doe je met Radio 10. Een hele goede morgen.

0: voor vanmiddag een band was, dan kwamen zij heel dicht in de buurt. Wet, wet, wet. Love is all around for Men I Need van Olivia Dean. Goedemorgen, als je denkt, jongens, ik weet nog wel een leuke voor...
1: Dobbelsteen.
0: Dan moet je wel snel zijn. Dan moet je ons nu even appen. En dan kan hij misschien nog mee op de dobbelsteen. Wat zou je graag willen horen? Plek voor 6 liedjes en de dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. En misschien wordt het die van Eduard. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dankjewel voor het appen.
2: Ja, graag gedaan.
0: Ik
2: werd wakker met een liedje in mijn hoofd.
0: Dat schrijf je al, ja, met een bel. Je werd wakker met een bel.
2: Ja.
3: En toen dacht je, ik ga even bellen.
2: Ja. De bel van St. Mark.
0: Ja, de bel van St. Mark, van Sheila E.
2: Ja, dus als die gegooid kan worden op één, graag.
3: Ik probeer dan toch bedenken hoe dat dan kan, dat die dan zo ineens je hoofd binnenkomt bellen, Eduard.
2: Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik zit op het moment, Prins heeft allemaal nieuwe nummers uitgebracht. Dus ik zat een beetje met Prins in mijn hoofd. Het is natuurlijk een nummer van Prins officieel.
0: Ja, precies. Ja, dat zijn die nabestaanden natuurlijk die hele kluis hebben geleegd. Ik denk dat altijd wel, wat zou Prins ervan hebben gevonden? Want hij had ze natuurlijk niet voor niks niet uitgebracht. Heb je dat ook niet een beetje?
2: Dat denk ik wel, ja. Er zitten ook wel een paar leuke nummers bij, maar ik snap ook wel dat hij niet alles heeft uitgebracht.
3: Jan Willem trekt een heel vies gezicht bij. Een soort lijkenpikkerij.
0: Ik hing altijd op twee gedachten. Want je wil het als muziekliefhebber toch ook gehoord hebben. En tegelijkertijd denk je van je wilt het ook eren laten.
3: Dat je zelf denkt, zelfs een slecht nummer van Prince is een briljant nummer.
0: Ja, soms kan het ook. Deze is sowieso af. De Bell of St. Mark van Sheila E. Op welk plekje mag je, Eduard?
2: Doe maar op één.
0: Oh, dan zetten we hem op één. Okay. Nou, hartstikke overzichtelijk. Dankjewel hè, voor het appen.
2: Ja, oké. Okay. Hoi.
3: 2 is dan geworden. Hi, JWH. Mag Nick Kamen. Each time you break my heart op de dobbelsteen. Groeten van Valentijn uit Den Bosch.
0: Plekje 3 is dan voor Jolanda. Jolanda Veneberg. Graag Jor Soveen van Carly Simon.
3: 4. Goedemorgen, ochtendploeg. Voor de dobbelsteen heel graag Unbind van Eloy Youssef. Dank u, Marlies.
0: Met die prachtige stem van de zanger van Kensington.
3: Oh ja, natuurlijk. Ja.
0: Goeie Marlies, dankjewel. Maaike, plekje 5 is voor jou. Gefeliciteerd, Alfred van de Weetjes, met je verjaardag. Nou, is toch leuk dat Maaike aan je denkt, Alfred.
3: Ja, hoe oud ben jij geworden, Alfred?
4: Alweer 40.
3: Nee.
0: Is alweer 40 geworden. Hij wordt al lang 40, ja. Hij wordt voor de 8e keer 40.
3: Dat is mooi.
0: Dankjewel, Maaike, voor het appen. Speciaal voor Alfred en een heel klein beetje voor mezelf. Schrijf je er wel heel eerlijk bij. Wickfield op de dobbelsteen met Sexy Eyes. Fijne verjaardag, Maaike. Ik weet niet of Maaike jou ook wel eens in de ogen heeft gekeken, Alfred. Of dit een hint is.
3: Oh ja, ik denk het wel.
0: Ja, ik denk het ook.
3: Oké. 6 is Nicky. Ze zegt, voor de dobbelsteen zou ik heel graag Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers willen horen. Hopelijk vindt Alfred dat ook een fijn nummer. Groetjes van Nicky.
0: Alfred van de Weetjes, ik gooi de dobbelsteen jouw kant op. En dan mag jij weer roepen op welk nummer die is gevallen. En die gaan we draaien, zo makkelijk is het.
3: En ondertussen schiet Jan-Willem de verjaardagsversiering van het plafond.
0: Ik heb inderdaad de slingers van het plafond gegooid. Dat was wel een goede worm.
4: Het is toch 2 geworden.
0: Het is 2 geworden. Word je daar ook blij van? Of zeg je van, dit vind ik geen leuke
3: dobbelsteen? Ik
0: dat is toch altijd leuk. En Valentijn wordt er

0: gesproken, dat kan niet anders. It's time you break my heart.
1: Ach, ja. Nee, dat blijft, en dat blijft maar gebeuren ook.
0: Dat blijft maar gaan, hier gaat het weer. Plekje 2 vandaag op de dobbelsteen. Valentijn is de gelukkige. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen is het 7:30. En de grote vraag is, heeft Hannelore weer een onderzoekje gevonden?
2: Jazeker. Wat blijkt, elk nadeel heeft zijn voordeel. Want de staking in het openbaar vervoer kan juist zorgen voor een effectieve werkdag.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
8: De vriendelijke specialist DA.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Hey.
10: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Ja, het is een wisselvallige dag. Leuk dat kan ik het niet maken. Deze ochtend laat de zon zich nog af en toe zien hier en daar. Laat de stevige buien, kans op onweer, veel wind, 18 graden. Hoe gaat het onderweg?
19: Ja, die OV-staking die natuurlijk aan de hand is. En dan zou je denken, nou, dan is het op de weg hartstikke druk. Maar dat valt eigenlijk reuze mee. Iedereen is supergoed voorbereid. Wel wat files die er normaal niet staan. Onder andere op de A50. Van Arnhem naar Apeldoorn. Daar is net voorbij het knooppunt Waterberg een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Een kwartier vertraging vanaf het knooppunt daar. Op de A50, maar dan in Brabant. Os naar Eindhoven. Ja, even goed zeggen. Richting het zuiden. Dus bij Veghel Noord is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Nistelrode sta je in de file. Met bijna een half uur vertraging.
0: Lekker toch? Die radio op 10 en je bent er helemaal bij. Dit is het laatste nieuws met Hannelore. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het is rustig op de treinstations. De meeste mensen hebben rekening gehouden met de staking in het openbaar vervoer. Daardoor rijden er geen treinen, maar ook geen bussen, trams of metro's in het land. Het personeel staakt vanwege de bezuinigingen op sociale zekerheid, waaronder de uitkering bij langdurige ziekte en de lengte van de werkloosheidsperiode. De politie handhaaft nu al op het vuurwerkverbod dat pas is ingegaan. Zo worden de grenzen met Duitsland en België extra goed in de gaten gehouden. En ook ligt de focus op de online handel, zegt de vuurwerkcoördinator. En Rusland heeft vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen met drones. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen, hoeveel is niet bekend. En ik heb er weer een gevonden. Een leuk onderzoek voor deze dag. Ja, want vanwege die staking in het openbaar vervoer kiezen veel mensen er vandaag natuurlijk voor om thuis te werken. Ja, werknemers in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs, die kunnen dat natuurlijk niet, maar kantoorpersoneel vaak wel. En thuiswerken kan zomaar zorgen voor een effectievere werkdag, want maar liefst 58% van de Nederlandse kantoorwerkers wordt voortdurend gestoord op kantoor door al die collega's, de telefoontjes, de meldingen, de spontane meetings. Metro meldt dat. En daarom kiest 51% er standaard voor om thuis te gaan werken als ze zich echt een dag goed moeten kunnen concentreren.
0: Ja, ik hoor het ook van veel collega's die zeggen van ja, ik werk morgen een dagje thuis, want ik moet heel even doorakkeren.
2: Ja.
15: Ja, dat is natuurlijk gezellig op kantoor, maar, ja, maar je dat zit is al de hele dag te lullen.
19: Precies, maar dat is, want dan komt er iemand langs en die gaat weer even foto's van de vakantie laten zien. En dan van, ja, moet met de kinderen.
0: Ja.
19: En dat soort
0: dingen. Maar het is ook wel weer gezellig, steeds wel, als iedereen de hele dag thuis werkt.
19: Sociaal vangnet.
0: Het ligt er ook een beetje aan hoe je thuis hebt, hè? Want sommige mensen die denken ook, het is thuis zo druk, ik ben blij dat ik
19: wil. Ga even uitdrukken.

0: hele popfoto.
1: Nou, zo zien, dan krijgen we straks ook nog Sabrina in het volgende uur.
2: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Nou ja, als je hem voor het meezinguurtje wil aanvragen...
1: Oh, dat kan natuurlijk, ja.
0: Altijd
1: boys,
0: via de Radio 10-app.
1: Daarvoor de Rolling Stones en Paint It Black. Anja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hi. Hoe vaak heb jij geappt?
3: Nou, de laatste dagen is het niet meer op te tellen.
1: Nee, ik snap het. Ja, er zijn ook mensen die heel vaak appen als ze de reiswekker horen. In principe is één keer appen genoeg. Dan ga je in de hoge hoed. En dan, zeg maar, als die wekker is gegaan, dan bellen we na anderhalf, twee minuten, ja, een van de appers terug. En die mag dan een koffertje openen.
3: Ja.
0: Ja, ik zou geen risico nemen. Ja. Ik zou gewoon lekker denken, ik blijf gewoon lekker appen.
1: En wat voel je nu? Denk je nou, ik ben de gelukkige, of ben je toch een beetje de ongelukkige? Dat het lot dan net op jou is gevallen als er nog 10 koffertjes in het spel zijn.
3: Nou, ik heb een getal in mijn hoofd al een paar dagen. Hij is gisteren ook gevallen, maar... Het kan best zijn dat hij vandaag weer in nummer 6 zit.
1: Ja, oh, want daar ga je voor, nummer 6. Ja, ja, je weet ook wat er op het spel staat, Anja, vandaag?
3: Ja, de reis naar Egypte.
1: Egypte. Ja, compleet verzorgde reis. 2 personen naar Egypte ter waarde van 3500 euro.
3: Ja.
1: Koffer 6. Daar blijf je bij. Ja, als dat in je hoofd zit, dan moet je er ook voor gaan.

0: Ja, zeker.
1: Alfred van de Weetjes heeft hem onze kant op gerold.
2: Die loopt zo te shinen. Ik zou bijna denken dat hij jarig is.
1: Nou, hè?
3: Ja.
0: Nee, omdat hij de goede koffer heeft.
1: Dat zou ook kunnen. Ja, maar Alfred weet ook niet in welke koffer die zit. Alfred, toch?
2: In één van de 10.
1: Ja, zie je. Dat zit je altijd goed. Anja, ik rits hem open.
2: Koffer 6. Nou,
1: hij is open geritst. Ik hoef nu alleen nog maar één deel van de koffer op te tillen. En dan zie ik of er een reischeck in zit of dat de koffer leeg is. Zeg het maar, moet ik hem openmaken?
0: Jazeker.
1: Anja, zit de reis in koffer 6? Of toch niet? Oh. Helaas, hij zit er niet in.
0: Nou, dat is jammer.
1: We doen het nog even. En als je de wekker hoort, en zo moet je het dan maar zien, dat ze omdenken, dan maak je bij de volgende reiswekker meer kans. Want er zijn nog maar 9 koffertjes in het spel.
0: Zo is het.
1: Anja.
0: Ik blijf meedoen.
1: En dat is je geraden. Dankjewel, hè, voor het appen.
0: Ja, jullie bedankt. En een fijne dag.
1: Jij ook.
0: Dankjewel. Doei.
1: Ja, nieuwe muziek. Ik speel een beetje vals, Vrienden van de Ochtendshow. Want echt nieuw is het niet meer. Het staat al een paar maanden bij mij op de radar. Maar ze zijn in Nederland en ze komen uit Australië. Dus ja, weet je wel, 1 en 1 is 2. Ik dacht, dan is het ook zonde om ze niet uit te nodigen. En ze zijn hier vrijdag. Maar dan is het toch wel leuk als je het liedje al een beetje kent. Het zijn de Lambros, 2 broers uit Australië. Ze zijn fantastisch goed. Ik heb een filmpje gezien waarin ze dit nummer live zongen. En daarvan dacht ik, ja, ik krijg hier zoveel kippenvel van. Ik wil eigenlijk heel Nederland trakteren op die versie. En dat komen ze dus vrijdag hier doen. Lambros.

0: Welkom.
1: Ja, toen ik eens voor de eerste hoorde, dacht ik, hey, de neefjes van Joe Cocker.
2: Oh, met die stem zo.
1: Ja, lekker nou. Ja. Uit Australië. Zal ik even zeggen hoe ze heten? Dat is misschien wel handig voor vrijdag. Dan kan je zeggen, hey. Connor en Harry.
2: Hey, Connor en Harry.
1: Ja.
2: En dan denken zij, jeetje, hoe weet hij dat?
1: Ja, nou, dat zeg je dan niet.
2: Leuk. Nou, ik ben heel benieuwd. Vind ik het leuk om dat soort leuke nieuwe liedjes te ontdekken. Want dan kan je toch zeggen, ja, nee, wist ik al lang.
1: Precies. Als het dan over 15 jaar een klassieker is, zeggen, ja, de grootste van alle tijden. Ik was gewoon bij de geboorte van dat nummer.
3: Radio 10 staat op. Intro Rally.
1: We gaan de Intro Rally spelen. Iedere dag super spannend. Vijf intro's van de grootste hits aller tijden. Maar ja, wat is de categorie? Dat is even de vraag. En er zijn meer mensen die het weten. Alfred van de Weetjes weet het ook, want die weet in principe alles lang niet maar kan opzoeken. Sterregisseur van dit programma. En die heeft de intro's uitgezocht. En Anton weet het ook. Goedemorgen, Anton.
4: Goedemorgen.
2: Hey Anton, hallo.
1: Want welke categorie heb je uitgekozen?
4: Ik heb gekozen 2015 tot nu en dan popmuziek.
1: Popmuziek vanaf 2015. En is dat zeg maar strategisch? Je bent 27, dat je dacht van ja, dat heb ik nog een beetje bewust meegemaakt. De afgelopen jaar heb ik de hitparades een beetje in de gaten gehouden.
4: Ja, dat is eigenlijk precies hoe jij het zegt. Zo is het gegaan, ja, strategisch.
1: Ja, laten we hopen dat het een goede keuze is. We hebben 5 intro's, ze worden steeds 2 seconden korter. We zijn op zoek naar de titel en het klinkt makkelijk, maar ja, je moet er ook maar net opkomen. Dus in ronde 1 10 seconden, in ronde 5 nog 2 seconden over. Ieder goed antwoord is een prijs waard. Heb je ze allemaal goed, dan win je niet alleen alle prijzen, maar ook nog...
2: Radio 10 staat op. Ja, zeg het maar.
4: De thermomok.
1: Ja, de thermomok. Eigenlijk gaat het thermomok. Ben jij er klaar voor, de eerste van 10 seconden?
4: Ja, kom maar.
1: Anton, succes hè.
4: Ja, dank je.

0: Ja, dit is King.
1: Maar? Maar?
0: Sorry?
1: Wat zeg je? Oh, Jeroen, jij wil nog iets weten?
2: Ik wil helemaal niet. Ja, nee, nog meer.
1: Nee, de band heet Years and Years en de titel is King.
2: Ja,
3: ronde. Oh,
1: ja, dat is altijd te verwarren. Want je hebt namelijk ook een groep die King heet. Heel goed, Anton. Lekker.
2: Jij laat je niet gek maken.
1: Nee,
2: ik hoor het al.
0: Ja. Nee, ik schrok heel even
2: nee,
0: maar.
2: Nee, nergens voor nodig.
1: Anton, dan gaan we weer 2 seconden vanaf. 8 seconden. Ga je hem doen?
0: Ja. Dit is Shape of You van Ed Sheeran.
3: Ronde 3.
1: Shape of You van Ed Sheeran is goed. De volgende. 6 seconden in ronde 3. Op jouw teken.
0: Ja. Dit is Arcade van Duncan Lawrence.
3: Ronde 4.
1: Ja, laat het zo makkelijk klinken.
2: Ja,
1: maar ga het maar eens doen. Nog 2 te gaan.
0: Ja.
1: Ronde 4, een intro van 4 seconden.
0: Ja, kom maar door. Ik geloof dat dit espresso is.
1: En dat geloof ik ook van Sabrina Carpenter.
2: Het goed, man.
1: De finale.
0: Ja.
1: Gaan we het een beetje rekken, zodat je nog even van dit moment kunt genieten? Want je gaat supergoed.
0: Nou, ik hoop dadelijk van een moment na die laatste te genieten.
1: Ja, dan ga je echt genieten, dat bedoel je.
0: Ja.
1: Ja, 2 seconden op jouw teken.
0: Ja, kom maar. Dit is Multicolor.
2: Nou ja!
1: Van Sonja,
2: dat is goed! Ja! Ja, ja!

0: lipmasker met vitamine B3. Je krijgt een setje Hello Kitty gummen. Je krijgt een face crystal stickers voor gezicht en lichaam in oranje en paars tinten. Je krijgt een notitieboekje met citroenen. Je krijgt een paar groen van Egyptisch katoen handgemaakte Radio 10 sokken die zo comfortabel zijn dat Gijs Staverman ze ook draagt tijdens een avondje Netflix en chill. En hij is voor jou hoor. Hij komt naar Bokstel. Die exclusief en felbegeerde Radio 10 staat op.
1: Thermomok.
2: Anton, ja. Van harte gefeliciteerd. Dit ging fantastisch.
1: Ja, het ging vrij soepel.
2: Ja, het ging vrij soepel. Ging super soepel. Hey, zit er nog iets bij waarvan je denkt, nou, dat vond ik eigenlijk wel een leuke. Die wil ik helemaal horen.
1: Ja, doe die eerste maar, King, alsjeblieft.
2: Ah, lekker vrolijk en energiek je dag beginnen. Anton, we gaan je toevoegen aan de galerij de grootte van de intro rally. Dit ging echt fantastisch.
1: Ja, het is helemaal goed.
2: Leuk, bedankt man. Voor het meedoen en een mooie woensdag.
1: Ja, gewoon hetzelfde.
2: Anton, onze King,

0: beetje Anton bent. Dat het gewoon lekker vlekkeloos verloopt. Dat het allemaal zo goed gaat. Dat je ook een Grand Slam scoort. King en Years of Years. Wat? Ja, heel leuk.
1: Oh, sorry.
0: Dat maakt niet uit.
1: Years
0: en Years. Years en Years. King. Ik bedoel King van Years en Years. Het blijft ook wel verwarrend met deze band. Ja, dat je een keer denkt, is het nou King of is het nou Years?
1: Is het nou Years en Years? Ja, ik had eigenlijk niet verwarring. Ja, maar Anton
0: niet, die maken mij niet gek. Zometeen het nieuws van 8 uur. Hannelore, wat zit erin?
2: Helaas weer een nieuw record bij de benzinepomp.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling. Teruglevert kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
6: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor
8: Grand.
7: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
10: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
12: Müllermilk, the moo you can't resist.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja?
15: Echt serieus?
14: Zo.
15: Wat een geld!
14: 18.000, godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
19: Goedemorgen, Radio 10 staat op. Het is 8 uur op woensdagochtend. We praten hierbij over het laatste nieuws. Dit is Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. De stations, bus- en tramhaltes zijn zo goed als leeg. Het OV-personeel staakt de hele dag. Ze willen de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Ook de pont in Amsterdam vaart vandaag niet. De ANWB denkt dat de extra drukte op de weg vandaag wel mee gaat vallen, omdat de staking op tijd is aangekondigd. Je hoort zo van Jeroen waar het wel vast staat. De voortdurende aanvallen tussen Amerika en Iran blijven de olieprijzen opjagen en daarmee ook de brandstofprijzen. De adviesprijs voor een liter euro 95 benzine staat nu op 2,72 euro en dat is weer een nieuw record. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is de literprijs lager, maar ook bij de goedkopere pompen werken de prijsstijgingen door. En buitenlandse artsen komen in Nederland nauwelijks aan het werk, dat schrijft Trouw. Vooral het krijgen van de juiste vergunningen is vaak lastig. Dat lukt maar 1 op de 5 artsen, terwijl er een groot personeelstekort is in de zorg. De meeste buitenlandse artsen struikelen over de verplichte taaltoets, die erg moeilijk zou zijn. En dan Radio 10 weer, er vallen buien. Langs de kust kunnen die fel zijn met veel regen en ook onweer. Het wordt dus onstuimig vandaag, maar tussendoor krijgen we ook wat zon. En het wordt zo'n 18 graden.
19: Beetje Jeroen Kijk in de vechten weer. Af en toe zon, maar ook een beetje onstuimig.
8: En grijs.
19: Oh ja, ook. Nee. Zo'n bewolkte uur heb je niet.
8: Nee,
19: zo vallig ben je ook niet.
8: En zeker niet deze ochtend, want je zou denken als het OV staakt dat iedereen in de auto springt en dat het hartstikke druk wordt onderweg. Nou, dat valt wel mee hoor. 400 kilometer aan file is nou ook niet per se heel rustig, maar ook niet dat je denkt, goh, waar gaan we het later allemaal? Dit zijn de plekken waar je nu op de weg de meeste vertraging hebt. De A27 van Almere naar Gorkum. Bij het knooppunt Rijnsweert bij Utrecht stond vanochtend een auto met pech. Nou, die is daar weg. De file staat er nog wel. Vanaf Hilversum een kwartier extra. De A44 van Den Haag naar Amsterdam bij Noordwijkerhout zijn de bergingswerkzaamheden gaande. De linkerrijstrook is daar dicht vanaf Sassenheim. 20 minuten extra reistijd. In Brabant de A50 van Os naar Eindhoven. Ook nog steeds bij Veghel Noord bergingswerkzaamheden gaande. De rechterrijstrook is daar dicht vanaf Nistelrode. Sta je in de file met bijna een half uur vertraging. En de A28 nog steeds dicht bij Nijkerk in beide richtingen. En daardoor ook wat omrijders via Flevoland en de Veluwe.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
21: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
22: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslimlepen, eetpack voor

veel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: business.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor...

0: Een hele goede morgen. Welkom op woensdag 9 september. Goedemorgen, ochtendploeg. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Zometeen om 10 uur gaat de kaartverkoop van het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena van start. Ja, is een behoorlijke uitdaging natuurlijk, maar Roxy die heeft daar heel goed over nagedacht.
2: 4 keer Ziggo is 1 keer Arena. Als ik in 1 dag 4 keer de Ziggo kan uitverkopen, dan kan ik toch ook vast wel 1 keer de Arena uitverkopen.
0: Kijk, zij heeft goed opgelet bij rekenen. Dat kun je gelijk horen.
3: Radio 10 staat op reiswekker.
4: Ik zit nog even naar te denken over die rekensom. Of dat haalbaar is, zeg maar. Dat je denkt van, ik kan...
0: Oh, laten we nou niet gaan hoofdrekenen in de vroege ochtend.
4: 4 karren boodschappen kopen op één dag.
0: Ja, maar dat is toch Ziggo Dome met ongeveer 16.000 toch, Alfred van de Weetjes?
4: Ja,
0: tegen van dit programma.
4: 40.000.
0: Ja, nou, dus dan zit je op 64.000 en dan heb je toch al een volle arena.
4: Ja, ja. En het is een kleine stap van Roxy Dekker naar de reiswekker. Want vandaag gaat er weer een reis uit hier bij Radio 10. Een van de koffers, daar zit een vakantie in.
0: De Roxy Wekker.
4: Egypte, ter waarde van €3.500. Jongen. Ja, koffer 6, die is er net uitgegaan. Daar zat hij dus niet in. Dus dan blijven er nog 9 over. Bedenk vast even in welke koffer jij denkt dat die zit. En heb je naam als je de reiswekker hoort.
0: Ja, sommige mensen vragen zich af hoe gaat die reiswekker, maar als je hem hoort, dan weet je.
4: Ja, dat is heel onmiskenbaar. Ja.
5: Mystery guest.
0: Oh. Wow. Woensdagochtend. Dat betekent tijd voor de mystery guest. We hebben al 1 liedje gekregen. Dat was My Heart Will Go On van Celine Dion.
4: Ja, en daar zijn nu nog meer liedjes bijgekomen. Die rollen nu uit de printer die de mystery guest op dat lijstje heeft gezet. Ja. Te weten, het is zo spannend, Riders on the Storm van The Doors, Nikita van Elton John, The Summer of 69 van Bryan Adams en Angels van Robbie Williams. Het is echt een lijstje met alleen maar de grootste hits aller tijden.
0: Summer en Storm.
4: Summer and Storm.
0: De vraag is, wat heeft Robbie Williams met weer te maken? En waarom Nikita Elton John? Ja, sneeuwde het daar niet in die videoclip?
4: Bij Angels?
0: Bij Elton John en Nikita.
4: Ja, nee, zeker. Dat is een mevrouw met een bondmuts op die heel koud heeft omdat ze grenswacht is en de hele dag buiten staat.
0: Ik denk iemand van het weer, dat denk ik. Op basis van deze lijstjes.
4: Iemand van het weer.
0: Ja,
6: dit zijn ze. De 3 van vandaag.
4: Ik kijk even naar Hannelore, want Hannelore had het vorige week zomaar goed.
7: Ineens. Ja, ik heb geen idee nu, maar wat jij zegt, Jan-Willem. Een goeie. Ja.
0: Zit er wel hints in,
7: ja,
0: denk
7: ik. Celine Dion, My Heart Will Go On.
0: Dat water waar die Titanic in verdween was ook heel koud.
4: Een ijsberg.
0: Gerrit Hiemstra misschien. Nou ja, als we een hint over het hoofd zien, laat het ons even weten via de app. Zometeen gaan we bellen. Maar wat is er mis met Gerrit Hiemstra?
4: Ik zou dan meer aan Amara Onwuka denken of zo.
0: Dat is nou het laatste waar ik aan zou doen. Oh, okay. Nou, maar daarom is het ook zo mooi. We vullen elkaar weer mooi aan.
4: Zijn we zo'n ontzettend
0: leuk team. Leuk goed. Team. Ja, ik vul maar even. Champions League staat op 3 vandaag in de 3 van de dag. Gisteren is het nieuwe seizoen officieel begonnen. Maar vandaag begint het ook voor de Nederlandse clubs. Vanavond Feyenoord, hè? Oh, dat wordt gelijk een klapper, zeg. Hey, 7:15 tegen Barcelona. Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, weet ook dat het best wel een pittige avond wordt.
8: Ja, we zullen het moeilijk krijgen, maar ik denk dat iedereen dat zal inzien. Maar uiteindelijk zijn er wel kansen. Niet veel, maar ze zijn er wel. En juist die kleine kansen moeten we pakken.
0: Ja.
4: Dat is haarscherpe analyse.
0: In te brengen in principe. De aftrap dus vanavond 7:15. Morgen is het de beurt aan PSV. Die spelen dan tegen Shakhtar Donetsk.
6: Nummer 2.
4: Op 2 vandaag de Noorse koning Harald. Vandaag is zijn uitvaart in de kathedraal in Oslo. Hij overleed op 28 augustus. Hij is 89 jaar geworden. De uitvaart begint om 1 uur. Na de ceremonie komt koning Håkon, die nu zeg maar de nieuwe koning van Noorwegen is, naar buiten. En worden de vlaggen weer gehezen. Daarna luiden de kerkklokken 1 uur lang in heel Noorwegen. En namens het Nederlandse koningshuis zijn aanwezig koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. Als je denkt, nou, ik wil er helemaal niks van missen, ik wil het maar allemaal kijken. 11:50 tot 14:45 vanmiddag is dat allemaal te zien op NPO 1.
6: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
0: Ja, deze woensdag is toch de dag van de OV-staking. Kleine kans dat je het nu nog hebt gemist. De kans is groot dat je wel je trein of bus hebt gemist, want je kunt het niet vaak genoeg zeggen. Er rijden vandaag geen treinen, bussen en metro's en trams. Een landelijke staking, dat is vervelend voor reizigers, maar ook voor verslaggevers natuurlijk, in de ochtendjournaals. Want die worden dan weer naar de stations gestuurd om te kijken of er toch niet misschien een reiziger is die de boodschap gemist heeft. En dat zijn dan vaak toeristen, hè, die dan ergens stranden. Nou, laten we even kijken hoe dat vanochtend ging. Britt Lapp is verslaggever bij Hart van Nederland. Ze staat op Amsterdam Centraal.
9: Het is een surrealistisch beeld hier op Amsterdam Centraal. Normaal gesproken het drukste station van Nederland. En nu kun je een speld horen vallen.
0: Ja, dan hebben we Jeroen Godworst van de NOS. Die moest naar Zwolle. Wat denk je?
10: Er is hier echt helemaal niemand. Het is compleet uitgestorven hier.

0: Eentje te danken aan de jarige Alfred van de Weetjes, sterregisseur van dit programma, die alle Zwitserland niet maar kan opzoeken. Die start natuurlijk heerlijk op tussen 5 en 6. En het stationnetje van Radio 10 staat op. En die draaide eigenlijk de reanimatie van Dusty Springfield met de Pet Shop Boys, Whatever We Done To Deserve This. En toen dacht ik, weet je wat ik dan doe? Dan doe ik straks nog even die Son of a Preacher Man. En dat was nu. En wat viel die mooi op deze ochtend.
1: De Radio 10 staat op, reiswekker.
0: Is dit Lara?
2: Ja, dat klopt.
3: Hallo Lara.
0: Zeg, wat zou je ervan vinden? Reizen voor 2 personen naar Egypte ter waarde van €3500.
2: Ja, helemaal mooi.
0: Ja, ben je wel toe aan een lekker reisje?
2: Ja, ik ben hartstikke toe aan een lekker reisje.
0: Oh, ik denk vanmiddag helemaal. Hè. Dan komt de regen met bakken uit de lucht en dan gaat het waaien en zo.
2: Ja.
0: 9 koffers in het spel nog.
2: Ja.
0: Had jij vanochtend gelijk een koffer in gedachten, een nummer?
2: Ja, nummer. Ja, had ik wel een mooie nummer bij in mijn gedachten. Ja.
3: Nou. Welke?
2: Nummer 7.
0: Alfred van de Weetjes, die pakt nu koffer 7. Oh, dit is wel zo'n nummer waarvan ik dan denk, ja, dat roept iedereen 7. Dat is toch een soort een beetje
2: het
0: universeel geluksgetal, toch? 7, ja. Het getal van de volheid.
2: Ja.
0: Lieve Lara, ik heb de koffer nu links van me liggen. De ritsjes gaan open.
3: Het getal van de volheid. Maar zit de koffer ook vol?
0: Hé, dat is mooi gevonden. Lara, ik heb mijn duim nu onder de deksel. Ik kan nog niet in de koffer kijken. Als jij eraan toe bent, dan wil ik hem optillen. En dan, ja, dan weten we of hij leeg is of dat die reis erin zit, speciaal voor jou.
2: Nou, til hem op.
0: Ik til hem omhoog. Ik kan er inmiddels in kijken. En ik zie dat de koffer leeg is.
2: Helaas.
0: Oh, dat is balen. Maar het mooie nieuws is, er zitten nu nog maar 8 koffers in het spel. En je mag het blijven proberen.

0: van één persoon hier in de studio dat hij ook geen nee zou zeggen. Als Lenny Perfis aan zou komen en zeggen, hey, be my baby. Hij heeft verder geen naam, maar hij zit links van me en hij heeft een baard.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ja.
0: Ja, dat was toch een mooi verhaal, hè? En hij mocht dit produceren en Vanessa Paradis, die zei natuurlijk ook, ja, be my baby. En het werd een hele grote hit voor ze. En dan weten we inmiddels dat de reiswekker straks misschien weer gaat en dat er nog 8 koffers in het spel zitten. 6 en 7 zijn eruit.
2: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Dus houd het in de gaten. Hoor je de wekker, dan heb je je naam en de koffer die je misschien nu al in je hoofd hebt. Hebben jullie een nummertje in je hoofd voor de reiswekker vandaag, koffertje?
3: Nummer 2.
0: Ik denk de hele tijd al 1.
1: Ik zit op 4, maar...
0: Ik zit op 4.
1: Nou, ja, ik denk dat hij 10 zit.
0: Ik heb je dus helemaal niks aan. Jarige Alfred van de Weetjes, geef jij even een zetje aan jouw dagschijf?
4: Ja.
0: Ik vind het zo leuk, je doet dat iedere ochtend, zo rond 5:30 al.
1: Ik laat hem altijd staan voor jou.
2: 1984.
0: Ik ga dus nu op zoek naar een hit van vandaag... In 1984.
1: Het magische jaar.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: Alle Sigma verf bestel je bij...
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
14: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Ja, vanwege de liedjes zitten we te denken aan een weerman of weervrouw, toch? Voor de mystery guest. We hebben 5 liedjes.
1: Ja, daar kom jij mee. Ja, dat is op zich wel, is best logisch, inderdaad.
0: Heb jij al een andere gedachte?
1: Dan de weerman. Nou, ik zat ook te denken, omdat het eigenlijk allemaal best wel echt van die radioliedjes zijn. Dat het misschien een collega hier is van Radio 10.
0: Oh, dat zou ook nog kunnen.
1: Ja, onder Robert Veller.
0: Oh! Onder andere Riders on the Storm van The Doors staat erop. Maar ook Summer of 69 van Bryan Adams. En dat komt er eigenlijk allemaal wel langs vandaag.
1: Nee, het is een weer iemand. Dat ja.
0: We hebben een wisselvallige dag. Summer of 69 deze ochtend. Af en toe laat de zon zich zien. Riders on the Storm vanmiddag met kans op onweer en heel veel wind bij een graad of 18. En hoe gaat het onderweg?
1: De ochtendspits verloopt net iets drukker dan normaal op een woensdag door de landelijke OV-staking. Maar het mag allemaal niet echt zo'n naam hebben, hoor. 270 kilometer aan het van files is daar nu nog van over. Meerdere files vallen daarin op. Onder andere de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij het knooppunt Rotterpolderplein bij Haarlem is een ongeluk gebeurd. Er zijn de twee rijstroken dicht. Vanaf Beverwijk sta je in de file met 3 kwartier vertraging. Dan een ongeluk ook op de A18 van Zevenaar naar Varsseveld. Zeg maar de Achterhoek in. Bij Doetinchem is de rechter rijstrook afgesloten. Daar heb je 1 kwartier vertraging. In Friesland de A32 in beide richtingen langzaam rijden bij Ter Itzart. Door een ongeluk in beide richtingen heb je 1 kwartier vertraging ongeveer. En de A50 van Os naar Eindhoven, daar is bij Veghel Noord een ongeluk gebeurd. Er zijn bergingswerkzaamheden gaande. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Nistelrode sta je in de file met 20 minuten vertraging.
0: Goedemorgen, dit is Radio 10. Staat op woensdagochtend 9 september. We praten hierbij over het laatste nieuws. Handeloren, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nu sinds begin deze maand het vuurwerkverbod van kracht is, is de politie al begonnen met handhaven. Zo zijn er extra controles aan de grenzen met Duitsland en België. En ook wordt de online handel scherp in de gaten gehouden. Door nu al vuurwerk te onderscheppen voorkom je ellende straks, zegt de vuurwerkcoördinator. Nederlandse huishoudens hebben in juli iets meer geld uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar geleden. En daarmee stegen de bestedingen voor de 5e maand op rij, meldt het CBS. Het ging vooral op het geld aan auto's, kleding en spullen voor in huis. En we geven ook meer geld uit aan benzine, want de prijzen blijven records breken. Een liter euro 95 kost nu 2,72 euro. Oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. En bijna 1 op de 5 automobilisten mist een cruciale verzekering. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van verzekeraar Unive. 1 op de 5 heeft namelijk geen inzittende verzekering. Veel mensen denken dat zo'n verzekering alleen voor passagiers is. Ik dacht dat zelf ook. Maar hij beschermt ook jou juist als bestuurder als je zelf een ongeluk veroorzaakt. Zonder die dekking moet je bijvoorbeeld kosten voor revalidatie, hulp in huis of verlies van inkomen zelf ophoesten.
0: Het is wel heel toevallig dat de verzekeraar er zelf achter komt, hè, dat mensen zich meer moeten verzekeren.
4: Nou ja, ja, in dit geval denk ik ja, dan maar een paar euro per maand extra.
1: Ja, je kan alsnog zelf ervoor kiezen of je daar wel of niet in mee wilt.
0: Nee, dat is ook zo. Ja, dan word je er toch maar weer even op geweest. Maar hebben jullie hem of weet je het eigenlijk niet?
4: Nee, ik ga het meteen checken.
1: Oh ja. Ik denk heb het echt wel, geen maar... flauw idee.
0: Ja, ik neem altijd alle verzekeringen die je maar kan krijgen. Oh. Ik toch altijd denk van ja, stel je toch voor.
1: Ja, je weet het.
0: Ja. Ja, en je maakt er dan ook nooit meer gebruik van.
1: Nee,
0: maar ja.
15: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Een hit van vandaag in 1984, want daar kwam de dagschijf op. We gaan naar een nieuwe binnenkomer. Vrienden, deze komt binnen op plekje 26. Plekje 26 in de top 40.
1: Oh!
0: Op deze dag in 1984. Hot Water van Level 42. Ja.

0: Sol, ben je bij een stadionconcert van Bruno Mars? Schrik er niet als iemand vraagt, hey, zijn de hooligans er al? Want zo heet de band.
1: Oh.
0: Zo grappig, ja. Ja, en zijn broer zit op drums, Eric. Dat is ook wel geinig, hè? Mystery guest. Eigenlijk is het een familiebedrijf. Wat een lekkere nieuwe single. Veel lekkere liedjes ook op de lijst van onze mystery guest. Ja, de grote vraag is, zitten er echt hints in? Of denken wij dat maar? The Doors, Riders on the Storm, Nikita, Elton John, Summer of 69, Brian Adams, Angels, Robbie Williams, My Heart Will Go On van Celine Dion. Ja, ik denk tussen Wimman.
2: Ja, dat vond ik op zich een hele logische. Als je toch een richting op moet zoeken, dan die maar.
0: Ja, ik dacht wel van hoe heten die mensen ook alweer. Dus ik heb dat even van ChatGPT gevraagd. Dus ik ben heel goed voorbereid.
2: Oh. Die mensen?
0: Ja, de mensen die het weer doen op televisie en radio. Ja. Ik ken er een paar met namen. Sommige weet ik ook gewoon niet hoe ze heten.
2: Snap ik.
0: Mystery guest, goedemorgen.
3: Morgen.
0: Hier zet iemand een stemmetje op. Bent u een weerman of weervrouw?
3: Nee.
0: Shit.
2: Daar ga je al.
0: Nou, daar ga ik.
2: Maar bent u wel eens op de televisie, mystery guest?
3: Ja.
0: en heeft u een hele herkenbare stem, normaal gesproken?
3: Ja.
0: Presenteert u nieuwsprogramma's?
3: Nee.
0: Quizprogramma's?
3: Nee.
0: Praatprogramma?
3: Nee.
2: Ja, zo, we gaan het
0: merken. Dit wordt heel
2: bent hard. Bij een podcast SBS, maken. Bent u bij SBS6?
3: Ja.
0: Bent u genomineerd als tv-talent of tv-presentator voor de ring?
3: Nee.
0: Vind je dat jammer?
2: Bent u wel eens met een rijdende rechter onderweg?
3: Nee.
0: Oh, Victor Brandt, ja, dat had
2: ja, maar dat is het dus niet.
0: Handel over

0: Wat even?
1: Oh, ik heb geen idee, maar die stem gaat ook alle kanten op.
0: Ja. Heb je een hint?
2: SMS.
0: Heb je een hint?
3: Nee.
0: Nee, nou, dit wordt een heel lange programma. Ja, kunnen
2: we... VI. Vandaag in site.
0: Ben je van VI?
2: Ja.
3: Nee.
0: Kennen we je van muziekprogramma's?
3: Nee.
0: Ook niet?
3: Nee.
2: SBS6, Hart van Nederland. Nee, dat zijn...
1: Was het kookprogramma's of zo?
3: Nee.
0: Heeft het wel iets te maken met dat soort dingen? Met de
1: keuken?
0: Oh, nu weet ik welke hoek jij het zoekt. Ga je nou weer een punt scoren? Ja, niet denk ik dat ik het ook weet.
1: Dan maar. Ik denk Rob Geus.
3: Ja!
0: Man. Ik word hier niet vrolijk van, Rob. Ik word hier niet vrolijk van. Dit is toch deze vrouw die zegt, ik kan dit echt niet. En dit is gewoon de tweede week op rij dat ze het heeft. Hannelore, gefeliciteerd.
2: Om maar even in de etenswaarde te blijven. Je had ons mooi tuk.
1: Ja.
2: Ja.
3: Oh ja. Ja, mijn stem is dingen te herkenbaar, ja.
0: Ja, nou, daar hadden we net geen last van, Rob. Hoe gaat het met je?
3: Ja, goed. Ja, lekker druk.
0: Ja, ja, want je bent weer gestart met een nieuwe serie. Ik zag daarvan een voorstukje voorbij komen. Ik denk, ach ja, ik zie weer zwarte voegen. Man. Ik zie weer man, ik word er niet vrolijk
2: van. Rubbertjes van koelkasten.
0: Ja, dat is een concept dat verouderd ook nooit, hè?
3: Ja, ik weet niet wat voorstukje voor vanavond hebt gezien. Maar ja, die kerel waar ik was, die zit echt gewoon... Ik heb hem met de verborgen kamer opgenomen. Die zit eerst echt aan zijn kont te krabben. En vervolgens gaat hij met dezelfde hand gaat hij, het broodje kebab maken. Dat is wel lekker, hoor.
0: Ja. Maar goed, ik heb wel het idee, Rob, weet je wel, het is maar goed dat we dit soort dingen eigenlijk niet weten. Want volgens mij zie jij maar het topje van de ijsberg. En dan denk ik altijd maar, als ik ergens zit en het smaakt lekker en ik word er niet ziek van, dan wil ik eigenlijk ook niet weten wat er in zo'n keuken gebeurt.
3: Nee, maar ja, het geeft ook wel iets aan, hè, dat het nog steeds niet helemaal lekker gaat.
2: Maar wat wil je ermee bereiken dan? Dat mensen daar meer bewust van zijn? Of?
3: Zeker. Kijk, dit nieuwe programma Hygiëne Politie is natuurlijk in de wereld geslingerd, omdat heel de wereld om reviews draait. Dus we zijn in die wereld gedoken. Maar kijk, de smaakpolitie van vroeger, ja, die heeft wel iets neergezet, denk ik. Ik denk wel dat mensen bewuster zijn gaan werken. Maar ook zeker dat consumenten ook beter op zijn geletten.
0: Ja, en al is het maar omdat we je vocabulaire ook hebben overgenomen. Want ik zeg het regelmatig, zou ik eerlijk zeggen, je mag een factuurtje sturen, hoor. Als je denkt, ja, maar hier heb ik gewoon een copyright op. Dat als de kinderen dan weer de zooi niet hebben opgeruimd, dat ik dan zeg, man, ik word hier niet vrolijk van.
3: Ja, er zitten een paar one-liners bij die
0: zijn onverwoestbaar. Ja. Zeg, laten we eens even kijken naar jouw lijstje. Dat is ook best hygiënisch. Je zet ons een beetje op het weerspoor met Summer of 69 en Riders on the Storm. Maar daar heeft het niks mee te maken?
3: Helemaal niet, nee. Kijk, ik moest wel lachen toen ik net gebeld werd. Inderdaad, ze denken dat je een weerman bent. Maar inderdaad, er zitten een aantal nummers bij die daar naartoe zouden linken. Maar nee, ik vind het gewoon een lekker lijstje. Heel divers en van alles wat.
0: Ja, is dat zo? Zijn dit de liedjes waar je op zou stemmen voor de top 4000 bijvoorbeeld? Gewoon de vijf fijnste platen aller tijden?
3: Ja, ik denk dat er wel zeker drie bij zitten waarvan ik zeker zou weten, ja, die horen er zeker bij, ja.
0: Ja, en Celine Dion dan, met My Heart Will Go On, is dat vanwege de film en herinneringen? Of,
3: ja, die heb ik toen zo vaak, ja, die zit zo in het geheugen en ja, dat is toch een beetje de leeftijd dat je dan een beetje het allemaal spannend vindt en de Titanic,
0: Maar jij ging er ook naartoe naar die film met je verkering?
3: Ja, lekker man. Dat is mooi.
0: Dat hebben wij ook gedaan. Ja, nou, dat is het. En op een gegeven moment is je film zo... Ja, het duurt een beetje lang. En dan krijg je toch ook een beetje tegen elkaar aan. Dat is dan, wat leuk.
2: Ik ben wel benieuwd wat er nu komt.
0: Ik had ooit gedacht dat ik een romantische herinnering met Rob Geus zou delen. Man. Rob, welke mogen we draaien van deze vijf?
3: Ja, laten we stel afsluiten. De Doors, die moet gewoon gedraaid worden. Dat vind ik echt een van de beste nummers.
0: Toch een weerplaatje.
3: Het weer wordt wat minder. Volgende week zag ik dus...
0: Kom op. Ja, nu schijnt het zonnetje nog op veel plekken. Dus dan kunnen we vanmiddag even de uitzending terugluisteren. En dan hebben we de wind en de regen. En dan denken we, Rob Geus, dit had je niet beter kunnen kiezen.
3: Hey, mannen en dames, vanavond 8:30, Talpa, SBS6, allemaal weer kijken.
0: Ik zet het gelijk in de agenda. Leuk dat je onze mystery guest wilde zijn, Rob.
3: Oké, succes jongens.
2: Jij ook, man.
3: Hoi. Groetjes, hoi.
0: Ik vond het lastig deze.
2: Right, echt, ja. Hij deed het er ook op.

0: Dat is wel grappig, Esther, die hebt. Die one-liners van Rob Geus, die blijken geen THT te hebben. Die kunnen gewoon altijd mee. Die bederven niet. Riders on the Storm met rechte weerplaatje. Want vorige week draaiden we hem ook al, hè? En nu weer. Riders on the Storm.
1: Het is 10 voor 9. Dit is het 10 voor 9. Breaking news.
0: Ja, dat was toen we het over die stormnamen hadden, weet je nog? Breaking news, nieuws.
2: Oh, we hebben breaking news in het breaking news nieuws. Oprit van de villa van Nicolas Cage is ingezakt door een sinkhole. Dat is zojuist binnengekomen. Er is daar een storm gaande in Malibu, dat is bij Los Angeles. En daardoor is waarschijnlijk de grond onder zijn oprit weggespoeld.
0: Weet je, maar je schrik je rot, hoor. Is er eigenlijk een auto? Maar hij is
2: sprake van een gat. Ik zit ook te kijken naar dat huis. Het is net een soort transformatorhuisje waar hij in woont.
3: Hij heeft geen oprit meer, maar een garage.
2: Nee, zijn extra. Nou ja, goed. Nicolas, veel sterkte.
0: Dus het was beter geweest als zijn huis in een sinkhole zou zakken en dat zijn oprit gespaard was gebleven, bedoel je? Dat het zo'n lelijk huis is.
2: Het
0: was voor de buurt leuker geweest.
2: Iedereen is
4: het is letterlijk in een cage.
0: Heb je dan brekend nieuws?
2: De burgerlijke stand in Sterrenland met roze beschuit met muisjes voor Dotan. Want hij en zijn vriend zijn vader geworden van Jaël Louise op Instagram. Plaatsen haar hele mooie foto's. We wensen ze natuurlijk superveel geluk met z'n allen. Hartstikke mooi. En Merel Ek, die maakt samen met Noah Valen en Helene Hendricks de H&M, de podcast. En aan het begin van het tweede seizoen had zij, Merel Ek dus, gelijk leuk nieuws.
0: Oh, wacht even.
2: Ja, ik had het even op een bandje gezet, dan kan je het even laten horen.
0: Ja, jij zei het net al.
2: Ja, dat is wel even leuk, want Merel Ek ging even iets aan
0: Ik heb hier drie bandjes liggen. Is dat die roze of welke?
2: Nee, die middelste.
0: Die groene.
2: Ja.
3: Want Davy is op zijn knieën.
2: Davy. En dan denk je, Davy, wie is Davy? Is dat de ober in Davy? Het restaurant? Ja. Nee, dat was haar aanstaande man. Tijdens de vakantie op Terschelling is ze dus ten huwelijk gevraagd door haar vriend Davy.
0: Davy's on the road again.
2: Ja, dat is het. Van harte gefeliciteerd. Einde.

0: Volgens mij hoor ik Stevie Wonder. Is toch schitterend.
1: Ja, onmiskenbaar.
0: Zijn album Songs in the Key of Life. Gisteren werd bekendgemaakt dat hij 28 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam staat. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Stevie Wonder. Goedemorgen, met wie heb ik het genoegen? Hallo?
2: Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Met wie spreek ik?
2: Met Dave.
0: Hey Dave, heb jij toevallig tickets gehad?
2: Ja, nou niet toevallig. Dat was echt met voorbedachte raden.
0: Ah, met voorbedachte raden, tickets gehad. Nou, ik heb goed nieuws voor je, want ze zijn voor jou. Twee tickets van Stevie Wonder!
2: Fantastisch, ik ben zo blij.
0: Nou, goed. Hartelijk gefeliciteerd. Ga er lekker van genieten, hè. Geniet voor 5, want dan genieten wij ook een beetje mee.
2: Ga ik zeker doen. Ja, super, mijn dag is goed.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: 28 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. En Dave is er gewoon bij. Bij Gijs komt Stevie Wonder ook nog langs. Dus dan heb je gewoon weer tickets als je hem hoort. En dan maak je ook lekker kans. Zometeen lekker meezingen. Het laatste uurtje van Radio 10 staat op.
1: We gaan gewoon lekker door inderdaad met Radio 10 staat op. Een lekker plaatje draaien. Als je zelf nog iets hebt waarvan je denkt, oh, dat wil ik heel graag horen. Waar je heel vrolijk van wordt. Of waar je gewoon lekker mee kan blaren. Je mag het eigenlijk gewoon helemaal zelf weten. Laat maar eventjes weten via de Radio 10. Want we zijn echt zo makkelijk, joh. We draaien echt alles. Echt alles.
0: Ik wilde net zeggen, het is zo'n lekkere finale van de ochtendshow. Ja. Ja, lekker meezingen. Ja. Zometeen het nieuws van 9 uur. Laura, wat zit erin?
3: Mocht je nu al kapot schrikken aan de pomp of door je gas- of stroomrekening? Nou, die energieprijzen gaan volgens experts nog veel meer omhoog.
4: Een levende muzieklegende komt naar Nederland. En iedereen kent hem. Radio 10 presenteert Stevie Wonder. Met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn, want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Action.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: 9 uur op woensdagochtend. Leuk dat je luistert naar Radio 10. Hannelore is hier voor je met het belangrijkste nieuws van deze ochtend. Hannelore, goedemorgen.
7: Goedemorgen Jeroen. De energierekening dreigt de komende jaren fors op te lopen. Door nieuwe belastingen en hogere kosten voor CO2-uitstoot worden gas, stroom en benzine alsmaar duurder. Dat blijkt uit onderzoek waar RTL over schrijft. Maar er is ook goed nieuws. Als je je huis verduurzaamt en elektrisch rijdt, dan kan je volgens onderzoekers jaarlijks tot zo'n €3000 besparen. In Zwaag, dat is vlakbij Horen in Noord-Holland, is een enorme brand uitgebroken in een huis. Het is niet duidelijk of daar op dat moment nog iemand binnen was. Huizen in de buurt zijn ontruimd en de bewoners worden ergens anders opgevangen. Vanwege de vele rook is een NL Alert verstuurd. En geen enorme ochtendspits vanochtend, ondanks dat er bijna geen treinen, bussen en trams rijden. Volgens de ANWB is het op sommige plekken wel ietsje drukker dan normaal, maar mensen gaan niet massaal de weg op. De staking van het OV-personeel is op tijd aangekondigd, dus veel mensen hebben hun planning erop kunnen aanpassen. U hoort zo van Jeroen waar het nu nog vaststaat. Eerst het radioteam weer. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn met veel regen en ook onweer. Het wordt dus onstuimig, maar tussendoor krijgen we ook wat zon. En het wordt een graad of 18.
0: Nou, zoals Hannelore al zei, het valt mee hoor met de ochtendspits. Maar toch best wel plaatsen waar het nog wat langzaam rijden is op dit moment. Onder andere de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij het Rotterpolderplein. Bij Haarlem is dat. Zijn bergingswerkzaamheden gaande. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Beverwijk staan de file met een uur vertraging. In de Achterhoek op de A18 richting Doetinchem. Bij Doetinchem is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht in verband met de bergingswerkzaamheden. Vanaf Didam sta je in de file met 10 minuten vertraging. De A50 van Os naar Eindhoven. De hele ochtend al vertraging bij Veghel. De rechterrijstrook is daar dicht door bergingswerkzaamheden. Vanaf Nistelrode nu 20 minuten extra. En de A59 van Zonzeel richting Den Bosch bij Nieuw-Kuik is een ongeluk gebeurd. De weg is daar nu helemaal afgesloten. Dat gaat waarschijnlijk nog een minuut of 10 duren. Je vertraging is daar op dit moment een kwartier. Zometeen gaan we verder met het meezinguurtje hier op Radio 10. Als je daar nog verzoekjes voor hebt, de liedjes die je wil horen, laat je fantasie de vrije loop en laat het weten via de Radio 10-app.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert Heijn.
4: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
5: Het gaat online dus helemaal los.
4: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 6:15 bij Net 5.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor...

0: Alsof hun leven ervan afhangt. Zo staan ze te zingen uit hun tenen. De Bee Gees in Tragedy.
1: Radio 10 staat op.
0: Met het meezinguurtje tot 10 uur vanochtend. Gezellig om bij je te zijn. De platenkoffer is goed gevuld. Eigenlijk af van alles en nog wat staat erin. Dus ja, laat je fantasie de vrije loop. Laat maar weten via de Radio 10 wat je zou willen horen. Want het is alleen maar leuk om te horen. Mark, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Hey, hallo. Wat klinkt jij fris en vrolijk en opgeruimd?
2: Ben ik ook.
0: Goed zo. Wat was de vaatwasser aan het inruimen? Zie ik hier...
2: Nou, niet helemaal. Ik doe het nog met de ouderwets, met een handje.
0: Oh, met handje. Oh, zo. Oké. Dus dan gewoon met een bak vol met schuim en daar je afwas doen. En dan lekker de radio erbij aan.
2: Absoluut.
0: Goed zo. Phil Collins en Can't Stop Loving You wil jij graag horen?
2: Ja.
0: Waarom speciaal dat nummer, Mark?
2: Phil Collins heeft al een hele tijd een hele speciaal plek in ons leven. Als er iets tegen zit, dan als we Phil Collins horen, gaat het altijd goed.
0: Ja.
2: En op dan komt het altijd goed. En we hebben deze plaat ook gespeeld op de begrafenis van mijn moeder.
0: Ach, omdat dit een favoriete plaat van haar was?
2: De titel.
0: En het thema, ja, tuurlijk. Ja, ik snap het heel goed. Ja. Is dat lang geleden, Mark?
2: Het is al een hele tijd geleden al.
0: Ja, maar toch eventjes een monumentje voor je moeder dan op de radio vandaag.
2: Absoluut, zeker weten.
0: Vind ik mooi, mooi dat je haar even in herinnering brengt. Dankjewel daarvoor en maak er een hele mooie dag van.
2: Ga ik zeker doen.
0: En succes met de afwas.
2: Dank je.
0: Oké, Mark. Groetjes. Dankjewel.
2: Hoi.

0: Nina, Pink en Raise Your Glass.
1: Radio 10 staat op.
0: In Jeroens Amazing Uurtje, Megan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Jij doet de catering bij een... Wat moet ik daarbij voorstellen? Een soort kinderdagverblijf of zo? Wat is het?
2: Nou, het is... ik doe eigenlijk lunchregelen voor de mensen die begeleiden en werken op kantoor. Maar ik zit in de Hoensberg en daar zijn kinderen die verblijven. Ik zorg eigenlijk vooral voor de mensen de lunch.
0: Oké. En wat houdt het in? Dat ze de broodjes maken of zo? Of alles netjes klaarzetten zodat iedereen zelf kan pakken?
2: Ja, zoiets. En de koffiezetapparaten doen. Een schoonmaken, rondje lopen.
0: Wij zijn altijd zo blij met jou, Megan.
2: Nou,
0: tenminste, ik kom denk ik niet waar jij bent, maar gewoon in het algemeen jij en je collega's, zeg maar.
2: Ja, nou, mijn collega's zijn ook heel lief, dus dat is ook fijn.
0: Doe maar voor jou en één nacht alleen. Waarom die plaat? Wat is er aan de hand?
2: Nou, helemaal niks. Oh. Ik zat gisteren lekker naar Doe maar te luisteren en ik hoorde het op de radio van Meezingertje, dus ik dacht, nou, dat vind ik zo'n leuk nummer, dus vandaar.
0: Dat heb je goed.

0: Daar is Fred en een heleboel van zijn collega's in de kantine bij de spoorwegen. Zullen we geen details noemen. Dat de FNV ons maar weer opzadelt met weer een dag staken. Baby, One More Time van Britney Spears. Hannelore,
1: ja.
0: Zometeen ben jij hier weer met het belangrijkste nieuws. Wat heb je allemaal daarin zitten?
1: Nou, onder andere, hoeveel mensen hebben begrip voor die staking in het openbaar vervoer? En ik ga het ook hebben over de nieuwste modetrend. Dat ze even schrikken.
2: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
3: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Curaçao, vlucht en hotel al vanaf €749.
4: Kaching, Corendon.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Schat?
13: Hm?
12: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
13: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
12: Mafkees.
14: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
15: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker.
16: Kippie.
14: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.

0: bij Bol.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Goedemorgen, het weerbericht voor deze woensdag. Wisselvallige dag. De regen die trekt vanuit het noordwesten zo het land over in de loop van de ochtend. Daaraan voorafgaand kan de zon zich nog wel laten zien. Maar goed, daarna dus stevige buien, kans op onweer en veel wind. Het wordt 18 graden. En dan het laatste streepje van de ochtendspits in deze stakingsdag van het openbaar vervoer. Maar iedereen heeft zich daar echt wel goed op aangepast, blijkbaar. Het is nooit heel erg druk geweest. Dit is wat er nog over is. De A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Bij Voorthuizen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. In verband met de bergingswerkzaamheden nog steeds 20 minuten vertraging vanaf de afrit Stroe. De A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Daar sta je bij het knooppunt Waterberg in de 4,5 uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Het officiële omrijadvies is via de N325, dus de pleiroute vanaf het knooppunt Velperbroek. En de A50 van Os naar Eindhoven. De hele ochtend al vertraging bij Veghel. Door bergingswerkzaamheden is de rechter rijstrook daar dicht. Met nu een half uur vertraging. 9:30. Met Hannelore Zwitserloot die het nieuws voor je heeft. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een paar duizend OV-medewerkers hebben vanochtend het werk neergelegd volgens vakbond FNV. Ook andere bonden zoals CNV doen mee aan de staking. Zullen de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Iets meer dan de helft van de Nederlanders kan wel begrip opbrengen voor de OV-staking. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Maar veel anderen vinden het te zwaar middel en wijzen op de overlast voor een grote groep mensen. En Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Harald. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo liggen veel bloemen. Vanuit het paleis gaat de kist met Harald naar de Domkerk, waar vanmiddag de uitvaart is. Ja, en als je nu naar buiten kijkt, dan zie je dat de herfst toch echt wel begonnen is. En dat is voor veel mensen het teken om eens flink te gaan shoppen. Maar de nieuwste trend is misschien even schrikken. Die is hartstikke kak. Ja.
5: De kakker. Gaan we in de Burberry?
6: Ja, de kakkertrend is terug. We zien vooral kleren met ruitjes, kraagjes, sjaaltjes, plooirokken, bandplooibroeken en stropdassen, ook voor vrouwen. Huh? En dat alles dan vooral in schutkleuren, zoals donkergroen, bruin, donkerrood. Maar de knopen en ritsen die vallen juist extra op. En ja, even een omgeknoopte sweater om je schouders. En lekker, kerel.
5: Ben je helemaal klaar voor de tandartsbaan?
6: Ja hoor, ben je helemaal klaar.
5: Maar ga je mee in deze trend, Hannelore?
6: Ja, ik heb toevallig gisteren een colbertje met ruitjes gekocht.
5: Echt?
6: Ja hoor. Oh. Ik zal morgen aandoen.
5: Ja, leuk. Nou, helemaal goed.

0: Death the Nova.
1: Zat hier zomaar even mee te zingen in de studio. Omdat het mag. Omdat het mee zinguurtje is natuurlijk. Ultimate Chaos en Casanova. Wij gaan naar Assen. Goedemorgen, Joost.
2: Goedemorgen, Jeroen, met Joost.
1: Hallo Joost, dat vermoeden had ik al.
2: Hallo.
1: Hallo, hallo. Wat leuk dat je dacht. Ik ga me heel even bemoeien met de playlist vandaag in het meezinguurtje bij Radio 10.
2: Ja, dat dacht ik wel, ja.
1: Ja. Heb je zo'n uitgesproken, exquise muzieksmaak?
2: Nou, ik hou wel van de 80's en ik dacht, het is een mooie plaats voor het meezinguurtje.
1: Wat wil je horen?
2: Like a Prayer van Madonna.
1: Oh, ja. Madonna is altijd, Madonna is natuurlijk een grossier voor meezing. En deze helemaal. Dit is al met die videoclip, Hannelore, met dat ze in een kerk is. En,
3: ja, de heel koor. En dan zie je op een gegeven moment zo'n donkere Jezus. Die komt dan helemaal tot leven.
1: Ja, heel mooi.
3: Ja, hele mooie man is dat.
1: Mooi gedaan. Ja, hele mooie man. Ja, had je die ook voor je op je netvlies, Joost? Of was het gewoon alleen het liedje?
2: Nee, dat niet. Gewoon het liedje.
3: Oké.
1: Heel goed. Goed zo. Nou, laten we er dan niet langer omheen draaien. Ik wil je hartelijk danken. De groeten in Assen van ons allemaal. En maak er een hele mooie woensdag van, hè.
2: Oké, fijne uitzending.
1: Joem.
2: Hoi.
3: Hoi.

0: kan zien, onze Martijn Koopman komt hier binnen. Die staat hier mee te doen alsof hij de dirigent van het orkest is bij dit liedje.
1: Ja, ik kan alles. Een stokje in mijn hand en dan gaat het goed, hoor.
0: Zo'n multitalent, ja.
2: Radio 10 staat op.
0: Marion de Vries die wilde dit heel graag horen. Die zegt, hey Jeroen, misschien raar. Maar ik zing dus keihard mee met de music van John Miles. Wil je die nog eens draaien? Groetjes van Marion uit Tiel. En ook Colinda die appt music van John Miles. Die wilde ik net aanvragen voor mijn ouders. Dat was een plaat die zo van hun was. Dankjewel aan wie hem ook aanvroeg. Nou, dat is mooi. Heidi, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jeroen.
0: Taxichauffeur te Bruchem.
3: Ja.
0: Ik moest het even opzoeken, maar dat is bij Zaltbommel.
3: Ja, klopt helemaal.
0: Wat voor ritjes heb je vanochtend allemaal?
3: Ik rij eigenlijk elke ochtend breng ik twee kindjes weg. En die haal ik in de middag weer op.
0: Oh, oké. Nou, dat is hartstikke mooi en belangrijk werk. Fijn dat je dat kan doen.
3: Ja, het is ook echt heel leuk, inderdaad.
0: Ja. En heb je een beetje aanspraken? Waar heb je het dan over met ze?
3: Nee. Dit zijn geen kindjes die spraakzaam zijn. Maar dat is niet erg.
0: Nee, dat geeft niet.
3: We communiceren altijd op onze eigen manier, zeg ik altijd.
0: Dat is goed. Heb je dan wel muziek aanstaan? Is dat dan wel iets wat ze dan leuk vinden?
3: Ja, dat vinden ze wel leuk. En eentje zingt er ook altijd wel een beetje mee. En dat vinden ze wel leuk. En tussendoor, als ik ze weggebracht heb, dan zet ik hem aan. En dan zal ik zelf meezingen.
0: Dan is het jouw eigen privé-uurtje. Ja, precies. Deze voor jou dan. Hoe kom je hier nou bij Starship?
3: Ja, dat vind ik gewoon een geweldig nummer. Ik gewoon lekker meeblaren en altijd leuk.
0: Nou, weet je wat het leuk is? Dat is nou precies het hele concept van dit radioprogramma.
3: Ja, daarom.
0: Goed zo. Nou, Heidi maakt een hele mooie dag van. Veilige kilometers.
3: Dankjewel.
0: Van ons allemaal. En groetjes, hè.
3: Dankjewel.

0: Alfred. Alfred zit hier schandalig mee te zingen, zo dwars door de plaat heen. Samen met Heidi waarschijnlijk in de taxi met Starship. En Nothing's Gonna Stop Us Now. In het amazing uurtje op NPO. Op NPO Radio 2. Verdomme, nou zeg ik het toch.
1: Oh, 200 euro.
0: Wat
1: 200
0: erg. Euro. Wat erg. Oh ja, het moest er een keer van komen. Nou, het is gebeurd. Kijk dan die bladblije hoofd van Martijn ook erbij.
1: NPO Radio 10.
0: Oh, NPO Radio 10. Laten we het houden. Martijn, zometeen, wat ga je allemaal, allemaal doen? Ja, behalve natuurlijk fijne muziekjes.
1: Ja, je mag één keer gokken wat ik zo meteen ga draaien.
0: Nou, het is ook elke keer hetzelfde. Maar goed, nee, ja, goed, ik bedoel, ik ben er super blij mee.
1: Ja.
0: Zometeen bij Martijn. En dat er veel meer natuurlijk.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vandaag start het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
9: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
13: 7, 7, 7, 7.
11: Oh, wat een geld.
14: 50.000, potverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Nog 309.000.
16: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net5.
13: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
22: Zeg het!
21: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
23: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
24: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
23: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
24: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
23: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
24: Oké, ga ik op letten.
23: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
24: Doe ik.
23: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
1: Ja, we gaan in volle vaart naar de betere kant van de week met in de muziekcoupé van Radio 10 zometeen Prince en ook Michael Sambello. Maar eerst het laatste nieuws. Hanneke van Zessen, een hele goede morgen.
25: Goedemorgen. Veel Nederlanders hebben er last van, maar toch staat meer dan de helft achter de OV-stakingen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. 55% vindt het een goed protest tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid. Er is ook kritiek. Veel mensen vinden de stakingen een te zwaar middel, omdat het honderdduizenden mensen raakt. In Zeewolde in Flevoland is vanochtend vroeg een explosie geweest bij een Chinees restaurant. Volgens de regio Omroep gaat het om een aanslag. Er zou een stoeptegel tegen de gevel zijn gegooid. En daarna was de explosie. Dat zorgde voor een kleine brand en vooral veel roetschade. Het is de tweede keer in een maand tijd dat het restaurant wordt getroffen. Rusland heeft vannacht een grote grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen met drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn daarbij 2 doden en 3 gewonden gevallen. Allemaal burgers die in de buurt waren. De aanvallen hebben een grote brand veroorzaakt. De grensovergang ligt in puin. En in Oslo lopen de straten rond het centrum vol met mensen die de uitvaart van koning Harald willen bijwonen. Het centrum zelf is afgesloten en bij 10 ingangen zijn controles. Vanaf het Koninklijk Paleis vertrekt rond 12 uur de stoet met de kist van Harald naar de Domkerk. Wie daar geen plekje vindt, kan de dienst buiten op grote schermen volgen. En dan het weer voor vandaag. In het noorden trekken nog wat buien over. Vooral langs de kust kunnen die wat fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag overal wisselvallig en dan ook kans op onweer. Het wordt een graad of 17.
1: Flitsmeister met 6 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Kootwijk. Daar is de afrit afgesloten. Vertraging 38 minuten. A12 Oberhausen Utrecht voor Waterberg 24 minuten. En de A50 Os Eindhoven voor Veghel Noord. Een ongeluk. Vertraging 20 minuten.
26: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
27: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
28: Fans van Voordeel.
27: Aldi.
29: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
30: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
27: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslireepen, 8-pack voor de probleem.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
4: Het gaat online dus helemaal los.
3: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is... om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sporthelden die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
10: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

over je moeder. The most beautiful girl in the world. En daarvoor Michael Sambello. En dat was dan weer een liedje over je ex. Maniac op deze dinsdagmorgen, op deze woensdagmorgen. Het is de 9e van de 9e. Wat er niet staakt vandaag is de herfst. Potverdikken me zeg. Wat een weer, wat een regen. De wegen stromen vol. Bladeren op de rails. Maar goed, dat maakt vandaag natuurlijk niet uit. En zonder regenpak ga je de fiets niet op. Nou, is er wel een kleine mogelijkheid voor een escape. Hier in de studio staan namelijk de reiskoffers met daarin vandaag een reis van €3.500 naar Egypte. Hoor je het bekende reiswekker-alarm voorbij komen? Stuur dan je naam en

0: En we hebben een lijntje gelegd met buschauffeur Franklin uit Ter Heide. Franklin, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Een bus vol heb je, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat heb je aan boord?
1: kinderen.
0: Oh, en waar ga je naartoe dan?
1: Ik kijk eigenlijk naar een schoolkamp.
0: Oh, wat leuk. Zijn ze een beetje luidruchtig, ja, die kinderen, of valt het wel mee?
1: Ja, een beetje wel, inderdaad. Okay. Ja.
0: Zeg, jij hoorde, ja, je hoorde de reiswekker op Radio 10 en je hebt vervolgens je naam gestuurd. We hebben hier 10 koffertjes staan. Er zijn er 2 uit 6 en nummer 7. Die andere zijn over. En in 1 van die koffers zit dus een reischeck van €3.500. In dit geval naar Egypte. Welk koffertje kunnen we voor je pakken?
1: Nummer 10.
0: Nummer 10. Ik stuur Rick, mijn collega met spierballen, naar koffer nummer 10 toe. En waarom kies je 10?
1: Ja, Radio 10, ik dacht laten we 10 pakken.
0: Nou, hij komt eraan, de koffer. Dankjewel, Rick. Ik ga hem voor je openmaken. Ik ga voor je duimen. Nou, even kijken hoor. Of er wat in zit. Franklin?
1: Ja?
0: Hij is leeg.
1: Oh jee.
0: Ja, dat betekent dat je niet gewonnen hebt. Maar dat ik je toch een hele fijne dag wil wensen met al die kinderen daar in de bus. En voor de volgende keer heb je een koffertje minder, om het zo maar te zeggen.
1: Yes, hey, hartstikke bedankt.
0: Goeie tot de volgende.

0: jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
4: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Egypte. 5 sterren all-inclusive. Al vanaf €599.
3: Ka-ching. Corendon.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
11: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
12: Alle Sik & Verf bestel je bij...
13: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.

Robbie Williams met Angels op Radio 10. Daarvoor Katy Perry met Chain to the Rhythm. Zeg, terug willen naar je ex, is dat ooit in je gedachten opgekomen? Nou, troost je met de wetenschap dat je niet de enige bent. Volgens onderzoek heeft 45% van ons na het verbreken van de relatie toch weer de wens gehad om terug te keren bij het oude vlammetje. En ook interessant, de helft van die mensen eindigt uiteindelijk ook weer bij die ex tussen de lakens. Dus cd van jou, cd van mij, wordt uiteindelijk toch weer cd van ons. En over dit gesproken, de Jackson 5, dit is I Want You Back.

0: Jovi.
1: Hanneke, Hanneke, Hanneke geeft je al het nieuws op Radio 10.
0: Hanneke van Zessen, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen,
0: wat zit je er weer stralend bij vandaag? Echt wel leuk, met die mooie witte koptelefoon op. Niemand die het verder ziet, maar ik zie het wel natuurlijk. Staat je prachtig.
2: Dank je.
0: Laatste nieuws zo meteen om 11 uur. Waar ga je het over hebben?
2: Nou, er is een artiest die gedwongen met pensioen gaat. Hij wil het absoluut niet, maar hij moet echt stoppen.
0: Hij zit schreeuwend achter de geraniums, om het zo maar te zeggen.
2: Absoluut.
0: Nou, hoe het zit, hoor je zo meteen van de enige echte Hanneke van Zessen. En tot het zover is, say you, say me. Dit

0: legende komt naar Nederland en iedereen kent hem. Radio 10 presenteert Stevie Wonder met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn, want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
1: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
1: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: De prijs.

0: jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: pn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
4: terugleverkosten, zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
6: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Onderweg naar de betere helft van deze week, de woensdagmiddag lont. Met zometeen Bluff en Ocon in de Gang komt eraan. Maar eerst het laatste nieuws. Hanneke van Zessen, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Bij een grote uitslaande brand in een huis in Zwaag in Noord-Holland is een dode gevallen, een man van 78. Volgens de regionale omroep ontstond de brand in de meterkast. Er was zoveel rook dat een NL-alert uitging, maar dat is inmiddels weer ingetrokken. Mensen in de buurt werden geëvacueerd. De meeste mensen hebben hun werkdag aangepast op de landelijke stakingsdag in het OV. Maar dat de pont tussen Vels en Egmond door het protest ook niet vaart, dat bleek niet bij iedereen bekend. Zoals bij deze bestuurder van een trekker, horen we bij NH Nieuws.
3: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren.
4: Ja, moet je nu naar de overkant?
3: Ja, ik ga niet zwemmen met het ding.
2: In Amsterdam werden een aantal kinderen die normaal de pont over het IJ pakken met een sloep naar school gebracht. Het Nautilus College in Almere is vandaag weer open. De school voor speciaal onderwijs was gisteren dicht vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Wat er precies aan de hand was, wil de school niet zeggen. Volgens het bestuur zijn de nodige maatregelen getroffen en ook welke dat zijn, weten we niet. En zanger Tom Jones moet gedwongen met pensioen. De Brit van 86 jaar mag naast 15 seizoenen niet meer terugkomen als jurylid bij The Voice UK. De producent zegt dat het financieel onmogelijk is om hem nog te verzekeren. Ze willen hem een klein rolletje geven in plaats van de coach.
1: En als hij dan 85 is, een jaar geleden, kon het nog wel. Dat is toch een heel raar verhaal.
2: Ja, misschien is het bij 85 plus wordt het ineens onbetaalbaar. Dat is natuurlijk wel heel oud.
1: Nou, misschien zie je hem terug bij Omroep Max binnenkort. Dat kan natuurlijk ook, hè?
2: Dat Jan Slachter hem binnenhaalt.
1: Ja, precies.
2: Kan gezellig zijn. Of gewoon bij Talpa.
1: Dat kan ook, ja. Nou ja, we gaan het zien. We horen het vanzelf wel een keertje.
2: Het weer dan nog. Het regent op veel plekken. Aan de kust zijn dat felle buien met kans op onweer. Tussendoor wel af en toe een zonnetje. Het wordt een graad of 18.
1: Nou, daar is hij weer. Huppakee. Je weet wat je moet doen, dat was het alarm. De wekker, om het zo maar te zeggen. A1, daar een vertraging gemeld door Fritsmeister richting Amersfoort voor Kootwijk. Er is de afrit afgesloten, vertraging 10 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, een vertraging van 13 minuten.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Wil je vooruit persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
4: Het gaat online dus helemaal los.
3: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
5: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: Alles is liefde van Bluff bij Radio 10. En daarvoor Coolin' the Gang.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: En we hebben contact met de leukste HR-medewerker uit Den Haag. Mooie stad achter de duinen. Maxime van 24, een hele goede morgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Je hebt de reiswekker gehoord. Vervolgens heb je je naam gestuurd met het koffertje via de app van Radio 10. Je hangt in de uitzending aan de telefoon. En dat betekent dat jij nu de kans hebt om één van de 10 koffers open te maken. En in één van die koffers zit een reischeck van €3.500 voor een reis naar Egypte. En ja, er zijn al drie, ja zeker, er zijn 3 koffertjes uit, 6, 7 en 10. Dus je hebt de keuze 1, 2, 3, 4, 5, 8 en 9. Welke kunnen we erbij pakken?
2: Nummer 4.
0: Ik stuur mijn collega Rick daar naartoe. Die gaat koffer nummer 4 pakken. Waarom kies je voor 4?
2: Ja, dat is echt heel random. Maar ik moest er gisteravond aan denken. Toen ik dacht, als ik gebeld word, dan zou ik kiezen. En toen kwam 4 in me op. Dus daar blijf ik bij.
0: Joh, gisteravond. Waar was je toen je eraan dacht?
2: In bed.
0: In bed ook, oké. Koffer nummer 4 maak ik open. Lieve schat. Maxime van 24. Hij zit er niet in. Hij is leeg.
2: Helaas.
0: Ja, helaas. Pindakaas in dit geval. Dank je wel in ieder geval voor het meespelen. En ik wens je een hele fijne dag, hè?
2: Hetzelfde.
0: Doei. En dan gaan we een andere reis maken. Namelijk langs de toppen van de hitlijsten. Elke dag om 11:11. 4 nummer 1 hits in 4x1. En de eerste stop vandaag is Zuid-Amerika. En daar stroomt hij van Venezuela naar de Atlantische Oceaan. De machtige Orinoco-rivier. Het was de inspiratie in 1988 voor deze hit van 1 jaar. Ze stond op 1 en vandaag is ze de eerste in 4x1.

0: George Michael, Let's Go Outside, nummer 1 in 98. Nou, vandaag alleen met paraplu, hoor. Dit is 4x1, 4 nummer 1 hits achter elkaar. Met nu iemand die geobsedeerd was door Aretha Franklin. Deze gast kocht al haar shows toen de tijd op videobanden, las boeken over haar, keek interviews terug en hij wilde met zijn band ook een nummer maken dat klonk alsof het door Aretha was geschreven. En ja, als Freddie Mercury iets wilde, dan gebeurde het ook. Het was 1976. Het moest klinken als soul, gospel, maar ook als Queen. Ze stonden op nummer 1 met Somebody to Love.
1: 4x1.

0: Clean Bandit en Jess Glynn, Rather Be. Was vandaag de laatste in 4x1. Ja, vandaag is er geen buslijn te vinden. Maar hier gaan alle, maar ik zeg alle lijnen open. Zometeen gaat de week door midden met Jeroen Nieuwenhuizen. En alles mag op woensdag. Ja, en via die lijnen kun je dus doorgeven wat je zometeen wil horen tijdens de lunch. Dat kan je via de app van Radio 10 doen. Dan kan je je berichtje inspreken ook intypen natuurlijk. Het leuke is om je stem te horen natuurlijk. En dan gaat het om een liedje, een tractatie voor jezelf, maar ook voor een ander. En de eerste na 12 is zoals altijd de Bammerammer. Om de lunch lekker vrolijk mee te beginnen. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
2: De mega

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Griekenland. 8 dagen al vanaf €299. Ka-ching. Corendon.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
9: De vriendelijke specialist DA.
10: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zegt.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
1: Hallo!

0: grote knuffelbeer Jeroen Nieuwenhuizen.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen na 12 uur gaat de week natuurlijk doormidden.
1: Ja, zeker. Zaagmans heb ik al zien lopen. De bladblazer ligt al klaar ook om zaagsel weer weg te halen zometeen. Dus tijd voor een feestje.
0: Inderdaad, je hebt een lege playlist zoals elke dag, dus je zoekt muzikale invulling.
1: Ja, zeker. En wat hebben we dan nodig? De app van Radio 10 om even snel een titeltje door te kunnen geven natuurlijk. Maar je kan het ook heel leuk aanpakken en even wat inspreken.
0: Mm-hmm.
1: Net zo mooi, een beetje enthousiast, een beetje pittig, een beetje kort. Dan kunnen we dat meenemen natuurlijk in de uitzending. En de allereerste die we draaien is de Bammerammer. En die heeft meer energie dan een gebruikelijke plaat. Dus zorg dat je die ook even aanvraagt natuurlijk. Hè. Dan kun je er wat mee winnen ook.
0: Dan ben je namelijk de Bammerammer broodtrommel.
1: Ja, mensen.
0: Voor lekkers item. Kijk eens
1: even. Die is, hè.
0: Geef door wat je wil horen. Zometeen voor Alles Mag op woensdag via de gratis.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Hands van Voordeel.
5: Aldi.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslielepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed. Thanks, bo.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: En actie olifant.
12: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
13: FOMAR, voordeel markt.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 5:05 bij Net 5.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja. Echt serieus?
19: 7, 7, 7, 7, 7.
18: Oh, wat een geld.
20: 18.000, godverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijk voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
22: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ja, waar kun je ons blij mee maken? Nou, met je favoriete plaat. Want alles mag. Woensdag gaat zometeen beginnen, want hij loopt net weg.
3: Graag, Mans, om de week door midden te zagen.
1: Daarom nu eerst maar eens even het nieuws. Hier is Hanneke van Zessen.
19: Goedemiddag. De storing bij de Britse verkeersleiding, waardoor gisteren veel vliegtuigen aan de grond moesten blijven, is niet het werk van hackers. De hoofd van de luchtverkeersleiding zegt dat er geen cyberaanval was. Door de storing waren meer dan 1000 vluchten ontregeld. Reizigers hebben daar ook nog vandaag last van. Als Nederland nog eens te maken krijgt met een pandemie zoals corona, moet de spreiding van patiënten beter worden geregeld. Volgens oud-voorzitter Kuipers van het coördinatiecentrum Patiëntenspreiding ging het goed door ieders goede wil, maar een volgende keer moet het strakker georganiseerd worden. Dat zei Kuipers tegen de enquêtecommissie. Een camping in de Noordoostpolder in Flevoland mag toch niet uitbreiden, omdat het leger plek nodig heeft voor het testen van drones. Naast de camping bij het dorp Krachenburg ligt het Nationaal Testcentrum voor Drones. Nu geldt dat nog als dun bevolkt gebied, maar als de camping uitbreidt, niet meer. De Raad van State zegt dat de nationale veiligheid belangrijker is dan de camping. En 18 jaar na de release scoort Ilse de Lange opnieuw een hit met So Incredible. Dat komt door TikTok, waar het nummer veel gebruikt wordt onder video's. Hierdoor staat So Incredible op de 9e plek van de meest beluisterde nummers van Nederland in Spotify. Tegen het AD noemt Ilse het bizar en ze zegt verbijsterd te zijn. Het weer dan nog. Het regent op veel plekken aan de kust en dat felle buien met kans op onweer. Het is een graad of 18. Morgen grotendeels droog en dan op meer zon. Een kleine graad of 20.
1: Zijn ze niet gewoon... Ja, dat is zo incredible. Nou goed. A4 in Haag Amsterdam voor Schiphol. 14 minuten vertraging.
23: Je denkt misschien dynamische energie niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
24: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
27: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
28: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
27: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
26: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
29: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
30: Albert Heijn. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
31: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
32: Het gaat online dus helemaal los.
31: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
33: Nog 309.000.
34: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
35: 7 stuurlijn.
34: Alcantara bekleding.
36: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
37: Kijk eens, gevonden.
36: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
38: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
39: Allerlaatste week Karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
40: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
41: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
9: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
10: Jeroen Nieuwenhuizen.
11: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
9: Radio 10, bam en rammer.
1: De week is doormidden en dat vieren wij met Hester.
12: Goedemiddag.
1: Jij gaat zometeen lekker boodschappen doen.
12: Ja.
1: Als je de koelkastdeur open doet, dan is het zo. Hallo.
12: Ja, het
1: eigenlijk
12: net niet.
1: Oh, oké. Heb je gespaard, Hester?
12: Heb ik gespaard, ja.
1: Ja, boodschappen doen is tegenwoordig duurder dan een vakantie, hè?
12: Ja, onderhand wel.
1: Oké. Okay.
12: Is niet leuk meer.
1: Nee, zeker niet. Nou, heb je ook trek? Heb je lekker trek, of niet?
12: Ik heb altijd lekkere trek.
1: Ja, ja, nou, dat is heel gevaarlijk om dan boodschappen te gaan doen. Kijk, beter is het even een boterhammetje erin proppen. Nou, laat dat eerst maar even doen. Ik ben met

0: Ik heb een boterham lekker met pindakaas en gekleurde hagelslag. Een glas juderans en een gekookt eitje.
1: Pindakaas en hagelslag.
0: Ja. Nee, dat is niet raar, dat is lekker.
1: Ik moet het een keer proberen, blijkbaar. Hey Hester, laat hem smaken. Ja. En wat wil je erbij op de radio?
0: Love You More van Paul Elstak.
1: Lekker!
2: Radio 10.

0: Goedemiddag, woensdag de 9e van september. Dit is de lunchshow, hè? Jeroen Afternoon. En ben je op zoek naar nieuw werk? Ga dan even naar je profiel op de social media. Zet hem maar even op privé. Hè? Volgens onderzoek van vacaturesite Indeed kijkt 26% van de HR-professionals ook naar de sociale media van een kandidaat. Ja. Dus iemand die solliciteert, die kan het beter eventjes op privé zetten. Hè? Sowieso altijd even opletten natuurlijk wat je online gooit, want over 10 jaar heb je er misschien spijt van. Er is een nieuwe studie die heeft onderzocht hoeveel koppen koffie je per dag mag drinken. Het antwoord is 4 of 5 kopjes. Drink je er meer, dan heeft het een nadelig effect op de gezondheid. En dan gaat het om een zwart kopje koffie. Dus melk, suiker, andere siroopjes dragen niet bij aan het gestel ook. Dus puur het zwarte bakkie. Dus zeg het nog maar een keertje, Rick van der Rolk. 4 à 5 bakjes.
1: Oh, oké. Okay. Ja, vergeet.
0: Zit op 1. De komende 2 weken stuurt Radio 10 je naar de zon. We hebben 10 rolkoffers en 1 ervan heeft een reis te waren van €3500 erin zitten. En wat hebben wij vandaag? Egypte. Oh, dat is lekker. We zijn ook al eens geweest op zo'n resort. Nou, fantastisch. Lekker, man. Even achterover hangen. En genieten van het zonnetje. Want daar ben je wel zeker van daar. Wil je het winnen? Nou, dan heb je 2 dingen nodig. Een naam. Misschien heb je die wel. lijkt me handig. Een andere is de app van Radio 10. Die heb je ook nodig, ja. Want dan kun je zo meteen, als je de reiswekker hoort klinken, zo snel mogelijk even je naam sturen via de gratis app van Radio 10. En dan mag je meespelen met het kofferspelletje hier in de studio. En wat hebben we er nog over? Dus even kijken. 6 koffers. Er zijn nog 6 koffers, dus de kansen zijn leeg.

0: vandaag. Misschien een hele leuke. Long blonde animal van de Golden Earring. Golden Earring en namelijk altijd.
1: Goed zo, Gerard. Ja, ik doe de studioversie een keertje deze. Wat doen we na de eerste van Miranda?
2: Hallo Jeroen, met Miranda hier. We zijn onderweg naar België en we zouden heel graag het nummer van Chesney Hawks met The One and Only willen horen. Fijne uitzending. Groetjes.
1: Yo, nou, veel succes in België met het tanken en zo. Dan gaan we Chesney Hawks maar eens eerst doen, hè.

0: Gerard, dankjewel. Long Blonde Animal van de Golden Ring. Die wilden wij als tractatie wel even draaien.
1: Ja hoor. Radio 10 staat op reiswekker.
0: En die klonk ook nog, die worden weer het intro hè, van de plaat. Andy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Oh, jij klinkt toch een beetje slaperig.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, komt dat?
2: Nou, net wakker.
0: Oh, moet je die werken dan vandaag?
2: Nee, ik ben 50.
0: Oh, dat is, nou, kijk eens. Dan heb je in ieder geval een beetje het vakantiegevoel te pakken. Hè?
2: Ik hoop het, ja. Nee, ja. Jij mag gewoon meedoen.
0: Nu, ja, kijk, dat is het enige dan. Dus dan moet je misschien toch wel naar Egypte. Dat is beter. Om daar wakker te worden morgens. En lekker het zonnetje te zien, ja toch?
2: Lekker.
0: Een reis in een van de koffers, ter waarde van 3500 euro, naar Egypte. En wat hebben wij nog voor nummertjes over? Dus even kijken. Er staat hier een 1, een 2, een 3, een 5, een 8 en een 9 nog. In een van die koffers zit een check. Dus aan jou om de juiste te kiezen.
2: Ik hoop koffer 2.
0: Koffer 2. Nou, Rick van de Rolkoffer, die rent er naartoe. Nee. Ja, dan gaat koffertje 2 deze kant op komen. Even kijken wat daarin zit. Ja. Je hebt een beetje spijkerbroek zitten oefenen vanmorgen op de rits, hè, van de koffer.
3: Ja, ik dacht open laten staan. Ja, speciaal hiervoor. Oké, daar gaan we.
0: Ja, nou, ben benieuwd, Rick.
3: 1, 2, 3. Even kijken, hij gaat open en ik zie... Oh, Jeroen, wat zie ik?
0: Oh, dat is een lege koffer. Ja, dat is...
2: Helaas.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Zeker helaas. Jammer, man. Hey. Andy. Ik zou gewoon nog een keertje omdraaien, oogjes weer sluiten. En het gewoon later nog een keer proberen.
2: Ben ik blij.
0: Oké, jongen. Mooie dag vandaag, hè?
2: Fijne
0: uitzending. Doei. Hoi.
2: Hoi.
0: Nou, een koffer minder, dus de kansen zijn omhoog gegaan volgend uur. Opnieuw kans op de reiswekker en op een reis van 3500 euro naar Egypte. Dit is Davina.

0: voorbij. Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Kaapverdië. 5 sterren all-inclusive al vanaf €999. Corendon.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
5: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Will Smith. Getting Jiggy With It. Sam vroeg hem aan. En Esther, die wilde heel graag de Hollies en Bastard. Die hoor je ook nog. Ja hoor, dat zijn ze, de tractaties. Lekker voor jezelf, maar ook voor de rest van Nederland. Het heet tenslotte niet voor niks. Alles mag op woensdag. Doe lekker mee, pak de app er nog maar even bij. Op tijd zijn, hè, want vol is vol.
1: Hoi Jeroen, alles mag op woensdag. Geert uit Eindhoven hier, ik ben onderweg naar Zeist. Ik ga daar een koffiestopje maken en bij mijn maat en beest. Dus misschien iets van VOR de kunst. Een kopje koffie is dan wel toepasselijk.
0: Ja.
1: Fijne dag nog.
0: Ja, jij ook, hè.
2: Nou, ik wil wel eens een keertje Kate Bush met Man with a Child in His Eye.
0: Oké, Annemiek, die doen we meteen.

0: Star Maker. Ook wel Chaotic en Damn, I Think I Love You. Werd aangevraagd door Renske en die kan niet wachten om er weer heen te gaan. Er heen gaan? Dat is toch al heel lang geleden dat hij... Nou, inderdaad, ze gaan weer toeren. Hanneke, jij weet precies wat jij volgt.
1: Ja, nou, ze hadden een reunie al eerder in Utrecht. En ze komen in het najaar naar Venlo, Enschede, Alkmaar, Amersfoort, Arnhem en Groningen.
0: Wat leuk zeg. Dan kun je live gaan meezingen met het nummertje. Mooi toch?
1: Zeker.
0: Hartstikke goed. De vorige kopje koffie. En die was voor Geert en zijn maat. Nou, eentje nog. En die komt van Marvin. Marvin is aan de weg aan het werk met zijn collega's. Is er lekker weer ook voor. Nou ja, succes ermee. En zet deze maar wat harder. En dan gaat vanzelf het zonnetje wel weer schijnen, joh.

legende komt naar Nederland. En iedereen kent hem. Radio 10 presenteert... Stevie Wonder. Met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober. Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
3: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
8: Kippie.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon 1 factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
13: Alle verf super voordelig.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
16: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
17: Zometeen nog een uurtje. Jeroen Afternoon, de lunchshow van Radio 10 met Lady Gaga, Dan Harmon en zoveel meer. Ook de top 4000 quiz komt eraan. Hè. Nu het nieuws. Hier is Hanneke van Zessen.
18: Goedemiddag. De rouwstoet met de kist van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Er lopen veel leden van andere koningshuizen mee. Zoals de Britse prins William, koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En prinses Amalia zijn er ook. Ze lopen vooraan in de stoet. Prinses Beatrix ging in een bus naar de Domkerk. Een kapperszaak in Almere is opnieuw doelwit van brandstichting. Rond 4 uur vannacht werd geprobeerd de zaak in brand te steken. Het vuur was snel onder controle. Het is opvallend dat vanwege eerdere incidenten de gemeente een bewakingscamera had geplaatst. De kans bestaat dus dat de brandstichter daarop te zien is. Afgelopen weekend werd er nog door duizenden mensen in Amsterdam door de grachten gezwommen voor de City Swim. Maar de gemeente raadt het deze week ten zeerste af. Doordat er zoveel regen is gevallen, is er rioolwater in de grachten terechtgekomen. Lees, poep, plas en andere ziekteverwekkers. En wie daarin zwemt, loopt grote kans op maagklachten en diarree. En Charles Leclerc doet mogelijk de Grand Prix van Madrid missen. De Ferrari-coureur crashte zwaar in Monza en had daarna problemen met zijn zicht, vooral aan zijn rechteroog. Ferrari wil geen risico nemen, daarom laat ze Leclerc rijden tijdens de eerste vrije training in Madrid. Ze laten het hem proberen en daarna wordt gekeken of hij wel het hele weekend kan rijden.
17: Ja, daar ging de vies hard af. Dat is echt smekkend.
18: Goed dat ze even een testrondje doen met hem.
17: Ja.
18: Het weer, het regent op veel plekken aan de kust en als felle bui. Met kans op onweer, graad of 18 vandaag. Morgen grotendeels droog en dan ook wat meer zon, een graad of 20.
17: Dankjewel. We gaan eens even naar de weg kijken. Natuurlijk de dagelijkse files voor de grens met Duitsland, dat weet je wel. En dan de A10, Koenplein, de Nieuwe Meer. Amsterdam Slotervaart, daar 7 minuten in.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
23: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
24: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
25: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
26: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
27: Yes!

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
7: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Lady. Lady Gaga, Pokerface en de volgende Dan Hartman, I Can Dream About You.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Ja, die hoorde ik ook nog ergens doorheen, hè. Wat zat hij nou? Anne?
2: Ja, hallo, jongen.
0: Jij hoorde hem ook, hè? De weg.
2: Ik hoorde hem zeker. Ja, Lady Gaga die begon er opeens over te zingen, dus ik dacht...
0: Juist. Nou, heel goed opgelet. En Anne, je hebt vandaag een vrije dag met het hele gezin.
2: Ja.
0: Het is een beetje druilerig. Heb je jonge kinderen of zijn ze al schoolgaand en dat soort gedoe?
2: Nee, ik heb er eentje en die is 3 en dat is heel gezellig.
0: Ja, ik heb er ook eentje van 3 en eentje van een paar weken. Maar die van drie moet je toch een beetje... ze speelt graag een beetje zelf. Dat zal die van jou ook al doen. Maar het is op zo'n dag als vandaag wel even een zaak dat je het er toch even op uittrekt dan, hè? Ja,
2: zeker. Hebben we ook gedaan. Dus dat is helemaal leuk.
0: Leuk man. Nou, hey, en binnenkort misschien wel lekker op vakantie met het gezin, hè, naar Egypte. Zou mooi zijn.
2: Oh, dat zou fantastisch zijn. Ja, echt.
0: €3500 is de reis waard, dat is best een serieuze reis. En dan moet je alleen even het goede koffertje openmaken. Ik heb Rick van der Rol koffer weer klaarstaan.
3: Ik ben er weer.
0: Met geoliede gipsschoentjes. Rent u zo naar je koffer toe, maar dan moet je even het nummertje noemen. Ik heb 1, 3, 5, 8 en 9 nog.
2: Ja, ik dacht 3, omdat mijn zoon ook 3 jaar is.
0: Dus 3, ja, dat is goed. Kijk, dat is van 1 op 20 dat het goed is, dus we gaan eens even zien.
3: Zo.
0: Om 20% kans is het, ja.
3: Nou, daar gaan we.
0: Ja. 20% kans, beter 1 op 20, ja.
3: Daar gaan we. Ik doe hem open. Ja. Dan kunnen we het meteen zien op de camera. 3, 2, 1.
0: Hallo, okay. Kijk nog eens even onder die flap voor de zekerheid.
3: Nee.
2: Helaas, dat is jammer.
0: Ja. Kun je wel zeggen, ja, zeker jammer. Maar de kansen verhogen weer. Dan gaan we nu naar 25% kans. Want we hebben nog 4 koffers open. En Anne, ik nodig je van harte uit om het nog eens een keer te proberen.
2: Is goed. Succes voor de volgende.
0: Oké, dankjewel hè. Doei.
2: Een
0: mooie dag nog. Hoi. Ja, zo werkt het natuurlijk. Hoor je de reiswekker, dan laat je zo snel mogelijk eventjes via de app van Radio 10 weten hoe je heet. En dan kun je in de uitzending komen. Mag je ook een gooi doen. Het goede nummertje moet je dan even noemen, hè. Dus succes ermee.
1: Top 4000 quiz.
0: Ja, die hebben we ook weer zometeen. En dat betekent 4 prijzen te winnen. En we zitten een beetje in die zomerse bestemmingen natuurlijk, hè, met die reiswekker. Dacht, doen we ook weer in de top 4000, maar even een oefenvraag. Over een zonnige bestemming. La Isla Bonita. Wie zingt daarover, La Isla Bonita? Wie is dat? Weet je dat? Denk het wel, hè? Goed, geef het altijd even door via de app van Radio 10. Als je mee wilt spelen, zometeen voor de prijzen en voor de eer natuurlijk. En dat gaan we doen naar Dire Straits en deze...

0: Dire Straits en The Walk of Life. Ja. Mark, de bed is al naar huis.
1: De top 4000 quiz.
0: Nou, op zouten. Bert, goedemiddag.
2: Hey, Jeroen, Bert, hi.
0: Ja, jongen, je hebt een hele brede smaak. Van Coldplay tot echte rock, het staat allemaal in jouw platenkast.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja,
2: dat klopt.
0: Ja, nou, dan als je er toch iets uit moet kiezen, waarvan je zegt, ja, als ik een soort top 4000 zou samenstellen, alleen maar voor mezelf, dan was dit mijn absolute nummer 1.
2: Top 4000, hey, de nummers 10 sowieso. Ja, heel veel die lijst. Ja. Absoluut.
0: Ja, wat zou jij bovenaan zetten in jouw lijst?
2: Ik heb toch wel liefst Coldplay.
0: Toch Coldplay, ja, oké. Okay. Oh ja, Yellow, ja, prachtig. Mooie klassieker. Nou, we hadden het over iets anders. Isla Bonita, van wie is dat?
2: Madonna,
0: zeker. Hey, als je ze allemaal net zo goed weet te beantwoorden, dan krijg je van ons het hele prijzenpakket. Zo niet, te kijken naar wat je wel wist en zoveel prijzen sturen we naar je op. Maar het gaat veel meer om de eer dan om de prijzen, hè Bert?
2: Ja.
0: Dat dacht ik ook, daar gaan we. Vraag 1. Het is vandaag de dag van de Wienerschnitzel. Nou, ben jij slager? Hè?
2: Ja.
0: Is dat ook jouw favoriete stukje vlees?
2: Nee, niet echt.
0: Nee? Dat wordt het toch meer een biefstukje voor jou?
2: Ja, meer een biefstukje, ja. Ja.
0: Nou, dit gerecht, de Wienerschnitzel, werd ooit bedacht in Italië, maar omdat het in de 19e eeuw populair werd in Wenen, noemen ze het dus de Wienerschnitzel. En de stad Wenen is ook inspiratie voor deze top 4000

0: Wie is dat?
1: Ja, Vienna, ja. Dat weet ik zo even niet.
0: Nee?
1: Oh. Ik kan hem zo meezingen, maar...
0: Ja, ja. Nou ja, dan... Helaas, het was Ultravox.
1: Ja,
0: en met Jury uit, dan zeg je nu wel wat natuurlijk. Hè? Ja, nou, maar die...
2: Vraag 2.
0: We gaan door. Vandaag vieren we de 51ste verjaardag van een echte crooner. In 1975 geboren in Canada. Hij trad ooit op als Bubbles de Goochelaar, tot hij koos voor muziek. En zijn hoogste notering in de top 4000 is It's a Beautiful Day. Wie is er jarig? Is dat A, Michael Bublé, B, Frank Sinatra of C, Tony Bennett?
1: It's a Beautiful Day, It's a Beautiful... Tony Bennett.
0: Tony Bennett, zeg jij?
1: Nee.
0: Nee, die werd niet in 1975 geboren in Canada, hè? Tony Bennett is veel ouder.
1: Ja, is ouder, ja.
0: Ja, die is van veel eerder. Nee, het ging om Michael Bublé. Dat zochten we.
1: Ja,
0: dat
1: is
0: we gaan gewoon lekker door.
1: Die met Kate Perry, toch?
0: Michael Bublé?
1: Nee,
0: gewoon
1: niet
0: die
1: Canadees.
0: Nee, Katy Perry is weer met een andere Canadees. De belangrijkste ongeveer in het land. Ja. Dus, ja. Nou, zullen we even doorgaan, Bert? Dan hebben we dat gewoon doen.
1: Jo.
0: Ja, prima. Ik heb een fragmentje voor je. Ik wil graag weten hoe die heet, die plaat.
1: Ja, dat is Marco Borsato.
0: Met?
1: Steeds als ik je zie lopen...
0: Ja, ja.
1: De hemel voor je open.
0: Dan is het toch heel makkelijk eigenlijk, de titel is... Ja, ik kan niet... Ja. Ja. Oké.
1: Zeg het maar. Nou. Ja, je komt er niet op, joh.
0: Dromen zijn bedrog, zochten wij.
1: Dromen zijn bedrog.
0: Ja, nou, dan gaan we nu naar de laatste vraag. En dan moet je hem goed hebben, anders dan eindig je met lege handen. Geen troostprijzen, niks.
2: Vraag 4.
0: Hanneke.
3: Ja, vandaag wordt er in het openbaar vervoer gestaakt vanwege geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen trein in Nederland, alleen een paar rond Schiphol. En ook in het stads- en streekvervoer is heel veel wat niet rijdt vandaag.
0: Ja, nou...
1: Ja, daar kwam ik ook onder.
0: Ja?
1: Ja, ik reis ook normaal altijd met de trein.
3: Oh, kijk. Ja.
0: Maar vandaag even niet. In de top 4000 kun je nog één trein pakken. Dat is deze. Ja, The Last Train to Trans Central. Welke groep maakte deze track? A. Je krijgt mijn keuze. Luister goed. Hè. A. The KLM. B.
1: KLM.
0: The KLF. Of C. The KUT.
1: Altijd KLF.
0: KLF. KLF is dat goed, Bert? Ja. Nou, ja. Oh, Bert, gelukkig geen lege handen. Dat vind ik altijd zo zuur.
1: Dat maakt niet uit, joh.
0: Nee, nou goed. Je hebt toch een prijs te pakken. En voorlopig heb je niet nodig. Je kan hem wel even lekker gewoon klaarleggen voor als er weer zo'n mooie dag komt.
1: Ja.
0: De Radio 10 zonnebril is voor jou.
1: Oh, mooi.
0: Ja, en toch nog even een applausje voor het beter. Ja.
1: Dankjewel, joh. Leuk dat ik meer mag doen.
0: Graag gedaan, Bert. Leuk dat je erbij was, jongen. Doei, doei.
1: Fijne uitzending.
0: Doei.

0: Hey, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Turkije, 5 sterren all-inclusive al vanaf 579 euro.
5: Corendon. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
2: Kippie.
3: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Hey, wat fijn dat je erbij bent. En heb je zin om een dikke 10 uit te delen vandaag? Nou, dat moment komt steeds dichterbij.

Maar heb je een collega die zegt, hey joh, maakt allemaal niet uit. Ik ben nou eenmaal van het glas is half vol. Ik help jou wel met jouw werk. Dan ben je ook vandaag op tijd klaar. Zo iemand, die verdient een

0: Wie heb jij vandaag tevoorschijn getoverd uit je nieuwsdoos?
1: Nou, het is natuurlijk OV-staking vandaag, dus ook de pontjes varen niet in heel het land. Ja, en dat moet je natuurlijk maar net weten. Dus in Amsterdam stond er een AT5-verslaggever. Die wachtte mensen op de kade die misschien wel niet helemaal goed hadden opgelet.
2: Onze directrice heeft het allemaal geregeld. Omdat de pont niet kon komen, dat een andere boot kon komen.
1: Ja, dus hij liep tegen een groepje kinderen aan. Die zeiden, ja, nou ja, die pont komt niet. Maakt ons helemaal niet uit, want de directrice van de school die heeft het allemaal geregeld. Ze had een boot geregeld en een schipper. Dus alle kinderen zijn netjes naar school gebracht, naar de overkant.
0: Wat meen je? Nou,
1: de kinderen vonden het een mini schoolreisje.
0: Wat leuk zeg.
1: Ja, dus een dikke team voor de directrice van de Zeeheld in Amsterdam.
0: Nou, het is ook leuk dat de school zo heet dan, hè? De Zeeheld.
1: Ja, goed hè. Ja, goed toevallig.
0: Ja. Alright, nou, die gaan we er zo meteen bij zetten natuurlijk. De scholieren mogen er ook bij natuurlijk. Gewoon gezellig. Allemaal op het virtuele podium. Maar de vraag is, wie moet er ook een dikke team krijgen? Laat me dat zo snel mogelijk weten. Dan gaan we het zo meteen op een rijtje zetten. Dat doen we naar Bryan Adams en Summer of 69. En dit is Casey and the Sunshine Band.

0: zegt een dikke tien aan mijn lieve collega bij Osage in Utrecht, die ondanks de treinstaking zo hard aan het werk zijn. Toppers! Met een dikke knuffel van Sandra. Peter zegt onze collega Erwin moet deze middag geopereerd worden. Alvast een hele dikke tien. En Arnold zegt ik wil heel graag een dikke tien uitdelen aan mevrouw Ilse. We zijn allebei ons moeder verloren en daar gaat ze heel goed mee om. Met haar verdriet. Ze is heel sterk. Ik hou van haar volgend jaar 30 jaar samen. Dus een dikke tien voor mijn lieve Ilse. Groetjes van Arnold uit Delft. Charissa zegt, mijn man verdient meer dan een dikke tien. Hij is sinds gisteren weer aan het werk. Nadat we 2 weken geleden onze tweeling hebben mogen verwelkomen. Nou, gefeliciteerd Charissa. En dan is er heel wat ingesproken. Begin eens even bij Mike.
1: Hey Jeroen, ik zou met liefde een 10 willen geven aan mijn fijne collega Jensie Boy. Jensie Boy is op een moment even zichzelf niet, omdat zijn favoriete collega Dan the Man vakantie heeft. Jens, ondanks dat en dat je met iedereen ruzie zoekt, blijf je toch mijn favoriete collega Jens. Voor mij een dikke 10.
0: Oké, Natasja.
2: Hey Jeroen, nou degene die ik echt een hele dikke 10 wil geven, dat zijn mijn ouders. Omdat ze altijd voor me klaarstaan. Niks is te veel voor ze. Ik kan ze altijd bellen. Ik kan altijd bij ze langskomen. Ook toen ik ziek ben geweest, altijd zijn ze er voor me. Dus pap en mam, ik hou van jullie en voor jullie een hele dikke 10. Want jullie verdienen het. Lieve groetjes van Natasja. Doe doeg.
0: Nou, mooi bericht. Natasja, bedankt. Yvette?
3: Hi, dit is Yvette. Ik wil mijn man Karel graag een dikke 10 geven. Eigenlijk wel een dikke 11. Hij is nu al 1 maand. Een mantelzorger voor mij. Ik heb rugproblemen en ik kan echt helemaal niks. En hij werkt gewoon 40 uur en hij doet alles en hij zorgt zo goed voor mij. Hij verdient echt een dikke 10.
0: Dankjewel Yvette. En dan Erika nog.
4: Hoi, met Erika.
0: Hi.
4: Ik wil graag een hele dikke 10 geven aan mijn zus Corine. Die net weer mijn haar gekleurd en geknipt heeft. En het allemaal belangeloos en met liefde doet voor de hele familie eigenlijk. Dus Corine, als je luistert, en ik weet wat dat doet, een hele dikke 10 en een dikke zoen voor jou. Doei.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op

Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.

0: Business.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iris corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: En je maakt nog steeds kans op die vakantie voor 2 personen naar Egypte. En Madonna met Holiday krijg je erbij cadeau, want die hoor je zo. Na het nieuws met Hanneke van Zessen.
16: Goedemiddag, het is druk bij taxibedrijven. Dat komt door de OV-staking vandaag. Gisteravond zijn er bij Uber al 6 keer meer reserveringen voor vandaag gedaan dan normaal. De Amsterdamse taxicentrale zegt dat er op dit moment geen garantie is op een beschikbare rit. Het OV-personeel staakt om de bezuinigingen op sociale zorg van tafel te krijgen. 6 klimaatactivisten hebben een taakstraf gekregen voor het blokkeren van de A12 in Utrecht dit voorjaar. In april hadden ze hun auto's dwars op de weg gezet, zodat andere actievoerders de snelweg op konden. De rechter noemde het een gevaarlijke actie. Bijna de helft van de Nederlanders let niet op goedkope stroomuren. Ze zetten de wasmachine, droger of vaatwasser gewoon aan wanneer het uitkomt. Vooral jongeren doen dat. 57% van de 18 tot 34-jarigen kijkt niet naar de stroomprijs. Op de meeste plekken zijn de daluren tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends en in het weekend. En de warme Noordzee kan ons dit najaar flink wat regen bezorgen. Volgens Hart van Nederland weerman Dennis Wild is het zeewater na de uitzonderlijk hete zomer nog altijd erg warm. Af augustus werd bij het eiland Goeree een recordtemperatuur van 21,5 graad gemeten. Als daar koele lucht overstroomt, dan zorgt dat voor regen. Het hoeft niet automatisch een kletsnatte herfst te betekenen, maar de kans op flinke buien is een stuk groter. Het weer dan eerst voor vandaag. Het regent inderdaad op veel plekken aan de kust. En dat felle buien met kans op onweer. Gaat of 18 vandaag. Morgen grotendeels droog, dan ook meer zon. En een graad of 20.
15: Dankjewel. Dan staan er 4.

0: vertraging van 9 minuten.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Bikke Buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal!
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
9: het gaat online dus helemaal los.
2: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
10: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
16: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
2: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor Stevie Wonder in de Ziggo Dome.

de OV-staking. Er rijden dus ook geen treinen. Maar de opvallende uitzondering is de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp, die 4 keer per uur blijft rijden vandaag. En de Nederlandse spoorwegen willen daarmee zeggen,

0: voorbij. Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleveren kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Curaçao, vlucht en hotel al vanaf €749.
2: Kaching. Corendon.
7: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
13: Doe het lekker zelf,
12: dat zeg ik.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja? Echt serieus?
16: 7, 7, 7, 7.
15: Wat een geld.
17: 18.000, godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Nu bij DA, alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
19: De vriendelijke specialist DA.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Edwin Diergaard. Ze zitten nu nog in een make-up. De band die je zo hoort als top 4000 flashback. En ik heb Ace of Base voor je na Bruce Springsteen. Dancing in the

Radio 10, relax, take it easy. Dat was Mika. En ja, take it easy. Maar blijf wel scherp op die Radio 10 reiswekker die nog steeds kan afgaan. Hè? Met jouw kans dan op die reis naar Egypte. Die ergens in de vier koffertjes die nog in de studio staan aanwezig is. In een van die koffertjes zit die reischeck. Weet jij hem eruit te toveren? Koffer 1, 5, 8 of 9. Zometeen na drieën. Jouw kans hier bij Radio 10. En Eternal en BB Winans komen eraan naar U2. Dit is With or Without You. Bij Radio 10. See you.

0: superdeals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is van Jumbo.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
4: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
8: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
10: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
11: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
13: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
12: Maar die prachtige kleding dan?
13: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
11: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
17: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
19: Simyo. Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
20: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
21: Je hoeft er niet geweest te zijn om erover te kunnen zingen. Dat geldt zeker voor die joekel van een hit die je hoort zometeen na het nieuws van 3 uur. En dat krijg je van Martijn Nijhuis.
22: 6 klimaatactivisten hebben taakstraffen gekregen voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Dat was gevaarlijk, zegt de rechter. Maar de activisten zijn niet van plan om met die blokkades te stoppen, zeggen ze tegen Nieuws van de Dag.
23: Niets doen is geen optie. En als we daarvoor aandacht moeten vragen door het verkeer stil te zetten, dan zetten wij het verkeer stil. En dat moet ook gewoon.
22: De rechter zegt dat een ambulance ook vast kwam te staan, maar volgens de activisten klopt dat helemaal niet. Ruim een week na de schietpartij in Overasselt heeft de marechaussee nog vuurwapens gevonden. Die waren verstopt in de buurt van een basisschool. Experts onderzoeken ze nu verder. Over het aantal wapens wil de politie niks zeggen. Sinds de schietpartij wordt in Overasselt nog steeds gezocht naar sporen. Het UWV gaat toch bij meer WIA-uitkeringen controleren of er niet te veel of te weinig is betaald. Het gaat om 13.000 mensen die hadden gehoord dat er niks mis was gegaan met hun arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ze krijgen geld als er toch te weinig is betaald. Terugbetalen bij een te hoge uitkering, dat hoeft niet. En de uitvaart van de Noorse koning Harald is afgelopen. Die werd afgesloten door de luchtmacht die met 4 straaljagers over Oslo vloog. De kist wordt nu in een rouwstoet naar een fort gebracht, waar vanmiddag nog een besloten ceremonie is. En daarna wordt Harald bijgezet in de koninklijke grafkelder. Het radioteam weer, er trekken buien over het land. Daarbij kan het soms flink regenen. Kans op onweer ook, mogelijk een hagel. Zo'n 18 graden nu, morgen bijna overal droog. Zon, stapelwolken en 19 of 20 graden.
21: Dankjewel. Toto met Africa komt er zo aan. Van de 10 files die er op dit moment staan, zijn dit op dit moment de 3 grootste. A1 Hengelo richting Osnabrück voor de Duitse grens. 11 minuten vertraging daar. A1 Apeldoorn Amersfoort. Bij Hoevelaken ben je 8 minuten langer op onderweg. En rij je op de A50 Arnhem richting Oost, dan heb je voor de Maasbrug 9 minuten extra reistijd.
0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
24: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. Aanmerk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
26: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
27: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
28: nee,
27: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
6: Het gaat online dus helemaal los.
5: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
9: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
10: Edwin Diergaarden.

voor de Sisters Pointer. Daar hebben ze flink wat punten mee gescoord. En daarna stonden ze voor altijd op de kaart. En hoe zit het met jou? Hoe sta jij vandaag op de kaart? Het schiet in ieder geval al lekker op. 17 over 3 zie ik hier op de klok.

0: Radio 10 uren van lang leven. De grootste hits aller tijden. En de Bengals walk like an Egyptian.
1: Dat Radio 10 staat op reiswekker.
0: Ja, dat is nou ook toevallig. Je maakt vandaag kans op een reis naar Egypte. En de reiswekker is daar net afgegaan. En daarvoor heb ik Alwin aan de telefoon. Alwin, goedemiddag, hallo.
2: Een hele goede middag, hallo.
0: Jij bent afgelopen zomer niet op vakantie geweest, hè?
2: Nee, dat klopt.
0: Het had een speciale reden. Wat was die reden?
2: Ik mocht meespelen in The Little Big Things, een voorstelling in Carré, Amsterdam.
0: Dus jij hebt gewoon op het podium van Carré gestaan?
2: Ja, echt heel bijzonder, ja.
0: Waar andere artiesten echt honderden jaren aan moeten werken, zoals bijvoorbeeld een Dries Roelvink, die kreeg die kans onlangs niet. Jij hebt voor hem in de plaats daar misschien wel gestaan.
2: Ja.
0: En hoe was dat? Hoe voelde dat?
2: Het was heel bijzonder. Ja, echt heel bijzonder. Hele mooie ervaring.
0: Maar dus niet op vakantie geweest?
2: Nee.
0: Nou, we gaan kijken of we jou in de vakantie kunnen laten gaan. Want je weet het, er staan nu nog op dit moment 4 reiskoffertjes in de studio hier. En in een van die koffertjes zou een reis naar die fantastische bestemming Egypte moeten zitten. Ja. Koffer 1, 5, 8 en 9 staan hier nog. Welke van deze 4 koffers zou jij willen laten openmaken door mij?
2: 25% kans. Ik voel het bij koffer 1.
0: Weet je het zeker?
2: Ik weet het zeker.
0: Gaan we het proberen. Koffer 1 komt nu mijn kant op.
3: Dit is hem.
0: Koffer 1. Hij ligt hier voor mijn neus. Nu moet ik hem nog open zien te krijgen.
3: Even alles van de kant.
0: Dat hebben ze wel heel makkelijk gemaakt, moet ik zeggen.
3: Koffer 1. Zit daar dan die reischeck in? Dat zou mooi zijn, hè?
0: Egypte. Ben je ooit wel eens die kant op geweest, Egypte?
2: Nee, nog nooit. Europa alles.
0: Oké. Hey. Nou. Alwin?
2: Ja.
0: Ja, er zit inderdaad iets in, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Echt waar?
0: Er zit een reischeck in. Ik mag je feliciteren.
2: Nee, joh!
0: Jij wint de vakantie voor 2 personen. Naar Egypte te waarde van 3500 euro! En deze prijs wordt in zijn geheel verzorgd door Corendon. Alweer gefeliciteerd, je hebt hem te pakken!
2: Dankjewel!
0: Egypte! Gaat het toch nog gebeuren, hè? Zeg, ik wens je een hele mooie tijd daar.
2: Dankjewel.

komt naar Nederland en iedereen kent hem. Radio 10 presenteert Stevie Wonder met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn, want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.

0: zoeken. Boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
2: De vriendelijke specialist DA.

De doorbraak. Er is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Halverwege de jaren 70 zit een jonge muzikant in Los Angeles behoorlijk aan de grond. Zijn relatie loopt stuk, zijn carrière wil maar niet vlotten en om de rekeningen te betalen verkoopt hij stereoapparatuur. En er wordt ook nog zijn hond aangereden. De dierenartsrekening kan hij eigenlijk niet betalen. Dus belt hij zijn vader in Chicago. Pap, misschien moet ik maar gewoon naar huis komen. Dit gaat hem niet worden. Maar zijn vader zegt, blijf erin geloven, jongen. Die woorden schrijft de muzikant achter in zijn notitieboekje en vergeet ze verder. Jaren gaan voorbij. Tot hij zich als toetsenist aansluit bij een band die op het punt staat een nieuw album te maken. Tijdens de opnames ontbreekt er nog één nummer. De zanger vraagt of hij nog iets in dat boekje heeft staan. Hij bladert naar achteren. En daar staan ineens weer die woorden van zijn vader. Hij gaat achter de piano zitten en binnen een paar minuten ontstaat het begin van een refrein. Het bijzondere, dat refrein bewaren ze bijna het hele nummer. Eerst die piano, dan die trein, een meisje uit een klein stadje, een jongen uit, jawel, South Detroit. En pas helemaal aan het einde komt eindelijk die ene zin waarop je ruim 3 minuten hebt zitten wachten. Dit is Journey, achteren. En daar staan ineens weer die woorden van zijn vader. Hij gaat achter de piano zitten en binnen een paar minuten ontstaat het begin van een refrein. Het bijzondere, dat refrein bewaren ze bijna het hele nummer. Eerst die piano, dan die trein, een meisje uit een klein stadje, een jongen uit, jawel, South Detroit.

0: 4 uur. En dat betekent zometeen na 4 uur. Je hoort hem al. Ja. Gijs op 10.
1: Ja, nou, gefeliciteerd hè. Net met de koffer die, waar je mocht gewoon een reis weggeven. Wat fijn is dat.
0: Ja, nou vooral Alwin gefeliciteerd. Die uiteindelijk de juiste koffer koos natuurlijk.
1: Ja, precies,
0: was dat
1: ja,
0: een.
1: Ik had hem ook graag weg willen geven. Maar de reis is er nu uit. Dus dat gaat niet gebeuren. Misschien morgen weer. Dus ja. Ik vind het zo geweldig aan dit radiostation dat wij gewoon van dit soort fantastische reizen weggeven. Het waren van €3500. En waar
0: zeker.
1: Ging de reis vandaag?
0: Vandaag naar Egypte.
1: Naar Egypte.
0: Ja.
1: Nou, echt geweldig. De reis gaat straks weer naar Gijs op 10. En tenminste, dat is na 4 uur. Dan gaan we weer beginnen aan een radioreis. Elke dag tussen 4 en 7. Marcella Mesker hebben wij aan de telefoon. Zij is natuurlijk tennisgodin. Maar zij geeft ook commentaar. Botek van der Zandschulp, die doet het hartstikke goed. Hij zit nu in de kwartfinale. Tenminste, vanavond of vannacht gaat hij spelen. Mm-hmm. Dus daar gaan we het even over hebben. Niels Geuzenbroek hebben we ook aan de telefoon. Die gaat de theaters in, dan wel de clubs in. Met Coldplay-repertoire. Hij gaat Coldplay zingen samen met zijn band. Dus dat wordt hartstikke leuk. En Stevie Wonder, ja, als wij hem straks draaien... dan maak je kans op tickets voor Stevie.
0: Ja, want die gaat ook de theaters in.
1: Ja. Nou ja, een heel groot Ziggo Dome gaat
0: ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus tickets van Stevie Wonder. Voor Stevie Wonder. Voor zijn optreden in de Ziggo Dome in oktober. Te winnen zometeen na 4 bij Gijs op 10. En natuurlijk nog veel meer.
1: Ja. Yeah.
0: Treasure.

0: zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Yes!

0: Dodo.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker, Kippie.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen. Oh,
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling.
13: Teruglever kosten.
14: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
16: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Het is alweer 1 minuut na 4. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
4: Goedemiddag Gijs. Een agent die in mei 2 keer op een verdachte schoot in Rotterdam gaat vrij uit. Het OM vindt het niet nodig om er een zaak van te maken, omdat alles via de regels is gegaan, zegt het OM. De agent was op een melding afgekomen dat iemand met een vuurwapen naar een café zou gaan. Toen de man niet reageerde op waarschuwingen, schoot de agent hem dus neer. Door de OV-staking blijven ook tientallen binnenvaartschippers noodgedwongen stil liggen. Veel spoorbruggen blijven dicht vandaag, schepen kunnen daardoor niet verder. En dat levert morgenochtend een file op van schepen bij bruggen, is te horen bij Hart van Nederland.
5: Ik ben bang voor wel, en ook weer op de weg daardoor. Hè? Want de bruggen staan daardoor langer open, omdat er meer schepen nu weer gaan varen. Die hebben allemaal een dag stilgelegen.
4: Ja, de staking is vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de uitkeringen. Dik advocaat kan het maar niet laten. Hij blijft langer trainer van het nationale elftal van Curaçao. Hij heeft zijn contract verlengd tot volgend jaar zomer. Advocaat schreef geschiedenis door Curaçao naar het WK voetbal te loodsen. Dat was voor het eerst. Over 2 weken speelt Curaçao weer voor het eerst internationaal na het WK. En fans van Apple, van die Apple fanboys als Gijs, die kunnen niet wachten, want vanavond om 7 uur wordt de iPhone 18 gepresenteerd.
3: Ja, ja, en de foldable waarschijnlijk, maar dat weet ik nog niet zeker.
4: Ja, precies, dat ding dat je kunt opvouwen, dat het andere merken lang had. Maar ja, deze nieuwe iPhone 18 is honderden euro's duurder dan de vorige. De duurste kost zo'n 1800 euro. Ja, dus ook mogelijk de allereerste opvouwbare iPhone. Een deskundige zegt bij Omroep Flevoland dat hij vooral benieuwd is wat er volgend jaar gebeurt als de iPhone 20 jaar bestaat. Want dan krijg je de iPhone 20.
6: Dan zul je ook zien dat de gezichtsherkenning en de camera, dat die onder het scherm gaat zitten. Dus er komen hele mooie dingen komen eraan.
4: Ja, dan heb je wat, maar dat kost ook wel wat.
6: Kijk, voor die nieuwe technieken betaal je natuurlijk superveel. Dan moet je echt denken aan, nou, misschien 1500 tot 2000 euro voor zo'n toestel.
3: Oh,
6: maar ja, ja, ja, maar dan heb je natuurlijk wel het nieuwste van het nieuwste.
4: Ja, alsof ik Robin van de regie hoor praten. Dan hebben we het nog niet eens over de duurste toestellen. Hè?
3: Oh,
4: dit is gewoon een beetje mid-range.
3: Maar wat zegt hij nou? Dan zit de camera onder het scherm?
4: Ja, die zit dus dieper in het systeem. Dus die zit dan...
3: Ja, dat begrijp ik. Dat. Ja, maar die zit dieper... Oh, ik dacht helemaal naar beneden toe. Dat is onder het scherm.
4: Ja, ja, dat kan ook.
3: Zo lees ik het.
4: Ja, dat denken Lisanne en ik niet. Oh. Misschien, ja, jij gaat natuurlijk kijken natuurlijk als Apple...
3: Ja, nee, maar dan gaat hij naar beneden toe, die camera. En ik vraag me af wat daar het voordeel van is.
4: Nee, hij zit dieper in het glazen scherm verzonken,
7: ik denk dat
4: je
7: het gewoon niet meer ziet.
4: Precies.
7: Je ziet nu zo'n schermpje nog, ja, bij
3: dat,
7: je camera.
3: Dynamic Island.
4: Precies, en dat heb je dus waarschijnlijk, zoals ik het begrijp, heb je dat straks niet meer. De telefoon glijdt heel makkelijk in je zak, want hij heeft ook ronde randjes.
3: Fijn.
4: Het Radio 10 weer. Vanavond steeds minder buien. Vannacht echt droog bij een graadje of 10. Morgen eerst zonnige periode. Later ook bewolking. Wel droog dan. En dan wordt het een graad of 19. Misschien wel 20.
3: Gek op ronde randjes.

0: op de snelwegen. De drie langste staan op de A2. Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Geldermalsen. 52 minuten extra reistijd. Op de A2 nog langer, 1 uur en 10 minuten... van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermalsen en de Martinus-Nijhoffbrug komt er een ongeluk. En op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Wageningen en Waterberg, ook een ongeluk gebeurd. Daar ben je 1 uur en 23 minuten lang bezig.
1: Dat is heel lang. Oké, nou, ik hoop niet dat je iets te maken hebt met het ongeluk. Zowel heel veel sterkte dan...

0: Misery voor je uitgezocht. En dat is al een tijdje geleden. It Feels Like Heaven en Cabaret van Theo Maas. Je hoort het allemaal binnen een paar minuten.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
13: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2+3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1+2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal. Deze week, de Radio 10 staat op reiswijze.

0: tafel zitten. Dus vandaag...
1: Draai de armen.
0: Je hoorde haar knieën. Maar nooit zo goed begrepen dat... we're up all night to get lucky. Nou, dan ben je niet heel gelukkig, heb ik het idee, toch? Oh ja, Martijn, die denkt aan afgelopen vrijdagavond.

0: Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Oh. Zitten wij lekker bij je op de achterbank. En nou, we vermaken ons wel. Ja, of we zitten naar huis als je met de trein naar huis rijdt. Nou, dat zit er vandaag dus niet in. Want de treinen die rijden dus niet.
1: Sommige bussen wel.
0: Ja, sommige bussen wel. Nou, ik zag vanochtend dat één iemand op een bus zat te wachten. Want dat was nou de enige bus die wel reed. Maar die was al vanaf 's ochtends 5 uur aan het wachten. En het was 9:30 dat hij daar nog steeds aan. Nee, ik wacht er niet om lachen, maar het was wel zielig. Ja, want als je normaal met het openbaar vervoer dus naar je werk zou gaan, dan vandaag ben je thuis dan waarschijnlijk aan het werk. Want die treinen en die bussen en die metro en ook veerponten. Ja, ze varen niet en ze rijden niet. Het hele openbaar vervoer ligt vandaag de hele dag bijna volledig plat. De meerderheid van de Nederlanders steunt overigens de staking van het OV-personeel. 55% die staat achter het OV-personeel. Staking is onderdeel van een reeks stakingen in aanloop naar Prinsjesdag. Vakbond FNV wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. En als het goed is, dan rijden de treinen morgen gewoon weer.
2: Ken je nou dat je met de trein reist? Je staat te wachten op het perron. De trein stopt, deuren gaan open. En mensen komen traag als dikke stron naar buiten. Dat je denkt, Jezus, kom op, schiet op, ik moet naar binnen. Terwijl, als ik in de trein sta. En hij stopt op het perron en die deuren gaan open. En ik zie die mensen daar ongeduldig wachten. Dan denk ik altijd, ik stap gewoon in mijn eigen tempo uit.

0: Willis en David Cole. Helaas, het laatste is niet meer onder ons. Al overleden in de jaren 90. En dit was een enorme hit in 1990. CNC Music Factory, Cliff Willis en Cole. Daar komt het vandaan. En Gonna Make You Sweat. Dat zat dit keer in Starfalls Disco. En Fixin' Factory. And It Feels Like Heaven, hoorde je daarvoor. Nou, nu we het toch over de hemel hebben. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou Gijs, volgens de vakbonden is de staking in het OV een groot succes. Mm. En je hoort zo meteen het gekste en grappigste lachje dat ik ooit heb gehoord.
0: Oké, en van wie is dat dan?
1: Nou, het heeft te maken met de staking.
0: Oké, goed. Dat hoor je allemaal straks en dit hoor je ook zo.

0: zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
2: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Griekenland, 8 dagen al vanaf €299. Ka-ching. Corendon.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
8: Wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Ja, goedemiddag. Vanavond wat minder regen. Vannacht bijna overal droog. 10 graden wordt het. Ook morgen bijna overal droog met zon en wat wolken en zo'n 19 graden. En waar staan de files? Dat weet Martijn. Goedemiddag.
3: Goedemiddag Gijs. 51 files nog op de A2. Nog steeds problemen op de van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Een uur en een kwartier vertraging inmiddels. Ook een uur en een kwartier op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Maandenbroek en Waterberg komt er een ongeluk. En op de A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en Grijzoord. Dan ben je 45 minuten extra onderweg.
2: Ja, en heel veel mensen bij de auto natuurlijk. En de bruggen die zijn al niet zo goed in Nederland.
3: Mensen die normaal gesproken in de trein zitten, die dan denken, nou, pak maar weer eens de auto.
2: Ja.
3: Daar wil je ook niet achter zitten,
2: nee,
3: denk ik.
2: Nee, dat is ook niet zo handig. Nou, oké. Nou, zorg ervoor dat je veilig thuis komt, hè. Dat is het allerbelangrijkste. We gaan...

0: Nou, dat gaan we straks doen. Maar eerst hebben we het nieuws. Want het is alweer 1 minuut over 4:30. Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag opnieuw. Ongeveer 160.000 Nooren waren op de been voor de uitvaart van koning Harald. Ze keken in Oslo naar de rouwstoet waarin onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima meeliepen. De vroegere bassist van de band De Heideroosjes is veroordeeld tot 1/2 jaar cel voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Dat is net zo lang als zijn vorige is, dus hij kan gelijk naar huis. De bassist vertrok vorig jaar al bij De Heideroosjes. En de vakbonden zeggen dat de OV-staking tegen bezuinigingen op de uitkeringen een succes is. Het grootste deel van de leden doet mee. Er rijden dus bijna nergens treinen, trams, bussen of metro's. Oh.
0: Ik hoorde dus net het in de wandelgangen dat misschien die staking omgedraaid zou moeten worden. Zo van, jongens, wij gaan niet staken, maar kom maar met z'n allen met de trein.
1: Dan
0: mag je gratis mag je meerijden.
1: Ja, dat lijkt dus, ik heb even gekeken,
0: juridisch. Ik denk dat de regering dat minder leuk vindt dan dit.
1: Maar dat zou ook juridisch strafbaar zijn. Hè? Dat gaat dan heel veel geld kosten.
0: Oh, oké. Nou ja, ik vond het wel een
1: interessante
0: oplossing. Ja, dat vind ik ook.
1: Ja, Gijs, zoals elk jaar waren er weer mensen die helemaal niets hadden meegekregen van die hele OV-staking.
0: Nee.
1: Zoals deze jonge man, die zat in een trekker en die stond te wachten bij een pontje.
2: Waar wacht u op?
3: Op de pont.
2: Denkt u dat hij nog gaat vandaag?
3: Ik hoop het wel. Er liggen 2 aan die kant, maar ik zie hem nog niet deze kant op komen. Gaat hij helemaal niet vandaag.
1: Ja, en toen moest de verslaggever van regiozender NH het slechte nieuws vertellen.
2: Is er een landelijke staking?
3: Is er een landelijke staking? Ook voor de pont? Dat meen je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren.
1: Maar ja,
0: dit is een man uit Noord-Holland. Dat hoor ik aan zijn.
4: Hij klinkt een beetje als Mitchell Verjeer, vind je niet?
1: Ja, en een beetje zoals en een beetje Gijs Staverman. Maar hoe komt hij dan naar de overkant met zijn trekker? Wilde die verslaggever weten. Nou, toen volgde het gekste en grappigste lachje dat ik ooit heb gehoord.
3: Ja, ik ga niet zwemmen met het ding.
1: Let op, jongens. Hij duurt heel lang. Even stil, we kunnen hem goed horen. Dit is hoe krijgt hij het? Let op, hè. Arme man, lachen we ook nog uit. Kan hij naar de overkant en dan gaan wij ook nog lachen. Ik vind het heel zielig.
0: Maar jij lacht ook wel.
5: Nog even buffelen, je dag zit er bijna op.
0: Is echt niet leuk hoor. Nee.

Harry en I Kissed a Girl. En dat kan er best wel overkomen natuurlijk. 2008 toen bracht het uit. En Marillion en Kaylee, dat is ook weer een tijdje geleden.

0: Silkstone en later helemaal solo. Met nummers als Years of Summer en Take Your Time Girl scoorde hij een enorme hit. En dit najaar gaat hij de clubs in. Maar dit keer met de muziek van een van de grootste bands ter wereld. Niels Geuzenbroek gaat een tribute brengen aan Coldplay. Nou, dan is het echt hoog tijd om hem daar eens over te bellen. Sterker nog, ik heb hem aan de telefoon. Niels, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs.
0: Goedemiddag.
1: Ja, leuk. Dank voor deze mooie inleiding.
0: Het is niet de eerste keer hè, dat je met muziek van Coldplay de clubs ingaat.
1: Nee. Ik ben sowieso een groot fan van Coldplay. Ja, wie niet? Maar ook toen de tijden van, daar is het bewijs ook, van The Voice of Holland.
0: Ja.
1: Mijn debuut, mijn auditieliedje was een liedje van Coldplay. Dus dat was al 2011. En toen heb ik in 2018 een keer bij wijze van geintje een eerbetoon gedaan. En met de band het repertoire van Coldplay gespeeld.
0: Ja.
1: En mijn boeker die zag dat en hoorde dat. En dacht, ja, wacht eens even. Dit moeten we vaker doen.
0: 1 en 1 is 2.
1: Pak ik het af en toe van de plank en dan spelen we dat. Ja.
0: Nou staat Coldplay ook bekend om die gigantische stadions. Vol met licht en confetti en vuurwerk. Ze hebben ook allemaal van die armbandjes die dan door de lichtman gestuurd wordt. Doen jullie ook zoiets?
1: Nou ja, we werken helaas niet met dezelfde budgetten als Coldplay.
0: Ja, snap ik.
1: Dus wij spelen een beetje juist het allerbegin van Coldplay. Dus juist toen ze nog dat bandje waren met z'n vieren. Mm-hmm. Weet je wel, 4 keer aftikken en op thee.
0: Ja.
1: Maar dat zijn die songs als Yellow, Trouble, The Scientist, Fix You. En,
0: de mooie nummers ook. Toch?
1: Ja, ik vind ze allemaal wat te gek. Maar
0: dat vind ik ook.
1: Niet zozeer dat hybride elektrisch, maar
0: gestuurd wordt. Doen jullie ook zoiets?
1: Nou ja, we werken helaas niet met dezelfde budgetten als Coldplay.
0: Ja, snap ik.
1: Dus wij spelen een beetje juist het allerbegin van Coldplay. Dus juist toen ze nog dat bandje waren met z'n vieren. Mm-hmm. Weet je wel, 4 keer aftikken en op thee.
0: Ja.
1: Maar dat zijn die songs als Yellow, Trouble, The Scientist, Fix You. En,

0: Of niet?
1: Ja, nou ja, kijk, ik mag natuurlijk zelf daar niet zoveel over zeggen, maar dat is de reden waarom we het al een aantal jaar zo doen en ook terug mogen komen.
0: Ja.
1: Er zijn mensen die zeggen dat ik bij vlagen angstvallig dichtbij de sound van Chris Martin kom. Het is geen soundmix show, hè. We doen niet ons best om hun na te doen. Ik zou natuurlijk heel graag Chris Martin willen zijn, maar dat word ik toch niet. Dus we doen onze interpretatie en het is heel eigenwijze, weet je. Dus het is niet dat je denkt, wat doen ze nou anders? Of dat wij heel academisch elk nootje proberen na te spelen. Het is juist echt onze eigen interpretatie.
0: Ja, maar als je zo angstvallig dichtbij Chris Martin kan komen. We hebben hier bij Talpa het tv-programma Tribute Battle of the Bands. Dan zou ik het helemaal niet zo gek vinden als jullie mee zouden doen met...
1: Ja, nee. Maar weet je, ik kom volgend jaar gewoon weer mijn eigen liedjes. En ik vind het leuk om uitstapjes te maken naar dit repertoire. En, en dat vind ik het ook wel leuk om het terug op de plank te leggen en gewoon weer mijn eigen liedjes te gaan spelen.
0: Ja.
1: Nieuwe liedjes, wat oude liedjes, nieuwe verhaaltjes, oude verhaaltjes.
0: Nou.
1: Met een toetsenist, heel klein met z'n tweeën, allemaal van die mooie intieme zaaltjes aandoen. En dan... ja, weet je, dan zitten we alweer een eind mei. Dus ik ga heel veel spelen en muziek uitbrengen ook.
0: Mm-hmm.
1: Onverminderd door naar wat zei je, 20, 25, voor mij al bijna 30 jaar dat ik in het vak zit.
0: Niet normaal, hè? Ja, hoe sneller dat gaat. Je knipt in je vingers en voordat je het weet is het voorbij. Hey, en ondertussen ben je ook lekker Radio 10 aan het appen. Want deze week geven wij kaarten weg voor Stevie Wonder. En ik zag jouw naam voorbij komen in de reacties op Instagram.
1: Ja. Nou, ben je gek? Ja, daar zou ik echt naar... Een moord dat doe ik nooit. Ik knuffel liever iemand kapot. Maar ik zou toch wel hoge capriolen uit willen halen om daarbij aanwezig te zijn. Ja. Dus,
0: en gaat het ook vieren, hè? De Songs in the Key of Life. 50 jaar geleden uitgebracht. En dat gaat hij met ons en misschien met jou dan en je vriendin... Gaan we dat vieren met z'n allen?
1: Ik sneak gewoon binnen. Hij ziet het toch niet. Dus ik ga gewoon kijken hoe ik binnenkom.
0: Ja, stiekem naar binnen sneaken.
1: Ja.
0: Niels, blijf appen. Want deze tickets voor dit uur... Ik ga ze nog weggeven. Maar ik heb ze nog niet weggegeven. Dus dat is nog niet gebeurd. Dus misschien dat ik je straks nog een keer spreek. Ja, blijf gewoon hangen. Ik spreek je snel. Hoi. Doei.

0: wat een beetje gebeurde toen je dit voor het eerst hoorde, Martijn?
1: Ja, ik hoorde toen we op de camping waren, ik was een jaar of 10 denk ik, Signed, Sealed, Delivered.
0: Oh.
1: En ik dacht, ik heb muziek ontdekt. Dit is helemaal nieuw.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Nou, we staan het al heel lang.
0: Ja.
1: Maar dat je iets hoort dat je denkt, wat is dit?
0: Mijn moeder zei, ik had de Beatles ontdekt. En toen was ik een jaar of 8 of zo. Toen zei mijn moeder, nou die bestaan al 20 jaar. Maar dit was dus Songs in the Key of Life. Stevie Wonder was een album wat mijn broer dus ook in zijn kast had staan. En die heb ik dus ook gewoon gejat. En die
1: natuurlijk.
0: Een week later heeft hij die weer terug meegenomen. En nou ja, nu we het toch over Stevie hebben.
2: Voor Stevie Wonder.
0: Ja, aanstaande vrijdag. Dan gaan de tickets officieel in de verkoop. Nou, reken maar dat er een enorme wachtrij ontstaat. En dat het, ik denk dat het 5 minuten duurt, is het uitverkocht.
1: Ja.
0: Dat gaat zo hard. Woensdag 28 oktober gaat hij optreden. In de Ziggo Dome in Amsterdam. Songs in the Key of Life is al 50 jaar geleden. En wij geven deze tickets al weg. Hier bij Radio 10. Hoe is dat mogelijk? Als je Stevie Wonder hoort, stuur dan tickets via de Radio 10 app. Nou, ik zal niet overdrijven als het echt 1000 tickets zijn die nu binnen zijn gekomen. Zullen we gewoon random iemand terugbellen?
1: En zo dat terecht, toch?
0: Ja, dat lijkt me wel. Ja. Iedereen die maakt de kans om tickets te winnen van Stevie Wonder. We gaan gewoon iemand bellen. Eens kijken of het lukt. Kijken of diegene ook opneemt. Hè. Als diegene nou niet opneemt, dan moeten we weer iemand anders bellen. Dus ja. Ik hoop dat je tickets hebt gehad, want anders dan...
3: Met Wolf.
0: Hallo, met wie?
3: Met Wolf.
0: Wolf.
3: Ja.
0: Mooi, ja, zeker. De specie was uitgestorven eigenlijk in Nederland. Maar die komt steeds meer terug. En ik heb hem nu gewoon aan de telefoon, dames en heren. Wolf.
3: Zeker. Ik word niet
0: neergeschoten
3: op de hei.
0: Nee, je wordt niet. Je spreekt met Gijs en Martijn en de hele middag crew.
4: Hallo?
3: Ja?
0: Wolf, ik heb goed nieuws. Je hebt 2 tickets gewonnen voor Stevie Wonder.
3: Fantastisch!
0: Ja. Oh, als ik nou vraag, ben je een grote fan? Wat zeg je dan?
3: Ja, nee, dit is gewoon muziek. Hij is een legende. Je kan niet stilzitten als je dit hoort. Fantastisch. Nee,
0: ja. 28 oktober, dan ben je erbij. 2026 in de Ziggo in Amsterdam.
3: Wauw.
0: Ja, nou, dat is een mooie omschrijving van hetgeen hoe je je nu voelt. Wauw.
3: Ja.
0: Blijf even hangen, Wolf, voor al je gegevens. Want anders gaat het mis. Ik wens je heel veel plezier, hè, dan.
3: Dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Stevie Wonder, heb je gehoord. En Wolf Doornbos, zo heet hij. Die heeft die twee kaarten gekregen voor Stevie Wonder. 28 oktober. Dan staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam 2026. En deze hele week geven wij tickets weg. Aanstaande vrijdag is pas de voorverkoop. Maar wij hebben nog de pre-tickets die wij weggeven. Dus hoor je Stevie Wonder, laat het dan zo snel mogelijk weten door tickets te appen naar de Radio 10 app. En straks ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, de werkzaamheden aan de brug in de A28 schieten lekker op. En een van de bekendste animatieseries ter wereld is ineens van naam veranderd vanwege Donald Trump.
0: Oh.
1: Details hoor je zo meteen.
0: Okidoki.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf 663 euro netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op

0: Snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
3: teruggeleverd kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
2: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.

0: Tehuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Ja, goedemiddag. Het is 5:00 in een knipperende lichte studio. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar ik hoop... Hallo, ze hebben hem toch ontvangen in Nederland?
7: Ja, ik denk het wel, toch?
6: Het is hoog tijd voor het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag Gijs. Er is al hard gewerkt aan de probleembrug waar de A28 bij Nijkerk overheen loopt. De funderingen van de pijlers zijn voor een groot deel opgevuld met zand. Er is ook al grind gestort. Het zand was namelijk weggespoeld en daarom is de A28 al sinds maandag dicht. Uiterlijk morgenavond moet hij weer open. De vrouw die dit jaar bij Utrecht Centraal schoppen kreeg van een agent wil dat die agent toch wordt vervolgd. Justitie vindt dat hij dat mocht doen omdat ze hem bij een arrestatie bleef lastigvallen. De vrouw is daar niet mee eens en stapt dus naar het gerechtshof. Een arts die eind vorig jaar het leven van een kind van 2 jaar oud beëindigde, heeft zorgvuldig gehandeld. Een speciale commissie heeft bepaald dat het lijden van die peuter uitzichtloos en onomkeerbaar was. Het kind werd na 26 weken geboren, had epilepsie, een hersenbeschadiging en kreeg later ook moeite met slikken en praten. En er is nieuws over de animatieserie South Park.
6: Oh, South Park. Zoals mijn moeder dat zei, want ik kon de TH nooit goed uit.
7: Nou, het heet ook geen South Park meer. Oh. Het heet vanaf nu South America. Dat is natuurlijk een grapje, omdat president Trump alles wil hernoemen naar Amerika. Het Ontario meer heet nu ook al het Amerika meer. Trump wil ook de New Mexico omdopen tot New America.
6: Ja, hij wil er een groot gezellig land van maken.
7: En Golf van Mexico, Golf van Amerika, tenminste in Amerika zelf, hè, heet het zo. Is natuurlijk niet de eerste keer dat South Park kritiek heeft op Donald Trump. Er werden ook al grapjes gemaakt toen Donald Trump won van Hillary Clinton.
8: America's going to be great again.
9: This country's gonna suck for 4 years!
8: We've learned that women can be anything, except for president.
7: Ja, vrouwen kunnen alles worden, behalve president. Het is heel logisch.
6: Oh, wat zijn die gasten toch goed ook.
7: Ja, South Park heeft nu waarschijnlijk wel flinke ruzie met het eigen moederbedrijf. Want dat is juist een grote supporter van Donald Trump. Ja, ze zijn niet bang. Nee. Het radioteam weer. Vanavond zijn er steeds minder buien. Vannacht wordt het echt droog. Temperatuur daalt naar 1 graad of 10. Morgen eerst wat zon. Daarna is er ook bewolking. Dan blijft het wel bijna overal droog. En dan wordt het 1 graad of 19.

0: Martijn, nu je er toch zit, waar staan de files op dit moment?
1: 52 plaatsen op de snelweg. De drie langs staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld komt door een auto met pech. Drie kwartier ben je daar langer onderweg. Op de A2 een half uur extra reistijd. Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Wageningen en Oosterbeek staat het stil over 6 kilometer. Daar ben je een half uur langer onderweg.
0: Oké, nou, geen nood. Wij blijven gewoon lekker bij je deze hele file. In ieder geval tot 7 uur vanavond. We gaan het straks over tennissen hebben. Ja, en ik ga jouw werkdag afsluiten met Eddie Money en Take Me Home Tonight.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
10: Het gaat online dus helemaal los.
9: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.

over vijf. Toen was het wel heel laat. Maar het is nu 6 minuten over 5. En dat betekent... Zeker, want als je dit hoort, is ook jouw werkdag voorbij.

Vijf jaar geleden stond voor het laatste Nederlander in de kwartfinale van een Grand Slam. Die Nederlander, Botik van der Zandschulp. En komende nacht mag hij het opnieuw proberen op de US Open. En hoe groot is de kans dat zijn sprookje nog even doorgaat? Dat ga ik zo vragen aan Marcella Mesker.

0: voor te lezen op de radio. Kijk, Gijs, dat is nou Radio 10 voor mij. Ik heb echt een klote dag op mijn werk gehad. Ik stap in de auto, de radio gaat aan op 10. En wat komt er voorbij? Eén van mijn favoriete bands, Roxy Music. Ja, en dat snap ik heel goed. Brian Ferry, je hoorde hem zingen. Wauw, mijn dag wordt meteen weer goed. Dat zegt Michael Collingham. Dat is wel fijn om even te weten. Ik ooit Michael Coolingham heb genoemd. Maar die heeft toen later een appje gestuurd dat het gewoon Coolingham is. Ik weet het ook niet met al die namen. Goed, we gaan het over tennis hebben. Het Nederlandse mannentennis heeft er even op moeten wachten. Maar vannacht mogen we eindelijk weer eens ouderwets nagel bijten bij een Grand Slam. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open en is daarmee nog maar 3 zegens verwijderd van de titel. Maar ja, hoe bijzonder is het, deze prestatie eigenlijk? En durven we stiekem al een beetje verder te dromen?
1: Studio Staverman.
0: Nou, ik ga daarvoor bellen met iemand die precies weet wat er nodig is op het allerhoogste niveau. Oud-tennister en commentator Marcella Mesker. Marcella, goedemiddag.
2: Hoi, Gijs.
0: Goedemiddag. Afgelopen nacht was het een en al sensatie tijdens de US Open. Titelverdediger Alcaraz die verloor in een nachtelijke thriller in de kwartfinale van Shelton. Was het een kort nachtje voor je?
2: Ja, die eindigde in New York al om 3:30 s'nachts. Laatste finish ooit, dus dat record werd geboekt. Moet je je voorstellen, 3:30 s'nachts tennissen.
0: Ja.
2: Hoe ze het doen, ik weet het niet. Nou ja, bij ons was het ochtend, dus ik was vroeg opgestaan. Maar het liep door in de ochtend, dus dat viel nog mee.
0: Ja, het is tegenwoordig niet meer bijzonder. Want onze Nederlandse trots, Botik van de Zandschulp. In 2021 stond hij ook al in de kwartfinale. En nu heeft hij ook al, door die kwartfinale, of tenminste, hij heeft dus een wedstrijd gespeeld waar hij ook 5 sets speelde. Dat waren ook lange sets. Maar dit is natuurlijk ongelooflijk bijzonder voor een Nederlander, toch?
2: Ja, nee, absoluut. De laatste die dit flikte was Cenk Schalken. Ja, die speelde wel meer dan 20 jaar geleden. En die haalde de halve finale met Sampras, met Agassi, met Hewitt. Dus ja, dat is zelfs nog een stapje verder dan Botik van de Zandschulp. Maar een kwartfinale bij een Grand Slam. Je begint met 128 mannen, de beste van de wereld. En je zit al bij de laatste 8. Dus ja nee, super, super sensationeel. En ja, leuk voor hem. En we gunnen het hem. Want eindelijk doet hij zijn talent eens recht aan.
0: Ja, want dat hebben we nog. Dat was onbekend, of dat weten we nog niet, hoe goed hij wel niet is?
2: Jawel. Hij is heel goed geweest. Hij heeft al rond de 22 gestaan op de ranglijst. Maar ja, hij heeft toch wel wat mentale problemen gehad. Maar ja, sinds een jaar werkt hij met Raymond Sluiter, zijn coach. Hij heeft een goed team onder zich. Hij is niet geblesseerd.
0: Mm-hmm.
2: Veel wedstrijden gespeeld. Dus ongelooflijk veel vertrouwen en geloof in eigen kunnen. En
0: ja,
2: ja met Sluiter, die is de motivator ten top. Dus ja, die twee, dat is een geweldige chemie en ja, het komt er nu allemaal uit.
0: Marcella, ik moet toch iets aan je vragen, want ik heb je nu toch aan de telefoon. Krejcik is nog de enige Nederlandse man met een Grand Slam overwinning op zijn naam. Hij heeft natuurlijk Wimbledon heeft hier gewonnen. Hoe kan dat nou? Waarom zijn wij daar minder goed in?
2: Nou, om te beginnen, we zijn natuurlijk maar een heel klein landje. Wat hebben we? 18 miljoen mensen.
0: Ja, maar we zijn heel goed in schaatsen en we zijn heel goed in andere dingen. Maar in tennis is het toch iets lastiger.
2: Nee, maar tennis is natuurlijk een wereldwijde sport. Hè. En Amerika kan putten uit meer dan 300 miljoen mensen. Want dat denken van China dat eraan zit te komen op tennisgebied.
0: Ja.
2: Het is lastig. Een talent wordt geboren. 1996 was het laatste jaar met Richard op Wimbledon.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Je kan er niet zo gek veel aan doen. Dat supertalent, ja, dat hebben wij misschien in voetbal of in wielrennen of in schaatsen of in hardlopen, Femke Bol en tennis. Ja, daar is die hele grote man of vrouw nog niet opgestaan. Maar
0: nee,
2: ja, dat kan wel, want het is en blijft een hele grote sport. Een populaire sport in Nederland.
0: Misschien is Van der Zandschulp die grote man. Hij staat nu op nummer 40. Heeft hij een beetje kans tegen Zverev?
2: Ja, je hebt altijd kans. Hij heeft nu
0: dat is de nummer 2 van de ranglijst, toch?
2: Van de ranglijst. En hij is eerste geplaatst. Mm-hmm. En hij heeft ook een paar zware partijen in de benen. Ze hebben nooit eerder tegen elkaar gespeeld. Maar de andere Nederlander, Tellen Griekspoor, die won onlangs nog van hem. Dus die heeft wel wat tips aan Botik gegeven. En
0: ja,
2: Zverev, we weten allemaal hoe die speelt. Hij is verschrikkelijk goed. Maar dat is Botik ook. En Botik als underdog, nou, daar kan Alcaraz over meepraten, want die verloor van hem in 2024 op dezezelfde baan, Arthur Ashe Arena.
0: En je maakt het, je maakt het wel spannend nu ook. Want ik denk
2: ja,
0: ook van,
2: ja. Botik als underdog is vreselijk gevaarlijk voor iedereen. Dus ook voor Zverev.
0: Hoe ver gaat hij komen?
2: Nou ja, de papieren liggen natuurlijk wel gunstig voor Zverev.
0: Ja.
2: Maar als hij vandaag wint, dan kan hij de finale halen. Want de halve finale, ja, Khachanov en Alexander Bloks uit België, dat zijn ook best wel verrassende namen. Dus Zverev is het grootste struikelblok voorlopig. En dan zien we wel verder.
0: Vannacht kun je het gaan bekijken om 13:30 Nederlandse tijd. Het wordt live uitgezonden via Eurosport en HBO Max. Jij gaat geen verslag doen, toch, Marcella? Maar wel kijken.
2: Nee, ik lig in mijn bed lekker lang uit te kijken.
0: Oké. Okay,

0: op... Zij vertelde mij net nog, Nederland is wakker geworden op het gebied van tennis. Omdat wij, we doen het weer eventjes goed op tennisgebied. Ja. En het zou heel mooi zijn om de halve finale te bereiken. Ga je kijken vannacht?
1: Nou, dat denk ik niet. Lijkt
0: je bent toch wakker, dus meestal ben je wel wakker. S'nachts. Okay. Goed, nou, dat gaan we vannacht meemaken. Straks ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Er zijn te veel mensen die part-time werken. Dat vindt de fractievoorzitter van de VVD. En wat zou jij op een reclamebord laten zetten langs de A2? Stel nou dat alles mag, kost je niks. Hebben we het zo over.
0: Oké.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
1: Kippie!
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Ja, goedemiddag. Steeds minder buien, dat is ook mooi. En vannacht bijna droog, bij zo'n 10 graden. Ook morgen op de meeste plaatsen droog, met soms een beetje zon. Het wordt zo'n 19 graden. En waar staan de files? Dat weet Martijn. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Nou, stationair zouden ze zeggen in de top 40. We hebben 51 vertraging op de snelwegen.
5: Ah, met stip.
6: Met stip op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld komt door een auto met pech. Bij zo'n 40 minuten lang onderweg. Dezelfde A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen Beekbergen en Hoenderloo ook door een auto met pech. Half uurtje en op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. De topper van de week. 43 minuten extra vertraging.
5: Superstip is dat al.
6: Of de klapper. Zo, dat kan
5: de klapper. Oh ja, dat kan ook natuurlijk. Nou, veel sterkte. Morgen rijden de treinen weer. Nou, dan staan de files er ook weer. Dus ja, dat maakt ook niet zoveel uit. En dan houden we je ook weer gewoon op de hoogte. We gaan straks lekker top 4000 in 40 seconden gaan we spelen. En dat maakt die file net even wat draaglijker. Maar eerst het nieuws, want het is 6:01. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Gijs. Veel mensen die nu de arbeidsmarkt opkomen, werken part-time. Dat vindt tenminste de fractievoorzitter van de VVD, Brekelmans. 5 dagen per week moet van hem de norm zijn, zodat bedrijven kunnen blijven groeien. De prijs voor gas is in dik 3 jaar niet zo hoog geweest als nu. En dat is slecht nieuws voor mensen met een variabel contract. Oorzaak is natuurlijk die blokkade van de straat van Hormuz, waardoor de levering van gas is verminderd. En het is maar goed dat Cilly Rumbi hier vrijdag was.
5: Ja, want?
6: Zij heeft verschillende optredens ter promotie van haar nieuwe single moeten afzetten.
5: Oh.
6: Ze laat namelijk via Instagram weten dat ze onverwacht is geopereerd aan een blinde darmontsteking.
5: Oh, zou dat aan de kip liggen die wij
6: hebben? Dan krijg je geen blinde darmontsteking.
5: Nee, precies.
6: Van,
5: ik ben er nog. Dus,
6: ik wou net zeggen, ja, jij bent net zo geit, jij eet alles natuurlijk.
5: Een soort vrog.
6: Dat is een probleem niet. Ik wou net zeggen, daar gooi je van alles in. Maar goed, ze is snel weer up and running, denkt zij zelf.
5: Oké, nou dat is heel fijn. Maar het concert wat ze geeft, ter ere van haar 30-jarig jubileum, gaat dat wel gewoon door?
6: Ik verwacht snel weer op een running te zijn voor de mooie projecten de komende tijd. Dus dat gaat helemaal goed. Okay. Nieuwe single nog even, Jij was bij mij. Verschijnt vrijdag.
5: Ja, nou dat klopt. Ze was ook bij ons. En, en daar heeft ze een blinde darmontsteking aan overgehouden. Ja. Goed.
6: Hey, iets heel anders, Gijs. Ja. Er is gedoe om een metersgroot reclamebord langs de A2 bij Vianen. Mm-hmm. Daar staat op: een lul verdient meer.
5: Pardon?
6: Een lul verdient meer.
5: Een lul verdient meer.
6: Wat zou dat betekenen?
5: Dat hij slecht behandeld wordt.
6: Wat denk jij, Lisanne?
7: Ja, zo kun je wel bekijken.
5: Ja.
7: Ja, dat een klootzak meer geld krijgt.
6: Heel goed van jou. Jij snapt hem wel. Ik dacht namelijk, een lul, dat bedoelen ze mee, een man.
5: Ja.
6: Zoals een man verdient meer geld dan een vrouw, wat ook zo is.
5: Mm-hmm.
6: Dat is het niet.
5: Oh.
6: Het gaat erom dat volgend jaar weet je natuurlijk wat een collega met dezelfde baan als jij verdient. Hè. Dan krijg je die transparantie over de lonen.
5: Oh, ja.
6: Maar dat maakt weinig uit, want je zult nog steeds moeten onderhandelen om meer geld te krijgen. Dat zegt het bedrijf dat de advertentie heeft
5: En je gebracht. Kan natuurlijk niet zeggen, ja, maar hij verdient meer of zij verdient minder. En daarom wil ik dat
6: ja,
5: dat
6: nou,
5: is
6: dat
5: geen argument, toch?
6: Ik vind dat je dat wel moet doen.
5: Okay.
6: En bescheiden mensen krijgen nog steeds minder geld. Maar als je een lul bent, dus hard onderhandelt, dan krijg je meer. Dat is het hele idee van die advertentie. Daar helpt dat bedrijf ook bij om te onderhandelen. Nou, de burgemeester van Vijfheerenlanden die vindt de advertentie te ver gaan. George Freder is dat.
7: Mm-hmm.
6: Wat vinden jullie daarvan?
5: Nee, ja, het is multi-interpretabel.
6: En het werkt wel.
5: En het werkt wel, want we hebben het er ook over in nu.
6: Ja, maar het woord lul vinden jullie niet te ver gaan.
5: Het woord lul vind ik niet te ver gaan.
8: Nee. Het roept wat op, hè?
5: Nee, ja, de helft van de wereld die heeft er een.
6: Nee, dat is ook mijn favoriete bijnaam van jou.
5: Ja,
6: stel nou dat jullie zelf een advertentie op dat metersgrote billboard zouden mogen zetten langs de A2. Gijs, wat zou daar dan op staan?
5: Ik zou een QR-code erop zetten. En dan zou ik mijn tekst eronder zetten: als u deze QR-code scant, dan weet u dat u in overtreding bent.
8: Nou, of in de berm ligt.
6: Ja, precies. En jij, Kars?
8: Ik zou er iets verbindends op zetten. Want we hebben zoveel Verbindend. Net zoals die vluchtelingenwerkposter, weet je wel? Met samenleven. Zoiets zou ik er eigenlijk opzetten.
6: Lief zijn voor elkaar, sorry.
8: Lief zijn voor elkaar.
5: Maar geen handboeien of zo, dat zou je niet doen.
8: Nee, dat boeit
7: ook wel letterlijk verbindend.
8: Nee,
6: ik denk, die gaat reclame voor zichzelf maken. Maar...
8: Ja, dat kan ook. Ik ben ook trouwambtenaar trouwens.
5: Nee, maar hij bereikt nu meer mensen dan dat hij dat met dat billboard bereikt.
6: Ja, dat is Lisanne, wat zie jij erop zit?
7: Nou, het is misschien een beetje vroeg, maar een beetje leuke reclame voor Fleetwood Mac voor in de top 4000 of zo.
5: En ik weet welk nummer. Volgens mij Silver Spring.
7: Ja, Silver Spring. Oh.
5: Nee, maar dat is binnengekomen als vergevenietje. En ik zei dus van de week, ja, maar volgens mij is dat niet een grote hit geworden. En toen zei ze,
7: maar
5: je
7: weet, moet wel een eigen liedje van Fleetwood Mac.
6: Ja. Nou, die reclame hebben we gehad, maar ik weet dus echt niet.
5: Jawel, dat weet je wel. Tuurlijk. Wanhopig man van 51.

0: zijn ziektebed.
1: Ja, AI.
0: Maar dat was volledige AI was dat. Maar even de vraag, is Phil Collins nog onder ons?
1: Zeker is hij nog onder ons.
0: Oké, okay, dat is heel fijn.
2: De top 4000 in 40 seconden.
0: 1985 bracht hij Soo Soo Studio uit. Ja, we gaan het weer spelen. Top 4000 in 40 seconden. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. En dan kun je €100 aan thuisbezorgd goed winnen. De afgelopen paar dagen is dat hartstikke goed gegaan. Dus ik gun het je van harte. Ik hoop dat jij dat ook voor elkaar krijgt. Durf je het aan om met mij mee te spelen? Dan kun je je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Voor welke Disney-film maakte Phil Collins het nummer You'll Be In My Heart? En ook de rest van de soundtrack. Dus voor welke Disney-film was dat? Heb je antwoord via de gratis Radio 10-app. En misschien speel je zo mee voor €100 aan thuisbezorgde goed.

0: van die borden langs de snelweg. Dit is zo'n jongen die op zo'n bord stond. Toch? Die met een onderbroekje.
1: Kan me daar vaak iets van herinneren.
0: Nee, dat kan je helemaal niks vragen. Volgens mij staat dat bord bij jou nu in de achterkamer.
2: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ik weet nog dat we bij een ander radiostation werkten. En toen kwam jij helemaal kirrend en roepend kwam je de studio binnen. Oh, Shawn Mendes, die staat op een bord langs de snelweg. Had je alle foto's, had je ze bij je
1: gevoerd? Ja, natuurlijk.
0: Alles had je gemaakt.
1: Heel geloofwaardig, ja.
0: There's Nothing Holding Me Back was een hit in 2017 van Shawn Mendes. Tim, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, je staat niet stil, hè? Heb ik het idee, of wel?
3: Nee, op het moment niet. Het begint helemaal redelijk te rijden.
0: Ja, je staat in de file tussen Tilburg en Breda. Hoe lang sta je al stil? Of stond je stil?
3: Ik kwam uit Eindhoven. Ik moet naar Rotterdam. Ik doe er zo 2 uur en een kwartier over in totaal. Dus,
0: jeetje.
3: Er is wat vertraging op de weg.
0: Oké, nou dan gaan we die file toch even wat leuker maken. Dan de komende 5 minuten dan heb je helemaal nergens last van. Want wij gaan namelijk de top 4000 in 40 seconden spelen. Voor welke Disney film maakte Phil Collins het nummer You'll Be In My Heart? Dat is natuurlijk...
3: Tarzan.
0: Leek dat een beetje Tim of niet?
3: Nou, dat klonk redelijk.
0: Oké, dank je. Goed, nou, dat betekent dat je mee mag doen. 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar ik denk, doe het je niet aan, want het kost alleen maar tijd. En als je het niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt, binnen 40 seconden 10 platen dan wel artiesten te herkennen. Dan heb je 100 euro te pakken.
3: Helemaal goed.
0: Kan even duren, maar dan kun je vanavond wel lekker gratis op onze kosten eten. En waarschijnlijk morgenavond en overmorgenavond ook nog. En als het niet lukt, dan hebben we nog een troostprijs voor je. Maar we gaan er gewoon vanuit dat het lukt, Tim. Kun je alles goed verstaan? Is alles duidelijk voor je?
3: Zeker.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we beginnen met fragment nummer 1. Veel succes.
3: Phil Collins.
0: Ja, Phil Collins. Ja, hoe is het mogelijk? Ik heb er nog één voor je.
3: Holiday.
0: Holiday. Van?
3: Ja, dat is een goeie. Daar ja, ik even niet op.
0: Ja, Madonna was dat natuurlijk.
3: Ja.
0: Madonna, ik heb er nog één. Let goed op, dit is fragment nummer 3 alweer.
3: Ja. Puntje van mijn tong.
0: Ja, een puntje van je tong. Nou, ze zongen Bye Bye Bye en je raadt het nooit. De titel van die single is ook Bye Bye Bye.
3: Ja,
0: ja. Ja. Oké. Okay, nou, als het hoort, misschien moet je het gewoon herhalen. NSYNC was dat. Oké, okay, ik heb er nog eentje. Fragment nummer 4.
4: Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.
0: Als de zon schijnt van André van Duin. Heel goed. Dat betekent dat je de 3 geraden hebt. Je moet er nog 7. 23 seconden heb je nog over. En dit is de volgende. Ja, nee, niet bij elke plaats zingen ze het. Het heet Kokomo. Ja, tuurlijk. Maar dat moet je ook altijd doen. De Beach Boys waren dat. Goed, nou, ik heb er nog één. Wellicht herken je deze.
3: Kids
0: Rock! Heel goed. Ja, All Summer Long, dat klopt. 4 heb je er, 6 moet je er nog, 10 seconden.

0: heb je nog over? Denk je dat het gaat lukken?
1: Wordt krap aan.
0: Ja, het wordt krap, maar ja. Soms met krappe dingen kan het ook goed gaan. Ik heb er nog één.
1: Miami.
0: Ja, heel goed. Van Will Smith. Dit is er nog één. Herken je deze? Ja, dat, ja. Toen was de tijd ook alweer voorbij. Dreadlock Holiday van 10cc.
1: Ja,
0: dat, is, ja dat, is, dat was heel vervelend. Nee, je werd ingehaald door de tijd, helaas. Ik moet je teleurstellen, geen 100 euro aan thuisbezorgd goed, maar ik heb wel iets anders leuks voor je. En dat zijn de Gijsblokjes.
1: Ja, daar ben ik ook blij mee.
0: Ja, oké. Okay, nou, dan drijf ik lekker in je glas binnenkort. Als het nog een beetje lekker weer is en je zit buiten. Dan in de vorm van mijn naam. Het komt zo snel mogelijk naar je toe. En ik wens je... Ja, ik ga Fast Car draaien. Daar heb je niet zoveel aan. Maar het is van Tracy Chapman. En je hoort het nu op Radio 3. Oké, dat is wel een lekker nummer. Fijne middag.
1: Super, dankjewel.

0: Ja, dat is toch ook niet aardig, hè? Dan, voor Tim, die al die 100 euro niet gewonnen heeft, dan toch Fersca draait wel die 2,5 uur eraf doet om naar Rotterdam toe te komen. Nou ja, maar in ieder geval een gezellige kandidaat. Morgen dan spelen we het weer. Top 4000 in 40 seconden, 100 euro aan thuisbezorgd goed. Het ligt voor je klaar. Maar ja, je moet wel 10 nummers herkennen. En dat is vaak moeilijker dan dat je denkt. En Tracy Chapman, Fersca, dat hoorde je op de radio. Straks hebben we ook nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: De Europese gasprijs staat op recordhoogte. En wat heeft de landelijke staking in het OV te maken met de kuiten van een student?
0: Nou, wat heeft dat ermee te maken?
1: Oké.
0: En dit hoor je.

0: levende muzieklegende komt naar Nederland. En iedereen kent hem. Radio 10 presenteert... Stevie Wonder. Met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober. Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Goedenavond, nog 10 seconden, dan is het 6 uur. En dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedenavond.
5: Ja, goedenavond Gijs. Slecht nieuws voor mensen met een variabel energiecontract. De Europese gasprijs is in 3 jaar niet zo hoog geweest. Door de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz dicht, waardoor tankers met gassen niet meer door kunnen. En wat ook niet meehelpt is dat het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen oplaait. Na de dodelijke brand in een huis in Zwaag bij Hoorn vanmorgen vroeg kunnen de buren vanavond nog niet naar huis. Het gaat om 4 huizen die schade hebben door water en roet. Er hangt er nog veel stank. In het huis waar de brand was, is een man overleden. Heel triest natuurlijk, zeggen buurtbewoners tegen Hart van Nederland.
6: Dat is het zeker. Ik bedoel, als je 78 bent en je komt zo aan je eind, dat is wel heel triest.
5: Ja, de vrouw in Zwaag kon nog wel op tijd naar buiten. De vrouw die begin het jaar een agent filmde die een andere vrouw in Utrecht mishandelde, wil dat die agent wordt vervolgd. Het OM zag daarvan af omdat hij rechtmatig gehandeld zou hebben. De filmende vrouw wordt zelf ook geslagen door de agent en heeft daar volgens haar advocaat beelden van. Het OM zegt dat de vrouw de agent heeft belemmerd in zijn werk. En bijna het hele OV ligt dus stil door de staking. Er wordt gedemonstreerd tegen de bezuinigingen op onder meer de uitkeringen. En daardoor was deze jongen ietsje langer onderweg naar school.
7: Ik heb geen fiets, dus ik ben aan de wandel gegaan. Ik woon in de buurt van Den Haag Centraal, dus het is een goede 41 minuten wandelen.
5: Zo, ja, dat is geen klein stukje. Of ja, je trekt natuurlijk gewoon je creditcard.
8: Ik ben gisteren al hierheen gekomen, omdat ik vanmorgen vroeg hier een afspraak heb. En ik dacht van, openbaar vervoerstaking kan wel eens druk worden.
7: Hotelletje gepakt dus?
8: Hotelletje gepakt. Ze komen op voor de goede zaak en daar moeten we ook een beetje steun aan geven, toch?
5: Ja, ook de wandelende student blijft positief bij Omroep West. Ook al moet hij natuurlijk ook weer terug.
7: Straks weer 41 minuten terugwandelen, maar gelukkig heb ik goede kuiten.
5: Ja, die worden alleen maar beter op deze manier natuurlijk.
4: Maar ik denk dat deze mensen vinden het allemaal prima. Maar dit moet niet langer dan 1 of 2 dagen duren. Want dan vinden ze het opeens heel vervelend.
5: Ik denk dat je daar gelijk in hebt.
4: Ja.
5: Het Radio 10 weer. Dan geleidelijk minder regen. Vannacht bijna overal droog. Graadje of 10. Morgen bijna overal droog ook. Met zon en stapelwolken. Dan wordt het 19 of 20 graden.
4: Oké. Okay. Nou, dan gaan we meteen even naar de files. Even kijken of het nog steeds zo druk is of neemt het al een beetje af. Dat weet jij ook, toch?
5: Ja, het neemt langzaam af. 42 files nu nog op de snelwegen. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bijvoorbeeld. Tussen Hoevelaken en Barneveld. 10 kilometer file, 1/2 uur extra reistijd. Ook een 1/2 uur extra op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 11 kilometer ook en 52 minuten ben je dan lang onderweg.
4: Oké. Nou, heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. We gaan het straks over Nicolas Cage hebben.
9: I'm such a very good actor.
4: Rick Astley heb ik ook nog voor je klaar liggen. Never Gonna Give You Up, die ga ik voor je draaien. Ordinary van Alex Warren. Ja, daar hoef je niet voor in de Warren te zijn, want die hoor je zo gewoon hier op Radio 10. En wat is jouw vergepenietje? Waar zit je aan te denken? Laat het me weten, dat kan zo.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Samen tappen doen.
15: Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
16: Smint.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
19: Boost yourself.
20: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Hey.
21: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
17: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
21: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
22: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
23: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
22: Nu bij NL ziet, de eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet, slim bekeken.
24: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
25: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
26: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
27: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor...

rijcheck. De rijcheck is er al uitgegaan vanmiddag. En er zit maar één rijcheck per dag in. Tenminste, dat heb ik mij laten vertellen. Het zou misschien wel eens kunnen dat er twee in zitten. Of drie. Goed, nou, die koffertjes die zijn leeg. We hebben ook kaarten voor Stevie Wonder weggegeven. Maar dat betekent niet dat wij Stevie Wonder niet meer gaan draaien. Misschien draaien we hem straks nog een keer. Dus hou je hem in, hou hem in de gaten en hoor je hem dan...

0: is. En Gone in 60 Seconds, dat was heel letterlijk even voor Nicolas Cage.
1: Oh, I am Nicolas Cage.
0: Zijn villa is beschadigd geraakt door een groot zinkgat in Malibu. Dat was goed, hè? Ja, spot on. Op beeld is te zien dat de oprit van het huis van Cage, dat aan de kust staat, volledig is ingestort. Ik zag het vanochtend. Het is een behoorlijk sinkhole. Het is echt niet normaal. Dat zinkgat of sinkhole is het gevolg van de hoge golven. Die zijn veroorzaakt door die vreselijke orkaan Marie. Want zo heet hij. Het optrekje van Nicolas had hij gekocht voor 10,5 miljoen. Het is in totaal 350 vierkante meter groot en heeft 4 verdiepingen. Nou ja, nu door het sinkhole heeft hij een verdieping erbij. De kelder is wat uitgebreid. Gelukkig blijft Nicolas Cage altijd heel erg cool.
2: In Nicolas Cage, die acteur, die is vet, hè? Ik vind Nicolas Cage kick, want als Nicolas Cage flipt in een film, dan blijft hij iets cools hebben. Het is supervet. Als Nicolas Cage door het museum zou rondlopen en hij zou aan het einde van die witte gang een kleine meisje hebben zien staan, zou hij ook naar de bewaking zijn gegaan, maar zou hij iets heel anders hebben gezegd. Zou die bewaking vet op zijn rug hebben getikt, zou omdraaien, zou Nicolas Cage hem aankijken, zou hij zeggen: hey, I'm sorry, I was just trying to enjoy the art in this gallery, but I couldn't really focus, because there seems to be, at the end of the hallway, a small satanic demonic creature in the shape of a girl who's trying to take my soul. And I was just wondering if you're not going to do anything, if I could just borrow your gun so I can myself, you know, shoot her to pieces.
3: Ik zou dat nooit kunnen. Nicolas Cage,

0: Ja, het kan zijn dat je misschien via de webcam aan het kijken bent en dat je heel dolenthousiast van Lisanne van de lijstjes wordt. Maar die heeft nu niet een lijstje, die heeft gewoon een bladblazer. En wat heb je nou ontdekt, Lisanne, en die bladblazer?
1: Dat hij ook wel spuiten?
0: Nee, dat is de blazer. Ja, hij kan dus ook zuigen.
1: Dat ja, sorry, ik wil niet zuigen.

0: Thunder in Australië. Je weet wat dat betekent, hè?
1: Ja, ligt die, wat zijn het, garnalen op de barbecue?
0: Je weet wel wat een shrimp is? Dat weet je toch wel?
1: Een garnaal, toch?
0: Ja, ja nee, klopt. Ja, je hebt helemaal gelijk. In Down... Het is zo mooi dat je dan een beetje gaat twijfelen. Man at Work, dat hoorde je hierbij. Gijs op 10, meeste muziek in de middagshow. We hebben straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, het moet afgelopen zijn met part-time werken. Dat vindt de fractieleider van de VVD. Mm-hmm. En hoog bezoek van een kalfje in Drenthe.
0: Oh.
1: Koning en koningin Maxima kwamen langs, want dat dier kreeg een koninklijke naam.
0: Je weet wat mijn vraag is, hè, nu?
1: Ja, hoor je zo meteen.
0: Welke naam het is, bedoel je?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, dat wilde ik niet vragen.
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: Wat een geld!
11: 50.000, potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
13: Alle Sikkens verf bestel je bij...
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikke buddies. We doen met je mee. Plus.
0: Ja, goedenavond. Vanavond minder regen. Vannacht bijna overal droog. 10 graden wordt het. Ook morgen bijna overal droog. Zon, wat wolken en 19 graden. En waar staan de files nog? Zijn het er nog veel? Dat weet Martijn. Goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Nog zo'n 30 files en vertraging op de snelwegen. De drie langste staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. Een half uur extra reistijd. Ook een half uur op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Schravendeel. Komt door een auto met pech. En ook een half uur op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en de Heinoordtunnel komt door een ongeluk.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Zorg dat je veilig thuis komt. Wij blijven sowieso bij je, dat zeg ik elke dag. En dat menen we ook, dat beloof je ook. Straks vergepenietjes kun je bij mij achterlaten. Kan u nog steeds. Binnen nu en een kwartier hoor je hem op de radio. Hè? Misschien is die wel van jou, maar eerst hebben we het nieuws. Want... Het is bijna 6:30. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond. Met jongeren die van school komen en niet meer dan 3 of 4 dagen willen werken, gaan we het niet redden. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Brekelmans. 5 dagen per week werken moet volgens hem de norm zijn. Het is opnieuw niet gelukt om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen. Dat heeft minister Aartsen laten weten. Afspraak was dit jaar om 125.000 banen te creëren. Het zijn er ruim 90.000. De rechtszaak rond de bangerlijst van Utrechtse studenten zou maandag beginnen. Maar dat is uitgesteld en daar zijn de advocaten niet blij mee. Ze vinden het onbegrijpelijk dat nu pas is besloten om het proces naar een andere rechtbank te verplaatsen.
0: Ben ik ook raar, toch? zo slecht uit te leggen.

0: Maar voor een veehouderij in Veenhuizen in Drenthe... koning Willem-Alexander en koningin Maxima die kwamen daar langs. Die waren er voor een streekbezoek, was te zien bij RTV Drenthe. En een bezoek aan die veehouderij, ja, dat leek een heel goed plan. Want die wordt gerund door twee vrolijke broers. Die hebben hun ouders namelijk opgevolgd.
1: En wij hebben gewoon het bedrijf verder gezet.
2: En dat doet u heel optimistisch en positief.
0: Ja, dat zijn staan zo bekend. Maar hoe blijven die twee...
3: Zo'n koningsopmerking.
0: Ja, dat stond in zijn boekje.
3: Dat heel van, optimistisch en positief.
0: Dat stond bij zijn aantekeningen. Hoe blijven ze nou zo optimistisch en positief? Nou, dat is eigenlijk heel simpel.
1: Ja, dat is het voordeel als je met een broer samenwerkt. Dan is er altijd wel één positiever. Ja. Ja, als ik een slechte dag heb, heb hij een goede dag.
0: Ja, en andersom natuurlijk. Het werd meteen ook een soort kraambezoek.
1: Elke dag wordt er een kalfje geboren op ons bedrijf.
4: Wat vanavond, als het Wilhelmina moet wezen... Of Maxima.
0: Ja, Maxima mocht dus kiezen welke naam dat kalfje zou krijgen. Wilhelmina of Maxima? Ja, dan denk je, dan kies je natuurlijk voor de soort van grootmoeder.
3: Ja, natuurlijk voor Wilhelmina.
0: Dat zou je denken.
5: Oh, nou ja, doe maar Maxima, toch?
3: Ja. Oh, dat is wel...
0: Ja, nou...
3: Vrouw naar mijn hart. Ik zou precies
0: ja, dat zou jou doen. Nou, daarover gesproken, wij van de redactie... Ik ga je niet verklappen, misschien wist je het niet. Wij wilden jou ooit een geit cadeau doen voor je verjaardag.
3: Dat heb ik gehoord.
0: Dan had je je eigen geit Staverman gehad.
3: Ja, Karsten kende dat nog niet. Maar,
0: ken jij een geitenhouder met een kalfje... dat wel geit Staverman mag heten? Wow. Laat het even weten, kan via de gratis Radio 10 app.
3: Kunnen we een soort dierennaam met Martijn bedenken, of niet?
0: Oeh, die is moeilijk.
6: Ja. Martijn Nijmuis.
3: Oh!

0: dat, daar heb ik toch een beetje moeite mee. En dat doe jij ook altijd als ik zeg dat het Ilse Delanger is. Ja. Dat jij dat vindt, de Lange vind je gewoon mooier klinken dan Delanger.
1: En correct. Ja,
0: ja oké, maar het gaat niet altijd om de waarheid. Het gaat gewoon om hoe iets het beste klinkt. En zij is nu een hit op TikTok, toch? Of TikTok.
1: Zeker, want voor heel veel jonge mensen, wel jonger dan wij, die hebben dat nummer herontdekt en doen daar een dansje op. En dat heeft daar heel veel streams op geleverd.
0: Zullen wij de dansje ook met z'n tweeën doen? Is dat een goed idee? Want het is hartstikke hip. Zij doet het zelf ook.
1: Ja, ik ga er nog even een jaar of drie over nadenken.
2: Het vergeet me nietje.
0: Nou, dan is de jouw wereld nog steeds hip. Dus over 3 jaar kunnen we het nog een keertje plaatsen. Goed. We gaan het vergeetpuntje doen. En dat zijn platen die al heel lang niet meer op de radio zijn geweest. Maar die echt niet vergeten mogen worden. Aniel, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hallo. Jij bent rijinstructeur, hoor ik.
3: Ja, dat klopt.
0: En je staat met je auto in de wasstraat?
3: Nee, ik ben daar alweer uit. Ik ben alweer thuis.
0: Oh, je bent alweer thuis. Oh, oké. Okay. Ja. Ik denk wat een. Ik wil ook naar die wasstraat. Het is hartstikke rustig. Het is heel stil.
3: Ja, ja.
0: Maar dat ben je ligt alweer. Ik wilde zeggen, je ligt alweer op de bank. Maar dat valt ook wel mee, toch? Ben je al aan het eten of niet?
3: Nee, nog niet. Okay. Ik zit lekker op de bank nog.
0: Oh, je zit op de bank. Je ligt niet op de bank. Je had een geweldig vergeepenietje. Plaat die veel te weinig wordt gedraaid. Waarom dit nummer?
3: Ja, ik wil gewoon een leuk nummer. Dat heb ik lang niet gehoord. En vroeger luisterde ik vaak naar. Dus ik denk, ja, laat ik maar eens gek doen.
0: Ja, nou ja, je hebt even gek gedaan. En je hebt hem naar me toegestuurd. En ik ga hem voor je draaien. Over welke plaat hebben we het?
3: Ja, Night Shift van de Commodore.
0: Ja, nou, die ga ik met liefde voor je draaien. Lionel Richie was er al uit. En daarom hoor je iemand anders. En dat is natuurlijk... Weet die man ook alweer die nu meezing? Nee, ik ook niet meer.
4: Ik heb het net opgezocht. Ja.
0: Oké, 1 seconde hoor, Aniel.
3: Ja.
0: Ja.
4: Oh, 6 seconden. Walter Orange.
0: Walter Orange, oké. Okay. Fijne avond, Aniel.
3: Heel goed, bedankt.

0: Tenminste, draaien we ze vaak. Want Fleetwood Mac zijn natuurlijk meerdere mensen. Zien jullie overigens van dit nummer wel een betere dansversie gemaakt?
1: De crypto-knijter, knaller, knoeper. Of zoiets.
0: Ja, dat zeg ik een beetje expres. Omdat Lisanne is echt een diehard fan van Fleetwood Mac.
2: Is dat zo?
0: Ja, die is echt nooit over gehoord. Nee, dat is
2: toch een gesloten
3: bak. Ja. Ja, ik wil zelf zeggen, die dance-variant is denk ik wel de... mijn kennismaking met Fleetwood Mac.
0: Serieus?
3: Ja.
0: Oké. Okay. En dat was helemaal niet zo'n verkeerde versie.
3: Nee,
0: hoor.
3: Ik zei het al
0: grappig bedoeld.
3: Ja,
0: maar...
3: het is wel leuk. Goed vergeven liedje.
0: Heel goed vergeven liedje. Dreams, Fleetwood Mac, dat hoorde je. En dames en heren, je hoorde hem al op de achtergrond. Lex Gartner!
4: In de
0: hele middag, crew natuurlijk ook.
4: In de avond.
0: Goedenavond.
4: Goedenavond, Gijs.
0: Leuke dag gehad?
4: Zeker.
0: Mooi.
4: Dingen gedaan.
0: Heb je dingen gedaan?
4: Ik heb dingen gedaan.
0: Oké, okay, ja. Maar wil je één ding met ons delen? Of heb je zoiets van, het gaat je niks aan?
4: Ik heb een liedje geschreven voor... ik schrijf ook liedjes in mijn vrije tijd.
0: Oh, dat is leuk.
4: Maar voor een heel bijzonder project.
0: En voor welk project
4: is dat? Heel bijzonder project. Waar we allemaal vroeger mee te maken hebben gehad.
3: Oh, ik weet het.
0: Wat?
4: Maar verder mag ik er nog niks over zeggen.
3: Oh, ik weet wat het is, maar ik mag het niet verklappen, hè?
4: Maar je mag gokken.
2: Sesamstraat?
4: Nee, maar het zit wel... Het zit iets...
2: Tic-tac.
3: Kinderen voor kinderen.
0: Oh, heb jij voor kinderen voor kinderen?
4: Niets over zeggen. Maar dat is wel heel leuk.
0: Maar nu mag ik de kerstezel zijn.
4: Ik heb er een lama-versie van gemaakt.
0: Oh, je bent al,
2: op een bewoond eiland.
4: Ja, maar daar ben ik mee bezig geweest vandaag en dat is ontzettend leuk.
0: Nou. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Je moet ook in rollende R moet je schrijven, toch?
4: Ja, dat was lastig.
0: Ja, dat is echt dat is lastig, maar wel leuk.
4: Ja,
0: dat lijkt me wel leuk. Oh, wat een eer. Wat goed.
4: Eer. Dus ik doe vandaag een crypto-knijter.
0: Oh, crypto-knijter. Crypto-knijter knoepert. De crypt is omschreven. Wij doen ons beste, maar het lukt ons niet altijd.
4: Maar het gaat om het eerste. Hè?
0: Dat vind ik ook, ja.
4: Dat je
0: gaat om het
4: doet.
0: Eerste. Hè?
4: Ja.
0: Lisanne, let op.
3: Ja, ik let
4: op. Komt-ie. Plaat die ik straks na 7 uur leven na 7 gaat draaien. Cryptisch omschreven als Gijs het niet weet of zijn team. Klim in de app van 10 voor een punt. Onschuldig lonken van een Canadese dame.
0: Hij is de... Ik denk dat ik het weet.
4: Oh. Huh? Nou, geef hem even de ruimte, jongens. Wacht even. Ja, kom maar.
0: Nee, dat is niet goed. Nee,
2: Alanis Morissette?
0: Oeh, dat is ook kut.
4: Nee.
0: Miss Montreal, Just a Flirt.
4: Ja!
0: Ja! Ja!
3: Wat gebeurt hier?
4: We zijn erbij. Is dit op beeld vastgelegd ook?
2: Wow.
4: Ja.
2: Hoezo Canadees?
4: Montreal
0: is Canadees.
2: Ja.
4: Je kan hem er goed bij.

0: altijd de beste vakantiedeal.
1: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
4: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
6: Vandaag staat het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
8: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker.
9: Kippie.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Een bijzonder goedenavond. Dat wordt weer lachen, winnen en meezingen. De avondshow Leven na 7 staat op stapel. Eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond, Lex. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans beschuldigt de vakbonden van chantage, omdat ze pas met het kabinet willen praten als ze eerst hun zin krijgen. De bonden willen dat het kabinet niet aan de uitkeringen komt en kwam daarom vandaag met een staking in het OV. Niet nodig, zegt Brekelmans. Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven te willen praten. Het is opnieuw niet gelukt om mensen met een beperking aan de baan te helpen, heeft minister Aartsen aan de Kamer laten weten. Afspraak was dit jaar 125.000 mensen met een beperking een baan te geven. Het zijn er ruim 90.000. Volgend jaar zal het niet veel beter zijn, is de verwachting. Aartsen wil met werkgevers praten over hoe het beter kan. Het proces rond de banga-lijst van Utrechtse studenten zou maandag beginnen. Maar dat is uitgesteld en daar zijn de advocaten niet blij mee. Ze vinden het onbegrijpelijk dat nu pas is besloten om de rechtszaak naar een andere rechtbank te verplaatsen. Het zou zijn gebeurd omdat een van de vrouwen die aangifte had gedaan familie heeft bij de Utrechtse rechtbank. En Lionel Messi staat op het punt een Spaanse voetbalclub te kopen. Dat is niet de eerste trouwens. Hij is al eigenaar van een club die speelt in de vijfde klasse. Zijn nieuwe aankoop speelt hoger in de tweede klasse. De burgemeester van het stadje van de club noemt het fantastisch nieuws. Het radioteam weer. Vanavond worden de buien minder. Vannacht is het meestal droog, een graadje of 9. Morgen bijna overal droog ook. En dan wordt het zo'n 19 of 20 graden.
1: Martijn, dankjewel.
2: Joep.
1: De radioteam verkeert dan de Flitsmeister. 6 vertragingen nog. Dit zijn de 3 langste op dit moment. De A12, Lunette, Den Haag voor de Meren door een ongeluk een half uur. De A15, Nijmegen, Ridderkerk voor Hardingsveld, Giessendam, 25 minuten. En de A29, Rotterdam, Bergen-op-Zoom voor de Heinoordtunnel door een ongeluk daar een half uur vertraging.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: De mega

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
5: De vriendelijke specialist DA.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor...

the Big and... Dat ging niet goed. To be with you bij Radio 10. Ja, het is 13 minuten over 7. Welkom. Dit is hem, de avond van 10. Die kale uit de Betuwe meldt zich voor een kale...

0: negende van de negende. Wat gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? Het is de dag waarop de spelers van Feyenoord hun werkdag afsluiten in Camp Nou. Mijn Feyenoord. Maar ze op dit moment, ja, fluister een beetje. Voetballen, of tenminste dat proberen ze tegen FC Barcelona. Maar ze staan al 2-0 achter en het is net begonnen. Dan kan je lekker de radio aanhouden. Hè? De dag waarop heel wat Nederlandse treinreizigers noodgedwongen de auto, fiets of thuiswerkplek kozen, omdat er door de landelijke OV-staking vandaag geen treinen rijden. Tenminste, nu was het vooraf aangekondigd. Hè? En de dag waarop de deelnemers van, ja, B&B Vol Liefde vanavond hun laatste gewone aflevering beleven. Morgen volgt de grote reunie of, ja, vanavond vanaf 10 uur op Videoland voor de mensen die absoluut niet konden wachten. Dat maakte zij vandaag mee, maar wat maak jij eigenlijk mee vandaag?
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Ik heb hier een heel leeg dagboek. Hoor eens, ik sla ze één voor één om de lege pagina's. En jouw verhaal kan erop komen te staan. Wat maakte je vandaag mee? Wat hield je bezig? Waar heb je over na zitten denken? Laat het ons weten hier bij Radio 10 voor jouw plekje in het Lieve Radio 10 dagboek van deze woensdag 9 september 2026. Wat maakte je mee vandaag? Laat het me weten door het in te spreken. Begin je berichtje met Lief Radio 10 dagboek. En dan de rest. Iets leuks, iets liefs, iets kleins, iets grappigs. Iets wat je ontroerde, iets waar je om moest lachen. Kom maar door. Je mag het natuurlijk ook intypen als je inspreken te spannend vindt. Dat inspreken kan trouwens via het microfoontje in de gratis Radio 10 app. Tip het

0: kon niet zingen, hè, die Mark Knopfler. Geintje, jongens. Geintje. Dire Straits, Sultans of Swing. Het station met die grootste hits aller tijden. Je zingt ze allemaal mee. Dit is Radio 10. Met dat hele lege, maar oh zo gezellige...
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Ah, lang blijft het niet meer leeg, want wat een mooie verhalen... wat een leuke verhalen, wat een lieve verhalen krijg ik van jullie binnen. Eerste bladzijde, vandaag ingevuld via de Radio 10 app. En een simpel berichtje, want zo werkt het, is voor Marcel. Hij zegt, lief Radio 10 dagboek, ik heb vanmorgen mijn broodtrommel keurig gevuld... en daarna op het aanrecht laten staan. Ik kwam er op mijn werk achter toen ik alleen nog een banaan in mijn tas vond. Dit gebeurt dus allemaal een keer, Marcel. Irene zegt op de volgende pagina, lief Radio 10 dagboek... ik heb vandaag een nieuwe bril opgehaald. Hele middag kreeg ik complimenten en thuis vroeg mijn man pas na het eten... of ik... Sorry, dit is een lachterherkenning. Of ik iets met mijn haar had gedaan. Ai. Eetje, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat schrijf jij in het Radio 10 dagboek vandaag?
2: We gaan naar de musical We Will Rock You.
0: Hey. We will. Ben jij een musical liefhebber?
2: Zeker, ja.
0: Ben je een Queen liefhebber?
2: Ook, anders zou ik er niet naartoe gaan, denk ik.
0: Nou,
2: maar
0: ja,
2: nee,
0: dat
2: ik vind
0: kunnen.
2: De liedje van Queen supergoed.
0: Oh, wat goed zeg. Dus ja. Dit komt mooi bij elkaar, deze twee liefhebberijen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En met wie ga je?
2: Met mijn man, Gert.
0: En is die ook van de musicals?
2: Die is iets minder van musicals. Maar hij wilde toch wel graag met me mee.
0: Ja. Dus hij houdt heel veel van je, Ietje. Dat wil ik maar zeggen.
2: Ja, dat is zeker zo.
0: Dus de laatste keer dat je checkte was dat wel het geval. Hé, hey, en dan is dat helemaal op z'n paas best?
2: Ik heb mijn rockkleren aan, dus ik ben er klaar voor.
0: Je rockkleren? Hoe ziet dat eruit, Ietje? Neem ons even mee.
2: Een solbroek heb ik aan met bloemetjes en een gele blouse. Vrolijk, zeg maar.
0: Een solbroek?
2: Ja, een solbroek met wijde pijpen, zeg maar.
0: Hè. Oh, dus, een solbroek met OUL. Ik denk S-O-L, de solbroek. Wat goed zeg. Hey, en doet hij ook een beetje zijn best dan, die vent van je?
2: Ja, die doet ook wel een beetje zijn best.
0: Een beetje zijn best. Of moet jij hem, dat is bij mij thuis altijd zo, dan kom ik in iets voor een avondje uit met mijn vrouw, kom ik met iets, zeg maar, de slaapkamer uit. En dan zegt zij, kom maar even mee. En dan word ik opnieuw aangekleed.
2: Ah nee, dat heb ik niet gedaan. Nee.
0: Je hebt niet gedaan?
2: Nee. Maar, nee, dat heb ik niet gedaan. Maar dat zal ik ook niet doen, hoor.
0: Nee, het is
2: maar
0: niet
2: hij ziet er leuk uit, hoor. Hij heeft een spijkerbroek aan en een leuke trui en een leuke blouse. Dus dat komt wel goed, hoor. Okay.
0: En zo niet, de show must go on, hè, Ietje?
2: Yes, the show must go on.
0: Is ook weer zo.
2: Zeker weten.
0: Zeg, wat leuk dat je dit in ons Radio 10 dagboek kwijt wilde. We hebben het er bij deze bijgeschreven. Mag ik jullie onwijs veel plezier wensen daar?
2: Ja, dankjewel. En jij veel plezier met je programma.
0: Dankjewel, Ietje. Tot later.
2: Doei, doei.
0: Hoi, hoi.
1: Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
3: Leven naar 7.
1: Radio 10.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel

Rick Iglesias, Radio 10, Rhythm Divine. En over een goddelijke groove gesproken. Deze week moet je op Radio 10 extra scherp zijn. En zodra je Stevie Wonder hoort, zijn Songs in the Key of Life bestaat 50 jaar. Op 28 oktober viert hij dat live in de Ziggo Dome. En wij hebben de kaarten. Ja, natuurlijk hebben je vrienden van Radio 10 de kaarten. Hoor je deze week een hit van Stevie Wonder helemaal? Pak dan meteen de app van Radio 10, app Tickets, naar de studio. Kom je live in de uitzending, dan win je 2 kaarten. Hoe gaaf zou dat zijn? In het leven na 7 gaan we van een levende legende naar een plaat uit een legendarische film, geschreven door Barry Gibb trouwens deze. Frankie Valli. Je hoort...

0: Ik ben niet snel starstruck, maar van deze vrouw was ik toch een paar jaar geleden, toen ik er per ongeluk tegenkwam in een restaurant, was ik toch eventjes van mijn sokken geblazen. Anita Meijer. Ik hoor mezelf nog fluisteren. Anita Meijer. Why? Tell me why. Ik had trouwens vandaag zoiets raars. Er kwamen schoorsteenvegers bij ons langs. Omdat wij een schoorsteen hebben en die moest geveegd worden. Nou, dat is dan handig als de schoorsteenveger. Dus ik doe de bel, gaat, deur gaat open. En ik kijk de schoorsteenveger, één van de twee, die kijk ik recht in het gezicht. En die zegt: goedemorgen meneer, welkom voor de schoorsteen. Tot zover niks geks, maar ik kijk hem in zijn gezicht en ik denk: heb je wel eens, ik ken jou. Dat is nog niet zo gek, maar ik dacht: ik ken jou van de televisie. Ik denk, dat is toch raar dat ik een schoorsteenveger ken van de televisie. Hij komt bij mij binnen. Hij vraagt ook nog: wat doet u voor de kost? Ik zeg: nou, ik doe iets bij de radio. Oh, wat leuk. Ik denk, ja, ik moet er toch achter zien te komen wie het is. En ik weet zeker dat ik hem van de televisie ken. Dus ik zeg: word jij nog vaak herkend? Ik denk, dat is tactisch. Lang verhaal kort. Blijkt een boer die mee heeft gedaan aan Boer zoekt vrouw. Boer Willem. Je had twee Boer Willems. Je had de kale die op zoek was naar een man. En je had een jongere die bij zijn moeder woonde. En die op zoek was naar een christelijk meisje. Want hij is zwaar ook gereformeerd. Die had je in de seizoen of 6-7 geleden. En die veegde er nu schoorstenen bij. Je verwacht het niet dat iemand van Boer zoekt vrouw je schoorsteen komt vegen. Ontzettend aardige gozer. En hij heeft aan vegen dat het een lieve lus was. Boer Willem uit Boer zoekt vrouw bij mij als schoorsteenveger. Waarom vertel ik dit? Geen idee, maar wel een goed verhaal.
1: Hoor je hem? Ja, dan scoor je hem.
0: Ja, het is sowieso een gekke dag. Het is de woensdag 9 september en die kan nog veel gekker worden. Lieverds, jazeker, als jij die Radio 10 topper wint. Eerste score in het spel, hoor je hem, dan scoor je hem. Wat is het idee, mocht je dat nog nooit gehoord hebben? 3 keer een heel kort fragment van één en dezelfde top 4000 artiest. De vraag aan jou is: welke artiest? Luister goed, komt-ie.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, de kenners hebben hem denk ik gehoord. En mocht je dan denken, ik ben geen kenner, kijk hem nog een keer. Ja. Welke artiest uit de top 4000 hoorde je 3 keer kort achter elkaar? App het naar via de gratis Radio 10 app. Typ het in, spreek het in, stuur het in en win die Radio 10 topper. Leven na 7, de avondshow met Bruno Mars, Just Do.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Alle verf super voordelig.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding. En,
11: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
14: Kippie.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
20: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
21: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
22: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
21: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
22: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
21: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
22: Oké, ga ik op letten.
21: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
22: Doe ik.
21: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
23: Na 7 betekent meer lachen, winnen, meezingen. Meezingen met Tavares, winnen met Radio 10 Dopper. Maar nu het nieuws van 8 uur. Frans van de Beek.
24: De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, gaat rond middernacht weer open, verwacht minister Karremans. En als eerder dan eerst werd gezegd. De Hardenbergenbrug ging maandag dicht, omdat die onveilig was. De fundering was niet meer goed. Inmiddels is er zand en grind gestort en zijn beschadigingen hersteld. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens de AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte een van de twee zwaar gewond. Andrew en Tristan Tate blijven in de gevangenis in Miami zitten. De twee influencers hadden om vrijlating gevraagd omdat ze niet aan Groot-Brittannië uitgeleverd willen worden. Daar worden ze verdacht van onder meer verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Maar de Amerikaanse rechter wil dat ze in de cel blijven, omdat ze anders vluchten. Tijdens de uitvaart van de Noorse koning Harald zijn meer dan 30 soldaten die langs de route stonden onwel geworden. Ze werden moe en duizelig en moesten worden behandeld. Eentje is echt flauw gevallen. In totaal stonden er 3500 soldaten in de straten van Oslo tijdens de uitvaart. Het radioteam weer door weer online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken, en wordt het 19 of 20 graden.
23: Ja, Frans, dankjewel. Dan Radio 10 Verkeer. 4 vertragingen gemeld door Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 7 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep, door een ongeluk 20 minuutjes. A12 Lunette-Oude Rijn voor Oude Rijn op de hoofdrijbaan, 28 minuten. En de A12 Lunette-Den Haag voor de Meren op de parallelbaan, door een ongeluk 18 minuten.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo. Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Nu bij Coolblue, gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
27: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
29: Fans van Voordeel.
28: Aldi.
30: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
29: Fans van voordeel,
28: Aldi.
31: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: Dat is verrot gitaar spelen, hè? Met Broken Strings. Ja, wel eens van een kenner gehoord. James Morrison, Nelly Furtado in de avondshow Leven na Zeven.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja, en dat spelen wij vanavond met Yvonne uit Huissen. Uit Huissen. Yvonne?
2: Ja?
0: Ja, ach, daar was je. Ja, het zijn altijd mensen die Huissen zeggen, hè?
2: Ja, dat is juist. Dat klopt.
0: Oh.
2: Klopt.
0: Ja, maar klopt dat? Of klopt het dat mensen Huissen zeggen en het Huissen is?
2: Juist, dat laatste wat je zegt, helemaal. Ze zeggen Huissen, maar het is Huissen.
0: Het is Huissen, ja. Maar Yvonne, dat klopt gewoon, hè? Yvonne is goed.
2: Ja, dat is juist.
0: Is het iemand die Yvonne zegt? Of?
2: Nee, dat hoop ik niet.
0: Nou, dan zijn we eruit. Dat we alles goed uitspreken. Vind ik een lekker begin. Zeg, had jij sowieso een lekkere dag vandaag?
2: Zeker, het was op zich best aardig weer in deze konkaaien. Dus mag niet klagen. Gewoon lekker gewerkt en een beetje aan het knutselen in de keuken, zeg maar.
0: Ben je aan het knutselen in de keuken?
2: Ja, met hazelnootjes.
0: wat doe je met hazelnootjes?
2: Bellen om er wat lekkers van te maken. Maar ze zijn behoorlijk hard.
0: Ai, dus er moet nog even verder geknutseld worden, Yvonne, begrijp ik.
2: Ja, je moet niet eens investeren in je oogst, hè?
0: Dit kan zo'n tegeltje.
2: Ja, dat dacht ik.
0: Absoluut. De nootjes zelf niet. Maar. Nou goed, dan wens ik je daar heel veel succes mee. En dan wil je tussendoor, ja, misschien is je focus ook niet helemaal bij de nootjes. Want je probeert tussendoor ook nog even deze opgave op te lossen. In hoor je hem, dan scoor je hem.
2: Ja.
0: Drie heel korte fragmenten. Eén artiest. We gaan nog één keer luisteren. Daar komt ie.
1: Hoor je hem, dan scoor je hem.
0: Nou, kop hem in, Yvonne.
2: Nou, dat is natuurlijk In Excess.
0: In Excess, natuurlijk. Ja, heerlijk, hè? Heerlijk.
2: Zalig.
0: Ik heb twee goede nieuwsberichten. Wil je eerst het eerste of eerst het tweede?
2: Doe maar gewoon op volgorde.
0: Op volgorde, prima. Ja. Het is goed, je wint de Radio 10 Dopper.
2: Top.
0: En ik ga In Excess draaien met Need You Tonight.
2: Oh, gaaf. Hartstikke mooi.
0: Dat dacht ik.
1: Hoor je hem?

Singapore. Rockabye. En als je wel toe bent aan iets anders dan rockabye, misschien gewoon lekker fly away, kun je morgen ook weer bij Radio 10 terecht, hè? Een reis ter waarde van 3.500 euro te winnen met de reiswekkeractie. 6:45 in Radio 10 staat op. Hoor je weer welke bestemming er morgen in één van onze 10 koffertjes hier in de studio zit. Hoor je daarna ergens op de dag de reiswekker meteen die Radio 10 app er weer bij pakken. En je naam plus het nummer van jouw gewenste koffer appen. Kies je de goeie, kan die reis zomaar van jou zijn. En die reizen gaan naar geweldige en vooral ook vaak zonnige bestemmingen. Dus ben je daar aan toe, zo vlak na de zomervakantie? Ik kan dat me levendig voorstellen. Gewoon je radio, ook morgen weer op Radio 10. Voor Radio 10 staat op met Jan Willem, Jeroen en de hele ochtendploeg. De avondshow nu met Bruce Springsteen.

0: legende komt naar Nederland en iedereen kent hem. Radio 10 presenteert Stevie Wonder met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn, want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: De mega

0: Beetje een lange titel, hè? Misschien dat Pink het daarom in het Engels heeft gedaan. Never Gonna Not Dance Again.
1: Jazeker.
0: Daar is hij.
2: De top 4000 Tombola.
0: Oh, die enorme bingomolen. Daarin alle 4000 nummertjes uit de top 4000. Corresponderende met de liedjes die op die positie stonden in de grootste hitlijst aller tijden. Afgelopen december. Er rollen weer twee balletjes uit. En jij mag kiezen welk van die twee balletjes, oftewel welke van die twee liedjes we gaan draaien. En dat zijn eigenlijk nooit makkelijke keuzes. Maar ja, het is geheel random wat er tegenover elkaar komt te staan. Even kijken, balletje 1 vandaag, dat is
3: 1910.
0: En daar stond oh, Supertramp, jongens. En Take the Long Way Home, nummer 1910. Daar staat ook iets tegenover, dat is balletje
3: 1753.
0: En wie stond daar dan? Miss Betty Wright. Tonight is the night. Het is weer niet makkelijk. Het is weer niet makkelijk. Ik ben blij dat ik nu hoef te kiezen. Dat mag jij doen. Welke plaat vormt de aftrap van jouw top 4000 classics avond met Wouter Kooijman? Die begint om 9 uur namelijk. En vlak daarvoor draaien we die ene plaat die is gekozen met de meeste stemmen uit de top 4000 Tombola. Stemmen kan via Radio 10 app. Je hebt een paar minuten. Meld je voor Supertramp, Take the Long Way Home of Betty Wright, Tonight is the Night. Kom maar op.

0: en Open Your Heart bij het station met die grootste hits.
1: Alweer
0: tijden. En zometeen die Top 4000 Classics avond die begint. Heerlijk zeg, ja.
2: De Top 4000 Tombola.
0: Ja, en...

0: En dus werd het een battle tussen Supertramp en Betty Wright. Maar welke wordt het? Even bellen met Cynthia.
1: Met Cynthia.
0: Cynthia, met Lex Radio 10.
1: Hi.
0: Hi. Je klinkt druk.
1: Nee hoor, nee. We zitten lekker te relaxen thuis.
0: Oh, ik denk, je klinkt zo een beetje zo van, je stoort me.
1: Nee, helemaal niet. Waren eigenlijk net klaar met eten en de vaat opruimen en dat soort dingen.
0: Oh, dus, wat heerlijk. Nee, maar misschien, ik dacht, het wordt net romantisch en dan belt hij gek. Want ik bedoel, hou op.
1: Oh, jullie mogen storen hoor.
0: Oh, heel goed. Of werd het wel romantisch?
1: Ja, bijna. Het wordt altijd romantisch hier, maar...
0: Ja, dat gaat nog goed tussen jullie. Ja, ik wil niet te veel in de privé details duiken, Cynthia. Maar ben ik gewoon eens benieuwd naar hoe dat bij anderen is dan.
1: Nee, ja, ook goed. Ja, tuurlijk. Ja. Ja,
0: nou, fijn. Zeg, en wat zat er in het pannetje vanavond?
1: Vertel eens, wat hebben we gegeten?
2: Tomatensoep met spekkies en kleine worstjes erin.
0: Oh, wat heerlijk.
2: En een kipbongetje.
0: Ja, en de liefde van de man gaat door de maag, dus dat zit goed.
2: Ja, nee, dat gaat goed.

0: terug.
1: Geweldig, jongens. Nee, maar dan heb ik eventjes zeg maar, het romantische vlak bij jullie heb ik gecheckt. Dat is, er gaat een hele dikke strik omheen. Dan wil ik het even hebben over de muziek die daarbij past. Want de twee keuzes uit de top 4000, Tombola, je hebt ze gehoord. Supertramp met Take the Long Way Home versus Betty Wright, Tonight is the Night. Welke wordt het?
0: Ja, voor mij Supertramp. Dat vind ik altijd een heel gaaf nummer.
1: En
0: ja.
1: Is die vent van je het daarmee eens?
0: En mijn vent, ben je het daarmee eens?
2: Ik ben het er helemaal mee eens.
1: Kijk, dat is een heel verstandige jongen is dit. Supertramp. Dit is een hele verstandige jongen. Gewoon knikken, als je vrouw wat zegt.
2: Jawel,
1: ja, joh, het is het beste hoor. Heel verstandig. Het zit helemaal goed bij jullie thuis. En Supertramp is het geworden in de top 4000 Tombola. Ik wens jullie een heerlijke avond en veel plezier met de top 4000 Classics. Met Wouter Kooijman natuurlijk. Hè.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Deze week in

0: bla. Boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: De Kippie Lunchdeal. Een pistolet met blikje fris voor maar €4.
7: Kippie.
8: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
9: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
13: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
14: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
13: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
14: Maar die prachtige kleding dan?
13: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
15: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh. Nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
20: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
19: Ah, check.
21: Ze is 57 jaar en nog steeds een van de knapste vrouwen in Hollywood. Je hoort er zometeen, net zoals ABC. Eerst het nieuws van 9 uur, gelezen door Frans van der Beek.
22: De vakbonden vinden de stakingsdag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuinigingen al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die eergisteren dichtging omdat die onveilig was, gaat over 3 uur weer open, verwacht minister Karremans. Dat is eerder dan gepland, want eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf vannacht niet meer hoeft om te rijden. De 2 agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte 1 van de 2 zwaar gewond. Geen succes voor Feyenoord in de eerste wedstrijd van de Champions League dit seizoen. Barcelona won thuis met 5-1. Want na een paar minuten schoot Barça de eerste erin. Het Feyenoord-doelpunt kwam van invaller Sam Stijn. Twente en Telstar speelden nog een inhaalwedstrijd en in Enschede werd het 1-0. Het radioteam weer door weer online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden.
0: Radio 10 Verkeer met twee meldingen voor je. A1 Hengelo, Osnabrück voor Duitsland, 6 minuten. En de A2 Sertogenbosch, Utrecht voor Deil. Daar is de vertraging op dit moment 12 minuten.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
23: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
1: Aldi.
24: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
25: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
24: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
7: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor Stevie Wonder in de Ziggo Dome. Radio 10.
8: Top 4000. Wouter Kooijman.
9: Een van de meest bekende sterren uit Hollywood, Jennifer Lopez.

Ze is nog altijd een van de knapste vrouwen in Hollywood. Deze Jenny from the Block. Jong en oud, loopt nog altijd met haar weg. En nou gaan er sinds deze week geruchten dat de 57-jarige zangeres een internationale tour aan het plannen is voor volgend jaar. Nou, ik ben reuze benieuwd. En als er meer nieuws is, dan hoor je dat natuurlijk hier bij Radio 10. Tot middernacht. Het mooiste en het beste uit die grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics. Goedenavond, ik ben Wouter trouwens. En je kunt me vanavond bereiken in de gratis Radio 10-app. Dat is ook de plek als je een classic wil doorgeven die je graag nog een keer zou willen horen. Er zit wel één voorwaarde aan. En dat is dat hij in de Top 4000 moet hebben gestaan. En dat kun je zelf dan weer controleren door te gaan naar radio10.nl. Als ik zeg Rob Verlinde of Rob de Tuinman, dan weet je wie ik bedoel, toch? Die tv-tuinman inderdaad, die eind jaren 90 en aan het begin van de Zero's mega populair was. En in Engeland hadden ze in diezelfde periode ook zo'n bekende tuinier, met het verschil dat die ook kon zingen. En wat is er mooier dan een duet te kunnen opnemen met je eigen vader en daar ook nog een hit mee te scoren. Nou, die ballad, die hoor je zo meteen. Eerst deze over een magische liefde.

Hey, het is een van die 5 duetten die hij heeft opgenomen. Meestal zingt hij alleen, deze Clark. Maar dit was met zijn vader, Father and Friend. Wat fijn dat je Radio 10 hebt aangezet. Ik ben Wouter, tot middernacht het beste voor je. Uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics. Zometeen de best verkondigde single uit 1992. Dat kwam mede omdat de band het speelde tijdens het afscheidsconcert van Freddie Mercury. Maar eerst even iets heel anders. In Nederland hadden we Rob de Tuinman. In Engeland had je Kim de Tuinvrouw. Naast een tv-programma schreef ze ook boeken over tuinieren. En zingen is ze gelukkig altijd blijven doen. In de top 4000 classics hoor je er nu met...

0: Origineel is dit liedje dus van Bob Dylan. Die er zo tevreden over was dat hij het liedje maar liefst 5 keer op een van zijn albums heeft gezet. Toch is deze hardrockversie van Guns N' Roses de bekendste versie van het nummer. Ze speelden het tijdens het afscheidsconcert van Freddie Mercury. Knocking on Heaven's Door. En die hoorde je weer in de top 4000 classics. Even tussen jou en mij. Je hebt het vast wel eens gehad, hè? Dat je bij het afscheid nemen van iemand die je net voor het eerst gezien hebt, ja, diegene dan een andere naam tegen je zegt. De top 4000 zanger die je zo meteen hoort, die heeft om dat te verwerken er een liedje over geschreven. En ik heb Billy Joel voor je klaarstaan, maar ook Starship hoor je zo.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Social deal, hotel deal, steek 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Goedenavond, in de top 4000 classics hoor je Billy Joel zo direct. Eerst Starship.

blijft mooi, hè? Gebaseerd op zijn eigen ervaring als pianist in een bar in Los Angeles. Billy Joel hoorde je en The Piano Man. Weet je trouwens wie er ook ontzettend goed kan piano spelen? Stevie Wonder! Volgende maand, 28 oktober, staat hij eenmalig in Ziggo Dome Amsterdam om zijn 50ste verjaardag te vieren van het album Songs in Key of Life. En jij zou daarbij kunnen zijn met tickets van 10. Hoor je deze week een hit van Stevie Wonder helemaal? Heb dan tickets naar de studio? Met de gratis app van Radio 10. Kom je in de uitzending? Ja, dan win je 2 tickets voor Stevie Wonder, 28 oktober in Ziggo Dome Amsterdam. Dat moet wel een legendarische avond worden. Zeker als jij er ook bij bent, vind je ook niet? In de top 4000 Classics hoor je zometeen weet je wat, je hoort het zo wel. Eerst deze van Justin Timberlake. I got this.

Hol stelde zich ooit voor aan een Fransman. En toen ze afscheid namen, noemde de Fransman hem L. You can call me L. Hoorde je op Radio 10 van L. Simon dan, hè? Zometeen om 10 uur in de top 4000 classics. Muziek van ABBA en ook muziek uit de film Rocky 4 komt voorbij. Maar eerst Take It Easy. Dat liedje waardoor Winslow in Arizona een bekende stop is geworden voor roadtrippers. Dit stadje wordt namelijk bezongen in deze classic. Het nummer is voor de band zelf ook bijzonder, want het werd hun eerste hit in 1972. Dit zijn de Eagles. Natuurlijk hier bij Radio 10.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1 per 1 gratis.

0: 9000.
1: Oké. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuurlijk.
1: Alcantara bekleding?
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: en ik doe de loe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Neem een charismatische popzanger uit de jaren 60, geef hem een dancebeat en je hebt de classic die je zo gaat horen. En ook Ultrafox. Eerst het nieuws van 10 uur, gelezen door Frans van der Beek.
3: Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen heeft het gehad met protesten vanaf de publieke tribune. Hij gaat aangifte doen tegen een paar pro-Palestijnse demonstranten die gisteren het vragenuurtje verstoren met geschreeuw. Ook krijgen ze een pandverbod. Van Kampen heeft ook plannen om bij de eerste verstoring de tribune te ontruimen en niet bij de derde. De Duitse bondskanselier Merz heeft een telefoongesprek met president Trump afgezegd. Ze zouden bellen op 11 september om de aanslagen in New York, 25 jaar geleden. Trump is blij met de winst van de radicaalrechtse partij AfD bij verkiezingen in Duitsland. En Merz juist helemaal niet. Of dat de reden is van het afzeggen is niet bekend. Een slecht begin van Feyenoord in de Champions League. Barcelona won vrij simpel met 5-1. Al na een paar minuten schoot Barcelona de eerste erin. Sam Stein maakte nog een eretreffer. Later zei hij dat een jongensdroom was uitgekomen. Twente en Telstar hadden nog een wedstrijd in te halen. In Enschede werd het 1-0. Mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. Het radioteam weer door weer online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett, met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

flauwe grap die ik over Tom Jones ooit gehoord heb, is toch wel: wat heeft 132 benen en 8 tanden? De voorste rij bij een concert van Tom Jones. Nou, dat kan je eigenlijk niet zeggen, hè? Nee. Ja, ik moet er wel een beetje om lachen, maar super flauw is hij wel, vind je ook niet? Samen met DJ-producer Moosh T uit Duitsland beleefde Tom trouwens met dit nummer vlak voor de millenniumwissel een ware comeback. Ja, dus was het voor de fans nog even een tandje bijzet. Ik heb even naar buiten gekeken. Er is nog een enkele bui, maar net als de wind nemen die buien langzaam af. En wordt het 15 graden vannacht. Het is droog, maar wel best koud. Later vannacht 8 tot 10 graden. Nou, toch maar weer eens op zoek naar mijn sokken, denk ik. Woensdagavond, 10 uur geweest. Ja, dan weet je het. Dan hoor je het beste uit de top 4000 van het afgelopen jaar. Dit zijn de top 4000 classics. Ik ben Wouter, goedenavond. En je kunt me vanavond bereiken via de gratis Radio 10-app. Net zoals Marcel, Vivienne, Sjaak uit Rotterdam en Nookie hebben gedaan. En ik krijg ook een berichtje van Yvonne. Die ligt heerlijk in bed op dit moment. Wel met een bijzondere reden, want ze ligt in een kliniek naar Radio 10 te luisteren. Ze is vanochtend geopereerd aan haar heup. Dus veel beterschap vanaf deze kant gewenst. Komende twee uur, of de komende uur eigenlijk, in de Top 4000 Classics hoor je twee Zweedse zusjes, waarvan gezegd werd dat ze prima muziek maken voor in een dokterswachtkamer. Nou, je hoort het wel meteen. Daartegenover heb ik ook een classic die uit de film Rocky 4 komt. Maar eerst deze track van ABBA even op de draaitafel. Die in eerste instantie In the Arms of Rosita geheten zou hebben. Maar Bjorn kon hierbij geen passende songtekst schrijven. Dus werd het Chiquitita. Wat klein meisje betekent in het Spaans. En die hoor je nu in de top 4000 classics. Chiquitita.

En Cilia Romley dat ze 30 jaar in het vak zit. En afgelopen weekend kon je tickets van 10 winnen voor dat concert. Dit was het liedje waarmee Edcilia meedeed aan het Eurovisie Songfestival in 1998. Hemel en aarde. Je bent bij Radio 10. Goedenavond. Dit zijn de Top 4000 Classics. Met zometeen een liedje van twee zussen uit Sunnerberg, Zweden. Die een beetje dokter-wachtkamermuziek maken. Nee, niet nu, dat klopt. Want eerst krijg je muziek uit de film Rocky 4. Daar staat deze hit in van James Brown. In de Top 4000 Classics is dit...

0: De twee zusjes van First Aid Kit. Vrij vertaald, EHBO-kit. En dat is best handig in de dokterswachtkamer. Goedenavond, zijn de Top 4000 Classics. Met muziek van Toto zo direct. En ook deze van Ace of Base komt eraan. Zo helemaal.
1: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: De megachip.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

0: was die prachtige plaat van Toto. En Rolf Sanchez, of Roger Sanchez, gebruikte het intro van deze Toto-track, zette het op repeat en bouwde deze house-productie daaromheen. Maar de basis is dus van Toto. Je hoorde I Won't Hold You Back.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: De zomervakantieperiode is voorbij, dus het sparen voor de vakantie van volgend jaar, ja, die is een beetje begonnen nu, hè? Ja, op je zorg natuurlijk dat je Radio 10 aan hebt staan deze week. Want Radio 10 stuurt je naar de zon als de reiswekker afgaat. Hoor je die reiswekker afgaan, app dan je naam naar de studio met de gratis Radio 10-app. Kom je in de uitzending, dan mag je een koffer uitzoeken. Zit er een reis in die koffer, ja, dan win je een reis van Cor en Don ter waarde van 3500 euro naar die bestemming. Zit er niks in die koffer? Dan valt die koffer af en gaat de reis door naar het volgende programma. Morgenochtend om 6:15 stopt de ochtendshow. Radio 10 staat op, weer een nieuwe reis in een van de koffers. Zet je naam naar de app van 10 als je morgen de reiswekker hoort afgaan. In de top 4000 classics, zometeen een vrolijk liedje van een Utrechtse band die toch met ruzie uit elkaar ging. Eerst een classic uit 1979 van She.

Radio 10 en Wonder Woman. Vrolijk liedje van een Utrechtse band. En toch zijn ze met ruzie uit elkaar gegaan. Althans, ze hadden in hun korte bestaan twee jaar waren ze bij elkaar. Diverse meningsverschillen, muzikaal dan. De zangeres van de band is daarna het onderwijs ingegaan. Dus ja, zo ging ze eigenlijk van de hitlijsten naar leerlingenlijsten. Zo meteen na 11 uur in de Top 4000 Classics mag ik de hele teammachine weer voor je opstarten. Die neemt ons vandaag mee terug naar het jaar dat er een band en een voetballer de brui aangaven. En ik heb muziek van REO Speedwagon voor je klaarstaan. Nou, dit en meer zo meteen in de Top 4000 Classics hier op 10.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare 2.

0: lage apparatuur. Gemaakt met...
1: Misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar. Of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
13: Met zometeen een vrouwelijke pionier in het uitdragen van brillenmode. En een classic van REO Speedwagon. Eerst het nieuws van 11 uur met Michiel Frazenstorm.
14: De vakbonden vinden de stakingsdag van vandaag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuinigingen al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die eergisteren dichtging omdat hij onveilig was, is weer open. Dat is sneller dan gepland. Eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf nu niet meer hoeft om te rijden. Een vliegtuig met daarin de Oekraïense president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel gisteren opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona... komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef... en daar is hij tevreden over. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Morgen aardig wat zon en zo'n 20 graden.
15: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
16: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
15: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
17: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
18: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Nog 309.000.
22: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
23: 7 sturen.
22: Alcantara bekleding. En,
24: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
25: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
26: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
27: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
28: Simyo.
29: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor... Stevie Wonder in de Ziggo Dome.

Bas. Wist je trouwens dat ze brillen wist te promoveren tot een sexy modeobject? Ja, en daarmee een rolmodel was voor een groeiend aantal vrouwen die een hippe bril verkoos boven contactlenzen. Nou, laat Elton John het maar niet horen. Vannacht nog een enkele bui. Net als de wind nemen die vannacht langzaam af. En het koelt af naar 8 tot 10 graden vannacht. Dus dat is best fris. Zometeen in de Teletienmachine neem ik je mee terug naar het jaar dat er een band mee ophoudt. Maar ook een grote voetballer zijn voetbalschoenen ophing aan de willige. Ja, zeg je dat zo? Of in het doel ophing? Nou ja, je weet wat ik bedoel. Maar je hoort ook een liefdesliedje dat hij waarschijnlijk geschreven werd voor een bekende actrice. Eerst Diana Ross en de Supremes.

to me. Je hoorde Joshua Caddison, die in de periode dat deze track uitkwam een tijdje gedate heeft met actrice Sarah Jessica Parker. En haar zou je weer kunnen kennen van de serie Sex in the City. Maar beide hebben nooit officieel bevestigd dat dit liedje over hun relatie zou gaan. Jessie hoorde je in ieder geval wel in de top 4000 classics. Volgende maand, 28 oktober, staat Stevie Wonder eenmalig in Ziggo Dome Amsterdam. En jij zou daarbij kunnen zijn met de tickets van 10. Als je deze week een hit van Stevie Wonder voorbij hoort komen, helemaal. App dan tickets naar de studio met de gratis app van Radio 10. Kom je bij ons in de uitzending, dan win je 2 tickets van 10... voor Stevie Wonder, 28 oktober, in Ziggo Dome Amsterdam. Dat moet een legendarische avond worden, dat kan niet anders. Voor Sjaak, muziek van Genesis nu op Radio 10, Land of Confusion.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: De grootste hitlijst aller tijden.
6: Wouter Kooijman. Goedenavond, de Tele 10 machine start ik zo voor je op. En ik heb muziek van Eros Ramazzotti,

0: Queen en de Eros Ramazzotti.
1: De Teletienmachine.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar dat de band Doe Maar stopt. De ongekende populariteit en de daarbij komende hysterie werden de bandleden simpelweg te veel. En nog een grootheid besluit dat jaar om ermee te stoppen.
2: En daar is dan het definitieve afscheid van Johan Cruijff van de voetbalvelden. Na een imposante carrière die zo'n 20 jaar geleden begon, neemt Cruijff afscheid van de voetbalvelden. Cruijff verdwijnt in de tunnel op weg naar een lege kleedkamer. Na een briljant jaar met Feyenoord, waarin de felbegeerde dubbel werd behaald. Eerste beker en vorige week het kampioenschap.
0: Het gebeurde in 1984, een jaar waarin Cruijff sportief nog één keer wist te schitteren. Maar waarin tegelijkertijd ook pijnlijk duidelijk werd dat een eeuwige jeugd niet bestaat. En juist dat geeft het nummer dat Alphaville dat jaar uitbracht. Misschien wel een bijzondere lading. Dit is Forever.

Zometeen de nacht van 10 en morgenochtend natuurlijk weer vrolijk opstaan met de ochtendshow Radio 10 staat op. Waar ze morgenochtend om 6:15 weer een nieuwe reis in een van de reiskoffers doen. Ik hoop je morgenavond weer te spreken voor een nieuwe Top 4000 Classics hier op

0: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: Bijbel.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
9: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
11: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
12: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
11: Ah, check.
13: Het ANP-nieuws van 12 uur.
14: Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De 2 agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Ze zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte 1 van de 2 zwaar gewond. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. En een prima start voor Liverpool in de Champions League. Ze hebben de zware thuiswedstrijd tegen Atletico Madrid gewonnen met 2-1. Bij Liverpool stond Virgil van Dijk in de basis, terwijl Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg als invaller het veld opkwamen. Een andere Engelse club, Arsenal, won met 1-0 bij Napoli. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het komt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden.

0: IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. De Spaanse regering moet vooraf toch hebben geweten van een mogelijke bestorming van Ceuta, een stukje Spanje in Noord-Afrika. Dat werd afgelopen zomer overspoeld met tienduizenden migranten en uit documenten blijkt nu dat de veiligheidsdienst daarvoor had gewaarschuwd. Eerder zei de Spaanse regering nog dat ze van niks wisten. Een vliegtuig met daarin de Oekraïnse president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel deze week opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog toen naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reis weg.

Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat het niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. Rond de straat van Hormuz bij Iran zijn explosies gehoord. Het kan gaan om een aanval van de Amerikanen. Iraanse staatsmedia zeggen dat een eiland en twee steden zijn geraakt. Vanwege de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz al maandenlang voor een groot deel geblokkeerd. En de US Open verloopt al heerlijk voor tennisser Botik van de Zandschulp, maar het kan nog beter worden. In New York speelt hij vannacht om een plek in de halve finale. Om die te bereiken zal van de Zandschulp moeten stunten tegen de Duitse toptennisser Alexander Zverev. Die is de grote titelfavoriet. Het Radio 10 weer door Win Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden.